0: Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk leidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden.
1: 3FM.
2: Keio NCRV.
1: Juri Zuiderveld.
3: Ik zoek mensen met een geboortejaar. Heb jij een geboortejaar? Laat hem dan even weten via de NPO Luister-app. En dan draai ik jouw favoriete muziek zometeen.

0: prachtig. Coldplay en Yellow op 3FM.
1: 3FM. Juri Seiderveld.
2: En daarvoor de Bauta en Magnetic. Een hele goede nacht. Wat is jouw muzieksmaak eigenlijk? Ja, wat aan de andere kant, ik hoef het ook eigenlijk niet te weten. Ik wil eigenlijk jouw geboortejaar weten. Ik heb een hele bijzondere gave namelijk. Als ik jouw geboortejaar weet, ik doe dit wel eens op feestjes. Als ik op visite ben bij mensen, dan zit er een biertje in. Dan zeg ik, wat is jouw geboortejaar? En dan, geboortejaar. En dan weet ik altijd de muzieksmaak van mensen te raden. En dan laat ik ze in verbazing achter. Ja, ik ga het ook niet uitleggen wat het is. Dat maakt het ook zo leuk voor mij. Maar jij bent zometeen compleet verbaasd als dit misschien wel bij jou gebeurt. Want ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Kom maar door hoor, via de NPO Luisterapp. Ik zoek nog een kandidaat voor zometeen. Dan draai ik jouw favoriete muziek, een liedje wat je leuk vindt. Niet misschien de artiest die je achter elkaar op repeat hebt staan, maar gewoon een liedje wat je leuk vindt. Dat is een beetje het concept. Stuur maar door wat jouw geboortejaar is via de NPO Luisterapp. Je mag ook bellen 0909-1336. Zometeen loopt Taylor Swift op je radio. I knew it, I knew you, die nieuwste. Eerst een liedje van een man die een album heeft uitgebracht vorig jaar. Hij vond het nog niet genoeg, dus hij heeft er een liedje aan toegevoegd aan dat album. Die man heet Sef. Zijn nieuwste, De Laatste Zomer, hoor je nu.

0: I knew it. I knew you would be them.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Een hele goede nacht. Misschien heb je ooit wel het tv-programma Uri Geller gezien. De nieuwe Uri Geller. Het was die man, of is die man, die met zijn mentale krachten een lepel kan buigen. Toeval wil dat ik Yuri heet en ik heb ook een soort speciale kracht, een magische kracht. Ik kan namelijk jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Dus daarom heet ik nu eventjes Yuri Geller en ik zeg een hele goede nacht tegen Zoe. Goedenacht.
2: Hi, goedenacht.
0: Jij werkt momenteel als verpleegkundige, hè? Je bent eigenlijk aan het werk.
2: Ja, ik ben op het moment aan het werk, ja. En, maar ik zit in kantoor.
0: Ja, dan zie ik het zo voor me dat het... Want je werkt in een revalidatiecentrum.
2: Klopt.
0: Dan zit je tussen de, tussen de shifts door een beetje. Heb je tijd om wel de radio te luisteren, denk ik dan?
2: Ja, ja, dat is precies hoe het is.
0: En wat voor revalidatiecentrum is het?
2: Voor alle verschillende soorten ziektebeelden. Maar ik zit specifiek op de afdeling voor niet aangeboren hersenletsel.
0: Oh ja, dus dat zijn mensen dan, denk ik, met die bijvoorbeeld ongeluk hebben meegemaakt of dergelijke zaken.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, eigenlijk wel. Dat, ja.
0: Hey, wat doe je dan, Zoe? Want ik denk ook dat je daar niet alleen mensen verzorgt. Ja, dat je verzorgt wel mensen, maar ik denk dat je ook een soort steun bent voor mensen.
2: Ja, op zich wel.
0: Wat zeg jij tegen mensen als ze er even helemaal doorheen zitten of worden om een beetje weer kracht te krijgen? Dat lijkt me zo lastig.
2: Lastiger dat we moeten focussen op het vandaag en niet op de toekomst, zeg ik wel eens.
0: Ja.
2: Dat
0: kan een hele belangrijke zijn natuurlijk. Ja, je bent natuurlijk niet alleen verzorger, maar ook gewoon steun en toeverlaat voor mensen. Vind ik echt heel mooi werk wat je doet.
2: Dankjewel.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: En dan ga ik ook nog eens je favoriete muziek draaien.
2: Oké.
0: Tenminste, dat is de grote vraag natuurlijk. Een liedje wat je leuk vindt. Op basis van je geboortejaar. Wat is je geboortejaar?
2: Mijn geboortejaar is 2000.
0: Nou, ga ik even goed nadenken.

0: bekend op artiest en titel, maar het is Declan McKenna met Eisenbird. Maar het is een beetje wat alternatievere muziek. Ik weet niet of je ervan houdt, Zoe.
1: Ik ken Declan McKenna wel, maar heel eerlijk, ik luister het eigenlijk nooit.
0: Verbinding met Zoe valt even heel erg weg. Zoe, wat zei je precies?
2: Dit is één op één mijn muzieksmaak. Oh. Ik ben enorm fan van deze artiest.
0: Nou.
2: Hoe raad je dit toch iedere keer, almachtige Uri Geller?
0: Ja, dat is een gevoel, Zoe. Dat is een gevoel.
1: Oh, wauw.
0: Ik ga hem ook nog eens voor je draaien, Zoe. Dat is toch goed nieuws?
1: Ja, super nieuws. Super. Geweldig.
0: Werk ze daar.
1: Ja, dankjewel.

0: Benson Boone.
1: Love the rest in pieces.
0: Ben ik nou ineens iets? Benson Boone doet altijd toch die salto's en zo. Dat wil ik ook nog een keer doen. Volg mij op @bonjoury om me te zien struggelen.

0: dat zie ik zo voor me, dat Will een beetje het sukkeltje van de groep is. Hij wil ook doorbreken, net als de rest. Maar de band besluit dan ineens... Will, welkom in deze oefenruimte. Leuk dat je in de studio bent aangekomen, maar we gaan ons nieuwe album maken zonder gitaren. Will denkt, what the fuck, ik ben een bassist. Wat gaan we nou in één keer krijgen? Die raakt gefrustreerd en er komt in één keer een soort hulk los in Will. Hij maakt een baslijntje waar de band niet omheen kan. En dan belandt zijn baslijntje toch op een van die liedjes, op het liedje Good Grief. Welke band is, dat hoor je zo meteen na de 3FM Megahit. 3FM
1: Megahit. Cat's Eye Animal.

0: Feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Ik ga Jamaican voor u draaien. Jamaica, dat is een eiland in het Caribisch gebied.

0: deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: Are you doing Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: Men at Work, Down Under op 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik liep vanmiddag door de stad met mijn vriendin en daar zagen we een meid lopen met een broek dat was dan low-waisted. En mijn vriendin zegt, nou ja, ik hou van high-waisted broeken. Ik zeg, nou, dat is alweer een beetje uit aan het raken. Sterker nog, ik zag die voetballer Lamine Yamal, die hele jonge gozer, die zag ik weer bij de huldiging van Spanje met een broek, nou, bijna tot op zijn enkels en weer een zichtbare onderbroek. Weet je nog vroeger dat er dan de onderbroek zichtbaar was en dat dat dan vet was met de Björn Borg onderbroeken? Ik zeg tegen mijn vriendin, ja, ik vrees als Lamine Yamal dat doet, dat dat gaat terugkomen. En eigenlijk waren we het er allebei over eens, we zijn daar nog niet aan toe. Want het is ongeveer 10, 15 jaar geleden dat dat in was. En nou, dat mag op zich nog wel 10, 15 jaar in de kast blijven liggen, zo'n hele hoge onderbroek en lage broek. Maar blijkbaar komen trends sneller terug dan ooit tevoren. Zo ook met de muziek, want Jesse Hoefnagels, die ken je misschien als influencer of als YouTuber, maar hij maakt ook vet goede muziek. En hij heeft ook bedacht, hey, ik ga een beetje uit die tijd van die hoge onderbroeken, ga ik ook weer muziek maken. Het jaar 2010, daar heeft hij een beetje inspiratie uitgehaald, heeft hij helemaal eigen gemaakt. En ik ben benieuwd, vind je het te vroeg of niet? Nieuwste van Jesse Hoefnagels heet Kapot, hoor je nu op 3FM.
2: Wat is

De nieuwste van Jesse Hoefnagels hoorde je op 3FM kapot uit de sound van 2010. Daar heeft hij een beetje inspiratie gehaald. Dylan die zegt, nee, het is helemaal niet te vroeg de sound van 2010 weer terughalen, want ik heb dit gemist. En Sarah die zegt, ja, dat brengt me helemaal lekker terug in de tijd. Wat goed. De nieuwste van Jesse Hoefnagels hoorde je op 3FM. Zometeen Another en 54 Ultra. Eerst Amy Winehouse, back.

3FM met Another and 54 Ultra Talk to You op je radio. Met zometeen meer goede muziek hoor. Kings of Leon, keiharde gitaren, You Somebody. Eerst, ik had het net over de sound van 2010. Deze komt uit 2011, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Het is een beetje datzelfde sfeertje. David Guetta en Sia, die slaan de handen in één voor een gigantische hit. Titanium hoor je nu op 3FM.

0: maar wel met het NOS Journaal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
0: Hallo.
1: Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hartelijk bedankt. 3FM.
2: KRO-NCRW. Juri Zuiderveld.
0: Wil jij naar Lowlands gratis en voor niks? Ja, dan heb ik je. Ik vertel je zo meteen hoe dat kan.

0: Edge of Desire op 3FM. En ik hoor je denken, hey, maar die gozer, zei die nou net, gratis naar Lowlands?
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Ja, natuurlijk, dat kan, want wij zijn 3FM. En wij maken dit soort shit mogelijk. Gratis naar Lowlands. Een heel weekend lang kan je partyen en feesten op het beste en het leukste festival. Tenminste, dat zeg ik dan, van het jaar. Andres Odijk die heeft voor jou tickets weten los te weken. Ergens in een vaag straatje of een vaag... ergens in een steegje heeft hij dit weten te fixen. Ik weet niet hoe hij het heeft gedaan. Maar hij heeft het voor jou geregeld. Want elke dag door de week in de avondshow deze week op 3FM... kun je kans maken op tickets voor Lowlands. Dat gebeurt gewoon elke dag, hè? Dus niet één setje tickets de hele week door. Nee, gewoon elke avond gaat er een setje tickets uit. En misschien kan die vanavond wel voor jou zijn. Vanaf 7 uur de avondshow met Andres Odijk. En dan zie je misschien wel het talent van dit moment. Hij komt naar Biddinghuizen, naar Lowlands. Ik heb het over Somber. My Body Isn't Ready.

0: Ellie Goulding en Burn op 3. Oh, ja.
1: De onverwachte quiz.
2: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: Ik vergeet het zelf ook wel eens, want hij komt vrij onverwachts, de onverwachte quiz. Voor mij, maar voornamelijk voor de kandidaat die het gaat spelen. Die ziet hem al helemaal niet aankomen. En dat is deze nacht Hans in Australië. Alleen dat weet hij zelf natuurlijk nog niet, dat hij de kandidaat is.
3: Hans Bogaert.
0: Hey Hans, met Jury van 3FM.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen daar in Australië. Hans, je zit in de onverwachte quiz.
3: Oh, heel goed.
0: Vraag 1. Welke beroepsgroep is heel blij met de extreme droogte?
3: Welke beroepsgroep? De brandweer?
0: Het klonk een beetje als een didgeridoo, jouw gedachtes. Vanuit Australië, snap ik natuurlijk. Nee, de archeologen, die zijn er heel blij mee met de extreme droogte.
3: Oké.
0: Vraag 2. Ja, wat kan je vinden bij de opticien, maar ook in de kroeg?
3: Glas. Glazen.
0: Dat is helemaal goed.
3: Heel goed.
0: En dan de derde vraag. Het kan de laatste vraag zijn, hè Hans, maar je weet het nooit bij de onverwachte quiz. Wat kan zorgen voor heel veel blijdschap, maar ook voor heel veel verdriet?
3: Blijdschap? Geen flauw idee.
0: Nee.
3: Alcohol?
0: Alcohol? Nou ja, in principe keur ik hem goed. Ik zocht in dit geval het antwoord geld. Want ik ga Dirty Cash draaien op 3FM. Je hebt hem uitgespeeld op de quiz. Ja, ik vind dat je hem vrij goed hebt gespeeld zo voor de vroege ochtend in Australië.
3: Nou, dankjewel.
0: En je bent nooit meer aan de beurt. Dat is het goede nieuws hierna.
3: Dat is heel fijn om te weten.
0: Nooit meer een onverwachte quiz op de vroege ochtend. En een hele fijne dag daar.
3: Yes, jij ook nog een fijne uitzending. Ik ga weer naar je luisteren.
0: Dank je, yo. Hoi, hoi.
3: Oké, goedjes. Hoi.

muziek op 3FM, Role Model en High Hopes 3000. Komt een berichtje binnen van Tom via de NPO Luister-app. Die zegt, vriend, ik heb even wat energie nodig. Nachtdienst valt wat zwaar vannacht. Nou, goed nieuws, want zometeen hardstel op 3FM. Ik ben er helemaal geen fan van zelf, maar ik leg je zometeen uit waarom het toch gaat gebeuren. En anders nu alvast wat energie van Armon van Helden. My, my, my. 3FM.

Liedje Passenger hoorde je. Een hele goede nacht. Ik ben Joeri Zijderveld. Aangenaam. Ik ben een eigenwijze jongen, tenminste als het aankomt op muzieksmaak. Ik weet best wel goed wat ik leuk vind. Ik hou een beetje van Daft Punk. Ik hou een beetje van Michael Jackson. Het gaat echt alle kanten op. Maar één ding wat ik niet leuk vind, dat is hardstyle. Hardstyle en hardcore, ja, daar moet je niet bij mij mee aankomen. En daar ben ik altijd heel koppig in geweest. Ook richting mijn broers, want die gingen altijd naar hardstylefeesten. En die vonden dat allemaal te gek. Op een gegeven moment probeerden ze mijn zusje daar ook mee te besmetten. Toen heb ik gezegd, nee, nu gaan jullie te ver. Mijn zusje houdt gewoon van Harry Styles en dat blijft zo. Nou ja, ook zij is nu langzaam om. En ik ben de enige eigenlijk in de hele familie die zegt, nee, ik ga daar niet aan beginnen. Dus zo was het een paar weken geleden dat zelfs ook luisteraars begonnen te roepen tegen mij, Joeri, draai nou een keer hardstyle. En nu langzaam ben ik aan het inkeren. En denk ik, nou, misschien moet ik het toch een keer een kans geven. Alleen, ik wil graag dat jij mij opvoedt wat betreft hardstyle. Wat moet ik draaien zometeen? Een goede hardstyleplaat. En het experiment gaan we met z'n allen aan. Hè? Dus als jij het helemaal kloten vindt, net zoals ik, hardstylemuziek, dan is het experiment voor de komende weken. Als je vaker hardstylemuziek hoort, ga je het dan leuk vinden? Ga je het misschien begrijpen? Kan je het beter aan? Dat is het eigenlijk. Mocht je er gisteren ook bij zijn geweest, als je gisteren wakker was, nog mijn excuses daarvoor. Dat was echt een hele keiharde hardstyleplaat en daar ben ik nog steeds een beetje van aan het bijkomen. Kijk, als je van hardstyle houdt, je mag alles insturen nu. Alle hardstyleplaten waar jij groot fan van bent, maar echt die hele heftige rammedibambam muziek. Ja, pas daar een beetje mee op, want anders dan schrik je ons af, onze hardstyle-haters. Wat kan ik zo meteen draaien? Want ik heb er helemaal geen kennis van. Over 6 minuten dan ga ik een hardstyle-plaat draaien. Voor de hardstyle-lovers, maar dus ook voor de hardstyle-haters. Misschien dat we eraan kunnen wennen. Kom maar door, de allerbeste hardstyle-muziek om ons een beetje over te halen via de NPO Luister-app of bellen 0909.

0: 3FM, Tiësto en Fastboy op je radio. Oké, Jeroen, een hele goede nacht.
1: Goedenacht.
0: Begrijp je mij dat ik het helemaal kloten vind? Of begrijp je er helemaal geen reet van?
1: Nou, nee. Ieder heeft zijn eigen smaak. En daarom moet jij gewoon doen wat je leuk vindt. Maar ja. Je kan toch ook je nieuwe dingen leren.
0: Kijk, en zo zie je...

0: ik het ook. Je kan ook af en toe openstaan voor nieuwe dingen. Ik ben normaal gesproken een Lowlands-ganger. Maar jij zou, als je naar een feest zou willen, dan ga je wel naar een ander festival dat op datzelfde terrein plaatsvindt, toch?
1: Ja, ik ben er nooit geweest, maar het is op dezelfde terrein.
0: Ja, toch? DEFCON 1. Je checkt het online altijd.
1: Hallo, hoor je me nog?
0: Ja, ik hoor jou nog, zeker. Hallo?
1: Ja, ik ga een beetje de grens over. Ik zet me altijd even stil.
0: Oh, jeetje. Ja, zet hem even stil. Zet
1: hem even
0: stil. Oké, DEFCON 1, dat check je altijd online. Wat vind jij zo vet aan DEFCON 1? Want voor de duidelijkheid, we zitten in een experiment. Kun je hardstyle leuk gaan vinden als je het helemaal kloten vindt, zoals ik? Wat vind jij zo mooi aan DEFCON 1?
1: Al die beelden op YouTube ziet, al die mensen bij elkaar. En vooral die eindshows, de lichtshow, die vuurwerk en de muziek erbij dan.
0: Ja, wat is er zo vet aan die eindshow? Want ik hoor dat van mijn broers ook altijd. De eindshow, dat is geweldig, om een of andere reden. Maar waarom?
1: Als het donker is, al die lichten, special effects met die vuurwerk op de muziek. En dat allemaal zo, en hoe die mensen uit het dak gaan.
0: Kijk eens aan. En wat vind je zo vet aan de muziek? Want dan kan ik daar een beetje op gaan letten. Want je wilt het anthem van 2026 horen van DEFCON.
1: Dat houdt mij wakker, soms straks ook. Ik moet beginnen tot nu, zulke dingen. En ik vind het ook gewoon leuk om te luisteren.
0: Oké, dus we gaan letten op de complete energie. Of ik weer een beetje wakker word. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit ook een beetje in te kakken deze nacht. Dus misschien dat dit is misschien het moment dat ik DEFCON 1, dat ik de hardstyle muziek leuk ga vinden. Het anthem van 2026 ga ik draaien. En ik ben heel benieuwd. Thanks voor je inzending.
1: Is goed.
0: Ga voorzichtig, Jeroen.
1: Ja, fijne nacht nog. Hoi.

0: Oké.
1: Het anthem van 2026 van DEFCON 1 op 3FM. Voor de duidelijkheid, het is een experiment waar we in zitten. Kan je hardstyle leuk gaan vinden als je het helemaal klote vindt? Dat is in mijn geval zo. We moeten eventjes bellen met Thijs. Die stuurt berichtjes naar de NPO Luister-app. Ik wil even kijken of het nog een beetje gaat met hem. Ik heb het idee dat we wel mensen boos hebben gemaakt namelijk.
2: Thijs.
1: Hey Thijs, met Jury, 3FM.
2: Hey Jury.
1: Ben je boos?
2: Nou, ik zat eraan te denken om 113 te bellen. Maar jongens, wat een kutherrie.
1: Ik ben het wel met je eens eigenlijk. Het is echt wel kutherrie, hè, wat ik net heb gedraaid.
2: Maar...
1: het is echt helemaal kloten. Het duurde ook 5 minuten. Ik dacht, gaat dit ooit nog eindigen?
2: Ja, ik zei al, ik had gisteren mijn compressor kapot. Ja. Maar dan luister ik nog liever naar als dat is, een galbakkenherrie. Maar jongens.
1: Moet ik ermee stoppen, Thijs? Want ik zit dus in dit experiment, en jij ook daarmee, de komende weken. Maar ik begin me ook af te vragen, moet ik jou dit wel aandoen? En moet ik 3FM luisterend Nederland dit aandoen?
2: Ja, je moet natuurlijk zelf weten wat je doet. Maar ja. Dan stel ik wel voor dat je ook af en toe iets van AC/DC of Guns N' Roses of zo draait.
1: Want... Ja, ter compensatie een beetje.
2: Ja.
1: Ter compensatie. Ja, misschien zijn wij met z'n tweeën ook een beetje twee negatievelingen. En zijn we er nog niet helemaal. Ik wil hem wel een beetje. Ik wil hem eigenlijk nog even opengooien naar alle luisteraars. Moeten we hiermee doorgaan, ja of nee? Kom maar door. Thijs, ik ga nu direct draaien. Dat is beter, hè?
2: Dat gaat wel iets meer de goede kant op.

0: weekend bij 3FM. Met zometeen de nieuwste Slater, Shaggy en ook Mal Smith komt eraan.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Hey, hoe heet je eigenlijk op Instagram? Kom zo bij je waarom ik deze vraag stel. Eerst muziek van Mal Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.

0: Hoe heet je eigenlijk op Instagram?
1: Hij is best lastig tegenwoordig. Bijna elke naam is al in gebruik. Ik had geluk. Jasper Schrijvers was toch vrij. Volg me trouwens even. Maar Sleter, die had pech. Ze wilden gewoon Sleter noemen met één Griekse ei. Die naam was al bezet. Zetten ze er één extra ei bij. En nog een Griekse ei. En sindsdien heet ze Sleter met de drie Griekse eien. Dus ja, kies je gebruikersnaam een beetje slim. Want voor je weet is het je artiestennaam.

3FM. Je radio staat op 3FM. Mijn naam is Jasper en samen worden we langzaam wakker. Het is bijna weekend, misschien heb je vakantie. Of misschien zit je nog midden in je nachtdienst. Het maakt niet uit. Ik zie al veel wakkere mensen voorbij komen in de NPO Luister-app. Zoals Bas aan het werk op de pomp en die vraagt of ik nog fijne muziek heb. Zeker, zometeen James Hype met Ferrari. Rondé komt eraan en ook de Arctic Monkeys ga je horen. Luna die stuurt bij mij thuis, is het zo warm dat het binnen warmer is dan buiten. Ik kan er gewoon niet van slapen. Oh, wat vervelend. Ik hoop dat je zo meteen nog even je oogjes dicht kan doen, Luna. En Veerle die zit in de auto onderweg naar Spanje voor vakantie met de familie en haar vriend. Lekker. En zometeen heb ik even je hulp nodig. Ik sta namelijk op het punt om een belangrijke keuze te maken die mijn hele leven compleet kan veranderen. En voor zaterdag moet de knoop doorgehakt worden.

Goedemorgen. Ja, gisteren vertelde ik dat één foto in mijn telefoon me compleet aan het twijfelen heeft gebracht. Ik zocht namelijk een foto van 3 varkens op de kinderboerderij bij mij in Utrecht. Die zie ik vaak, dus daar maak ik af en toe een fotootje van. Dat vind ik leuk. Dus ik typ in varken in mijn fotoalbum. En daar zie ik 3 lieve, dikke, schattige varkens op de foto. Maar naast die foto van de 3 dikke varkens zag ik iets anders. Pasta carbonara. Ja, ineens zag ik niet alleen maar een bord met pasta. Ik zag datzelfde dier waar ik elke dag even voor, stil voor sta. En sindsdien zit ik met een dilemma. Ga ik vegetariër worden? Want ik ben er nog steeds niet uit. Want aan de ene kant denk ik van, misschien moet ik gewoon stoppen met vlees eten. Aan de andere kant, ik vind het ook gewoon echt heel lekker, weet je wel. Een goede burger, een broodje shawarma, een schnitzel. Dus ja, ik heb vandaag nog 1 vraag. Ik ben even benieuwd naar jouw verhaal. Want misschien zit daar precies het duwtje dat ik nodig heb in de juiste richting. Ik ben gewoon even benieuwd. Ik ga niet judgen, maar ik ben benieuwd. Eet jij vlees? Ja of nee? Je kan het even laten weten via de poll in de NPO Luister app. Want ik ben even benieuwd, ja, hoe dat zit onder de luisteraars van 3FM. Eet jij vlees of niet? Laat het even weten via de NPO Luister app. Is dit de nieuwste Rondé?

0: Alexa, New Religion. Ik had nooit verwacht dit ooit te zeggen, maar ik denk erover na om vegetariër te worden. Ik heb altijd vlees gegeten, bij mijn ouders sowieso. Op een gegeven moment ben ik wel wat minder vlees gaan eten. Maar helemaal mee stoppen is nooit echt in me opgekomen. Maar misschien gaat het gebeuren. Ik zocht namelijk in mijn fotobibliotheek het woord varken op. En naast dat ik een foto zag van 3 varkens op de kinderboerderij, zag ik dus ook een bord met pasta carbonara met heel veel spekjes. En toen werd het allemaal heel beeldend en begon ik te twijfelen van, ja, wil ik dit eigenlijk wel? Ik heb nog geen beslissing gemaakt, maar ik moet wel een beslissing nemen, want aankomende zaterdag heb ik een barbecue. En dan moet ik wel gaan zeggen van, doe maar een vegetarische schnitzel of doe maar gewoon een lekkere hamburger. Dus ik ben even benieuwd hoe jij in de wedstrijd staat. Eet jij vlees of ben je vegetariër en waarom? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Ik judge niet, dus het maakt me sowieso niet uit. Je moet gewoon lekker zelf doen wat je wil. Maar je kan dus appen via de NPO Luister-app. Marty stuurt, ik eet gewoon vlees. Wel minder dan vroeger, maar helemaal stoppen zie ik mezelf niet doen. Laurien is 5 jaar geleden gestopt. Ik mis het eigenlijk helemaal niet. En Thijs die stuurt een foto van 4 frikandellen. Ook lekker. Hey Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen Jasper.
0: Wat doe jij? Eet jij vlees of niet?
1: Nou, ik eet het af en toe. Eigenlijk een paar dingen, Jasper. Ik heb ooit bijna een vergelijkbare situatie gehad als jij. Alleen, ik hoop dat je deze wel trekt als ik hem uitleg. Ik heb ooit op een school gezeten. Ja. En toen moest ik naar een varkensslachterij.
0: Oh.
1: En het eerste varken wat ik zag, trok ik al niet meer. Dus ik heb de rest van de tijd in de kantine gezeten.
0: Maar hoe was dat dan? Hoe was de sfeer daar? Wat heb je daar gezien?
1: Oh, maar ga je dat aankunnen?
0: Ja, nee, ik moet het juist weten. Ik moet mijn ogen open houden.
1: Oké. Nou ja, er ging gewoon een sikkelzaag in een karkas van een varken.
0: Nee. Hij leefde niet meer, zeg maar.
1: Nee, maar die hing daar gewoon en die kwam daar gewoon voorbij, zeg maar. En die hingen er nog veel meer achter aan de poten.
0: Oké. Ja, nou, het is wel heel heftig. Maar jij eet dus af en toe nog wel vlees. Wat eet je dan wel?
1: Nou ja, ik heb later een kipallergie opgelopen. En ik heb ook een keer een situatie gehad dat er een vis mij heel doordringend aankeek ergens. Totdat er s'avonds vis. Ja, een vis.
0: Die keek jou aan?
1: Totdat er s'avonds vis op het menu stond.
0: Oh, je had een vis keek jou aan, dat lag op jouw bord en die keek jou heel heftig aan.
1: Nee. Een levende vis.
0: Oké.
1: Die keek mij dus aan in een aquarium.
0: Ja.
1: Heel zielig.
0: Oké.
1: En er stond 's avonds fris op het menu. En toen had ik een beetje een vergelijkbare situatie als jij.
0: Mm.
1: En ik heb later een kipallergie gekregen. Dus hier bij mezelf zelfstandig begeleid wonen eten ze nogal eens kip. Dus ik eet nogal eens vleesvervangers. En dat is eigenlijk heel goed te doen.
0: Oké.
1: Alleen daarnaast heb ik dan wel dat ik dus af en toe gewoon vlees eet. Maar dat is ook net wat voor jou goed voelt. Hè? Dan moet je ook gewoon je gevoel in volgen.
0: Hey, ik hoef ook niet per se gelijk echt dat het helemaal klaar is. Ik krijg ook nog een appje van Esther die stuurt. Ik eet al jaren geen vlees meer. Dacht ook dat dingen die zou gaan missen. Maar het valt eigenlijk heel erg mee. Je kan bijna alles vervangen en je leert heel snel gevarieerd koken. Ik weet het nog niet helemaal. Maar ik denk, ik heb de zaterdag die barbecue. Maar is het niet een idee als ik gewoon deze maand gewoon vegetarisch ga leven en kijk hoe het bevalt? En dan kan ik er altijd nog afwijken ervan. Is dat een idee, Alex? Wat denk jij?
1: Ik denk dat het een goede eerste stap is. En anders kun je altijd nog kijken of je betrekt even je 3FM-collega's in een challenge of zo.
0: Ja, dat is ook wel zo, ja. Hey, dankjewel, Alex. En een fijne ochtend.
1: Hey, graag gedaan, man. Bij de show.
0: Het is 3FM en nu Chapel Roan. Pony Club.

0: leukste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.

Ja, ken je dat gevoel dat je al een uur aan het doomscrollen bent? Je hebt al 100 kattenfilmpjes gezien, 50 recepten die je nooit gaat maken. En ineens komt er een filmpje voorbij waardoor je meteen stopt met scrollen. Ja, dat had ik vandaag. Er was namelijk een filmpje van een meid die een vertaling heeft gemaakt van Tom O'Dell's Another

0: supermooi. En na dit filmpje ben ik gaan researchen. Want wie is dit? Want zij is zo ongelooflijk goed. Haar naam is Zoe Lowie. En wat blijkt, ze maakte ook muziek. En ik ben fan. En jij hopelijk ook. Dit is haar nieuwste liedje. Zoe Lowie en Lastig.
1: Oh god.

0: Family of the Year en Hero bij 3FM.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Ah, je wordt wakker in een bloedhete tent. Buiten ruikt er naar koffie, zonnebrand en nat gas. Maar een paar uur later sta je schouder aan schouder met duizenden anderen. De zon die zakt langzaam weg. De lichten die gaan aan en de eerste beat die knalt door de alfa. Ja, dat is het gevoel van Lowlands. En vandaag is je allerlaatste kans om daar zelf tussen te staan. Alleen vanavond tijdens de show van de Andres tussen 7 en 10. Ja, maak je kans op een compleet Lowlands weekend voor 2. Hoor jij het ticketalarm? Laat dan via de NPO Luister app weten waarom jij erbij moet zijn. En blijf sowieso hangen, want van 9 tot 10 hoor je de complete liveshow van Billie Eilish of Lowlands 2023. Vanavond vanaf 7 uur dus bij Andres op 3FM.

0: Major Lazer. Light it up bij 3FM. Mijn complete tv-carrière die bestaat uit één aflevering van Lingo. Daar is ook audio van. Fiets, F-I-T-S.
1: Dat is verkeerd gesteld.
0: F-I-E-T-S. Oh,
1: sorry, is te laat, Jasper.
0: F-I-T-S. Oké, dat ging helemaal fout. Maar misschien dat ik binnenkort in een van de allergrootste televisieprogramma's van Nederland zit. Zometeen vertel ik je waarom. 3FM. En ook fijne muziek hoor. Teddy Swims komt eraan. De nieuwste Opposites. En The Killers, Mr. Brightside.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: 3FM.
0: Ja, als ik straks 5 weken nergens meer op reageer, dan heeft dat te maken met iets. Nou, je hoort zo meteen wat.

0: jij wel eens op televisie geweest? Misschien in een quiz bij Heel Holland Bakt, of toevallig in het publiek ergens. Mijn complete tv-carrière bestaat precies uit één aflevering bij Lingo. Fiets, F-I-T-S.
1: Dat is verkeerd gespeld.
0: F-I-E-T-S. Oh.
1: Sorry, is te laat, Jasper.
0: Nou, was een grandioos succes, maar verder ben ik nooit op televisie geweest. Maar volgens mijn zusje staat er een glansrijke televisiecarrière op het punt van beginnen. Ik vertelde mijn zusje vorige week dat ik vanaf september de ochtend op 3FM ga maken. Dat ik 4 dagen, 4-6 ga doen in de ochtend op 3FM. En nou, geen minuut later kreeg ik een appje van Lotte. En die zegt, nou, dan moet jij je maar alvast opgeven voor Wie is de Mol. En ik dacht zelf ook wel een beetje van, ja, hoe kom je daar dan weer bij? Maar zij is er dus heilig van overtuigd dat zodra je een paar keer op de radio bent geweest, dat je automatisch een soort BN'er bent. Dus als ik straks 5 weken nergens op reageer, dan ben ik of op vakantie,

0: Lost Frequencies. Where are you now? Bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jasper. Je bent bij 3FM en ik neem even het laatste nieuws met je door. Tijdens de internationale World Pride wordt in Amsterdam een kwart eeuw huwelijksgelijkheid gevierd. Op het Museumplein is er vandaag namelijk een Wedding Party XXL. Op het plein wordt met optredens gevierd dat het in Nederland in 2001 het eerste land was waar stellen van hetzelfde geslacht konden trouwen. En stellen kunnen tijdens de Wedding Party XXL symbolisch trouwen in een kapel. Dus heb je zin om vandaag te trouwen? Ga naar Amsterdam toe.
1: Come on, Twente Enschede! Jasper!
0: Ja, FC Twente speelt in de derde voorronde van de Conference League tegen het Slowaakse FC DAC 1904. En Ajax speelt vandaag thuis tegen het Ierse Shelburne. Dus wil je voetbal kijken, beentjes omhoog op de bank liggen en lekker voetbal kijken. En let goed op als je naar Spanje op vakantie gaat. Er zijn Portugese oorlogsschepen gevonden op het strand. En dan heb ik het niet over echte schepen. Nee, dat zijn een soort kwallen die met tentakels van zo'n 30 meter lang kunnen zijn. Dus dat doet heel veel pijn. Dus pas een beetje op als je op het strand ligt in Spanje daar. Een nieuwe dag op 3FM met heel veel fijne muziek. Zometeen Topic, Becky G, maar eerst Cressip, I Would Stay.

0: Adam, je hoorde Evolution. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Het is ongelooflijk simpel, maar ook zo moeilijk. Je moet je mond houden. We spelen Zeg je niets, dan win je iets.
1: Hoi, met je.
0: Hey Sjanoe, met Jasper van 3FM.
1: Hey Jasper.
0: Hallo.
1: Hey.
0: Hoe is het?
1: We zitten op het vliegveld op het moment.
0: Oh, waar ga je heen?
1: We gaan naar Madeira.
0: Madeira, met wie ga je?
1: Met de hele familiegroep.
0: Oké, en hoe moet ik een beetje deze week zien? Wordt het cultuursnuiven of wordt het heel veel zuipen?
1: Heel veel hiken, zoals de planning.
0: Oh, lekker avontuurlijk.
1: Maar we zijn ook niet vies van een drankje.
0: Oké, nou dat klinkt heel goed. Hey Jaloe. Jij vraagt je misschien af waarom ik je bel.
1: Ja.
0: Je zit in een spelletje.
1: In een spelletje?
0: Ja. Je zit
1: spannend.
0: In Zeg je niets, dan wil je iets.
1: Wat is het spel?
0: Ja, zeg je niets, dan wil je iets. Je bent deze verloren.

naar Che kwam. Maar gelukkig was het Doechi. Je bent bij 3FM en mijn vraag aan jou is... wat wil je horen deze ochtend? Is er een liedje waar ik je blij mee kan maken? Mag voor mij alles zijn, ik draai alles. Zolang je het maar stuurt naar de NPO Luisterapp. Wat wil je horen? Kom maar door met je request via de NPO Luisterapp. Is dit Tom O'Dell op 3FM en Another Love?

0: 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: 3FM. Een hele goede morgen. Over een kwartier hoor je de ochtendshow hier op 3FM met Mart Meijer. Weinand en Jamie die zijn nog op vakantie. Tot die tijd hoor je fijne muziek. Zometeen Beyoncé, Texas Hold'em, ook Marshmello komt eraan. En eerst even aan de telefoon, Dirk. Dirk, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen Jasper.
0: Ik kan wel zeggen dat ik wel jaloers op jou ben. Toch?
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, want je was op een festival waar ik eigenlijk ook wel had willen zijn. Dekmantel. Ja,
1: het leek me inderdaad ook wel een festival voor jou. Ik verbaas me dat ik jou daar niet heb gezien.
0: Ja, gewoon één festival, handje in de lucht, een flesje water in je andere hand en gewoon lekker gaan de hele dag door. Maar wat is Dekmantel voor festival voor de mensen die het niet kennen?
1: Dekmantel is echt zo'n festival. Het is eigenlijk niet commercieel, zou ik het willen noemen. Okay. Een line-up waarvan ik echt helemaal niemand kende op één iemand na.
0: Het zijn allemaal DJ's, hè?
1: Het zijn alleen maar DJ's eigenlijk. En het is veel afro house, techno en af en toe ook een beetje dubstep hier en daar. Mm-hmm. Maar het gaat om de vibes. Iedereen die daar is, je hebt alle soorten en maten van mensen daar. En het boeit niet wie je bent. Het is ook best kleinschalig, alles een beetje op elkaar gekopt. Maar het is gewoon vet.
0: Wat voor sfeer hangt daar dan? Wat voor hoe omschrijf het sfeertje is?
1: Ja, een beetje alternatief zou ik willen zeggen. Het is ook gewoon echt een festival waar je mag gewoon de wiet naar binnen nemen bij de beveiliging. Dus we kijken daar niet gek van op. Je mag alles meenemen zolang maar geen harddrugs is. Ga lekker los, psychedelics, whatever. Zolang je maar naar je zin hebt en gewoon een good time hebt. Daar komt het echt op neer.
0: Oké, gewoon lekker genieten daar. En je vertelde dat je één naam op die poster wel kende. Dat is neem ik aan ook de artiest die je hebt aangevraagd.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Skrillex, hoe was dat?
1: Ja, dat was echt fantastisch. Die gast was 2 jaar geleden voor het laatst in Nederland op Lowlands. Mm-hmm. Dat was al vet. En nu stond hij dus op toch wel een soort van kleiner festival als Dekmantel. En ik denk, ja, wat ga je krijgen? Hoe gaat dat zijn? Maar dat was echt gewoon zo'n unieke ervaring. Alles was een soort van remix in Latin House gemaakt. Hij deed zelfs 2 sets, eerst een back-to-back en later nog een solo set ergens in een bijna boiler room-achtige zaal of stage. Ja, super intiem. Was echt gewoon zo fucking vet.
0: Oké, nou ik heb goed nieuws voor je, Dirk. We gaan even Skrillex draaien op 3FM. Even lekker wakker worden zo.
1: Zeker, heerlijk. Mag vaker.

0: word je wakker met Mart Meijer in de ochtend en maak je kans op een ijsmachine. Eerst nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boxmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om het zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. 3FM.
2: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Morgenavond in de documentaire Taylor, de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
7: Beleef Lowlands.
8: Herbeleef Lowlands.
7: In Lowlands.
8: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
9: Een heel goedemorgen, 6 minuten na 6 uur op donderdagochtend 6 augustus. En warm welkom bij de

0: 9 minuten na 6 uur. Dit is de donderdag van 3FM. Zeer terecht, zoals vorige lid Marco via de NPO Luisterapp zegt. Goedemorgen, Mart. Donderdag voelt toch al als een beetje vrijdag. Ik moet hier dan altijd aan denken. Dan voel ik me weer... Ja, hoe noem je dat? Dan heb ik weer het gevoel dat ik de stereotypes waar maak. Ik zag laatst een TikTok van iemand die zei... waarom zijn alle radio-dj's altijd zo geobsedeerd met het weekend? Dat is ook maar gewoon omdat wij proberen aan te voelen... hoe de rest van Nederland met serieuze banen zich voelt, hè, door de week. Ik bedoel, ik vind mijn werk het allerleukste dat er is. En is het echt een baan? Ja, kun je je afvragen. Maar we kijken toch met z'n allen ook een beetje uit het weekend. Bewijst het Appie van Marco wel weer. Dus hou nog even een dagje vol. We gaan het allemaal samen makkelijk cleanen vandaag in deze ochtendshow. Heb je wel eens dat je niet een liedje in je hoofd hebt? Ik had het hier laatst met mijn zus over, maar een ding. Een woord of een uitspraak. Mijn zus heeft dit dus blijkbaar met namen. Als ze mensen hoort met iconische namen die lekker van de tong rollen, dan kan zij de hele dag de naam van een persoon in zijn hoofd hebben. Nou, ik heb eergisteren gehoord dat een huis dat ik bezichtigd heb in principe van mij en mijn vriendin is. Wij moeten het huurcontract nog ondertekenen, maar dan gaan wij samen wonen. Dus ik loop al 3 dagen met deze quote uit de iconische Nederlandse televisieserie Roenvoeng rond in mijn hoofd.
1: Man, joh, zo leuk vindt ze het nou ook weer niet om met jou samen te wonen, hoor.
2: Samen wonen! Samen wonen! Tim en ik gaan samen wonen! Voor
1: zeg, nu.
0: Ik loop al gewoon 4 dagen... Nee, dat is niet waar. Ik loop gewoon al 2 dagen... zeg maar gewoon mensenvriendelijk te begroeten in de supermarkt en zo... terwijl mijn hoofd heeft en zegt... wie wil me kut zien? Nou, ik weet niet waarom ik dit kwijt wilde, maar dit wilde ik even kwijt. Als er iets is dat jij zelf kwijt wil, dan is de voorhoede de perfecte plek... omdat we allemaal nog even met elkaar rustig aan het opstarten zijn... gesprekjes met elkaar aan het voeren zijn. Dus stuur vooral een appie via de NPO Luisterapp... als je wat kwijt wil of als je wat te vragen hebt.
3: De voorhoede vraag van vandaag.
0: Ik vertelde dit verhaal in het kader van het bericht dat ik ook kreeg... van voorhoedelid Daan, want dit zijn dingen waar ik serieus rekening mee moet gaan houden. Voorhoedelid Daan die heeft de voorhoede vraag van vandaag ingestuurd. Die zei, ik zat gisteravond met mijn vriendin serie te kijken... toen is zij in slaap gevallen en heb ik de serie stiekem verder gekeken. Hoe erg is dit? Nou, dit zijn de daadwerkelijke vragen des levens. Hè? Want dit zijn de dingen waar je met je partner toch tegenaan gaat lopen. Ga je dan verder kijken? Nou is het sowieso een talent. Ik heb het gevoel dat het een talent van vrouwen is. Maar misschien zijn er ook heel veel mannen die dit doen. Om dan te zeggen, ja, ik wil heel graag even samen wat kijken. Om dan vervolgens na 5 à 10 minuten in slaap te sukkelen. Ja, ik ben op een gegeven moment wel opgehouden met me daar dan heel schuldig over voelen. Als jij zo graag samen wat wil kijken en je gaat liggen tukken. Ja, wat moet ik dan doen? Moet ik die serie op pauze zetten en dan met mijn vriendin slapend tegen me aan... maar gewoon recht voor me uit zitten kijken? Ik heb ook een leven zonder haar. Dus ik zou zeggen, Daan, mijn advies als je partner tegen je aan in slaap valt... of niet tegen je aan, hangt af van hoe liefdevol je relatie is. Maar als je partner in slaap valt terwijl jullie samen iets aan het kijken zijn... ga het gewoon lekker verder kijken. Maar als je partner dan zegt, ja, maar we zouden het samen kijken... dan zeg ik wel altijd, joh, dan kijken we hem toch nog een keer. Want ik zorg er wel altijd voor dat wij samen dingen kijken... die ik ook echt leuk vind om te kijken. Ik noem Wortelboer en Verossum als voorbeeld. Het televisieprogramma van Maarten Verossum en Emma Wortelboer... die samen de generatiekloof gaan verkennen. Ja, dat vind ik geen enkel probleem om even nog een keer te kijken. Dus ik denk dat mijn grootste tip is... ga dan niet iets kijken waar je zelf niet superveel zin in hebt... want het risico dat je hem een tweede keer moet gaan kijken... omdat hij of zij in slaap is gevallen, dat is wel aanwezig. Kan je iets met dit advies? Geen flauw idee, maar ik geef maar even mijn eigen kijk op. Het is 13:06 op de donderdag van 3FM. Junior Jack en Stupid.

Ja, en gewoon fucking goed popliedje van Cat's Eye. Animal heet het. Je hoorde het in de ochtendshow van 3FM. Het is de mega-hit van deze week. Morgenochtend in deze ochtendshow, net iets voor 8:30. Nee, dat is niet helemaal waar. Net iets na 8:00 hoor je wat de nieuwe 3FM mega-hit voor volgende week is. Het belangrijkste nieuwe liedje. Voorhoede, goedemorgen. Fijn dat je wakker bent, dat je onderdeel bent van het clubje dat tussen 6 en 7 naar 3FM luistert. Dat doen we bij de Voorhoede. Via 3FM.nl/voorhoede kan je ook eventjes jezelf officieel melden. Willen we een paar dingetjes van je weten. Niet om je data aan de Chinezen door te verkopen of wat dan ook. Maar gewoon omdat we het fijn vinden om te weten wie er allemaal luisteren, wat ze bezighoudt. En bijvoorbeeld wanneer ze jarig zijn, krijg je een verjaardagskaartje van ons op je verjaardag of een shout-out op de radio. Daarnaast is het ook gewoon een goede plek om te praten. Ik kreeg nog een tweede voorhoedevraag van vandaag, die ik dan toch nog maar even mee zal nemen van Arjan, vaste luisteraar, mede Ajaxiet. Die zegt, ik heb een vraag. Hoe denk jij dat de competitie gaat worden dit seizoen in verband met onze topclub Ajax en de fantastische resultaten tot nu toe? Nou, ik ga het zien vanavond, Arjan. Ik heb wel het vermoeden dat wij Ajax heeft allemaal heel dure, heel goede spelers gehaald, dus het zal wel tijd worden dat ze weer een keertje mee gaan doen om kampioen te worden. Wordt überhaupt gewoon tijd om kampioen te worden voor Ajax. Maar vanavond ga ik met collega Ivo van Breukelen en zijn couprier Jan-Willem Croupier. Ivo hoor je zo meteen na 9 met tijdloze tracks. Gaan we naar het stadion, gaan we eens even kijken. Vanavond Ajax tegen Shelburne FC en ook FC Twente speelt tegen een club waarvan de naam veel te moeilijk uit te spreken is. Dus daar ga ik nog eventjes op oefenen. Verder even kijken naar het weer voor vandaag. Zonnige, droge begin van de dag. Vanmiddag komen er meer wolken en er kan zelfs een buitje vallen in het noorden. 20 tot 25 graden. Prima zomerdagje zo.

hoop dat hij hetzelfde voor jou gedaan heeft als dat hij altijd voor mij kan doen, dit liedje, als ik 's ochtends opsta. Gewoon even rustig 's ochtends met heerlijke energie je dag insturen. Frank Ocean en Lost hoorde je in de ochtendshow.

0: Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow van 3FM... en je hoorde Material Lover van Sienna Spyro. Een grote kans om een ijsmachine te winnen, want we gaan laatste letter spelen. Dat is het spelletje waarin je, nou, je raadt het nooit, een ijsmachine kan winnen. Apparaat waarmee je je eigen smaken ijs kan maken. Gewoon softijs, roomijs, whatever, kan je in je eigen huis maken. Hoef je de deur niet meer vooruit. Als je zo'n ding wil winnen, meld je even. Stuur een gratis berichtje in de NPO Luisterapp en laat me even weten wat je naam is.
1: NOS op 3.
0: Dat is alles wat ik van je nodig heb. Het is 6:01. Martijn Middel is er binnen. Hij heeft het nieuws. Goedemorgen, Martijn.
2: Goedemorgen. Sommige campinggasten en omwonenden in de buurt van de natuurbrand bij Venray mogen weer terug. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden ook weer. En de brand is dus onder controle. Maar er is wel een hoop verwoest in het gebied daar, zegt deze verslaggever.
3: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel. Want het is een zwart gebakerd landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk. En je ziet dan ook door de dichte begroeiing in dat gebied dat de brandweerlieden daar echt onder hele moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.
2: Ja, even testen of je wakker was. Dat was natuurlijk premier Jette. Hij was gisteravond op bezoek in het gebied en beschrijft mooi hoe het eruit ziet. Ja, de brandweer die verwacht daar nog dagen bezig te zijn met nablussen. Door de grenscontroles bij de grens met Duitsland gebeuren er veel meer ongelukken. Dat schrijft de Telegraaf. Ze noemen de grenscontroles een botsmagneet. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het vooral vaak misgaat op de A12. Daar waren aan de grens vorig jaar 82 ongelukken tegenover 22 twee jaar eerder. En ook op de A1 ging het veel vaker mis. 42 ongelukken tegenover 8 voor die controles. Het ministerie van Asiel en Migratie, die over de controles gaat, noemt het gevaar onwenselijk en zegt dat de veiligheid van weggebruikers altijd voorop moet staan. Ja, en een nieuwe vorm van dreiging. Zo noemt de Duitse regering de gebeurtenissen van gisteren. Er werd een drone met een explosief eraan gevonden op de luchthaven van Leipzig. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zei gisteravond op een persconferentie dat dat zeker niet het werk is geweest van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionele hybride bedrogingslagen.
2: Ja, een serieus dreigende situatie, zegt hij. Die drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vrachtvliegtuigen, want Oekraïne gebruikt de luchthaven sinds het begin van de oorlog als uitvalsbasis. Je hoort onze correspondent Charlotte Waiers.
5: Vermoedens dat Rusland hierachter zit waren er al snel vandaag, maar daar werd op de persconferentie met geen woord over gesproken. De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
2: Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt later een buitje en het wordt 20 tot 24 graden.

0: 10 minuten over 6:30. Je luistert naar de ochtendshow van 3FM. Je hoorde De Bauza en Magnetic.
1: Reinhard en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: Morgen is de grote finale dag. Morgen horen we wie er vandoor gaat met de ijsmachine. Deze zomer te winnen in plaats van de airfryer die Reinhard en Jamie weggeven. Omdat ik dacht, zomer, het is lekker warm. Waarom niet thuis ijsjes maken in plaats van thuis frikandellen bakken of wat dan ook. Op dit moment staat de highscore van deze week op 6. En die highscore die is dinsdag gezet door Ruben. Iwan gaat proberen daar overheen te gaan vandaag. Goedemorgen, Iwan.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar in die Eiffel?
2: Ja, lekker zonnig.
0: Ja, ik moet even hier naar buiten kijken. Oh ja. Ja, we hebben hier een soort, onze studio's hermetisch afgesloten. Dus ik vergeet altijd wanneer de zon nou officieel gaat schijnen. Maar ook hier schijnt de zon. Heerlijk vakantiegebied heb jij wel uitgekozen. Hoe lang zit je daar?
2: Tot en met zaterdag.
0: Oh, zalig. En waar bestaat de vakantie naar de Eiffel uit?
2: Zoveel mogelijk niks doen.
0: Ja, wordt er af en toe nog een stukje gewandeld voor de vorm?
2: Ja, een beetje. Okay. Niet heel veel.
0: Heel lekker. Hoe leuk zou het zijn dat als je thuis komt die ijsmachine op je staat te wachten?
2: Ja, dat zou wel leuk zijn.
0: Daarvoor gaan we laatste letter spelen. Het spelletje werkt als volgt. Je hebt een beginletter gekozen en dan krijg je van mij zometeen een categorie. Dan wil ik graag een woord in die categorie horen. Als je antwoord klopt, is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. En zo gaan we 30 seconden door. Met welke letter wil je beginnen?
2: De letter H van Hendrik.
0: De letter H van Hendrik. Dan gaan wij beginnen in 3, 2, 1. Iets dat je meeneemt op vakantie.
2: Handdoeken.
0: Een land.
2: Nederland.
0: Een dier.
2: Dingo.
0: Iets dat je in de keuken kan vinden.
2: Iets in de keuken. Opschriftlepel.
0: Ja, een bekend persoon.
2: Leonardo da Vinci.
0: En dan een automerk?
2: Isuzu.
0: Oh, je hebt er 6! Dit was op het randje, zeg. Zo goed gedaan. My god. Ja, jij bent vrachtwagenchauffeur, dus Isuzu ken je wel. Dat maakt vooral bussen en vrachtwagens en zo, toch?
2: Ja, maar ook treinwagens.
0: Wauw. Holy moly. Dit was echt een prestatie, want je zat op die opscheplepel best wel lang vast. Maar je hebt er 6 gehaald en dat betekent dat je op dit moment gelijk staat met Ruben. Als het zo blijft, dan gaan we morgen tussen jullie 2 een shootout spelen. Mocht er vanmorgen, later vanmorgen of morgen nog iemand overheen gaan, dan gaat hij aan je neus voorbij.
2: Ja, dat kan gebeuren.
0: Nou, je hebt een betere prestatie dan dit had je bijna niet kunnen leveren. Ik wil je sowieso feliciteren, want omdat je meegedaan hebt, krijg je ook het laatste letter kaartspel van ons.
2: Nou, dankjewel.
1: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel zometeen mee

in de ochtendshow van 3FM. Je hoorde Calvin Harris en How Deep Is Your Love. Deze gasten, we waren er echt net op tijd bij met z'n 3FM talent maken. Nou, wat zal het inmiddels geweest zijn? Een maandje of twee of zo geleden maakten Wijnand en Jamie in deze ochtendshow bekend dat deze band de nieuwste toevoeging is aan ons lijstje 3FM talents. Daar hebben een paar ongelofelijke grootheden opgestaan. Mo en Bente en nou, wat langer geleden bijvoorbeeld een Kensington. Artiesten waarvan we zeggen, hey, die beginnen langzaam op te komen en daar moet je echt even op letten, want dat gaat wel serieus wat worden. Nou, deze gasten echt vanaf dat moment, ik zeg niet dat het door ons komt, want ze waren zelf al lekker motion aan het creëren, maar die stonden vervolgens op Solar en die stonden op de Vierdaagse feesten en er staan filmpjes op hun Insta. Er staan dan, zoals bij de grootste DJ's, staan dan de mensen op het podium achter hekken, zeg maar. Die hebben dan een soort VIP experience en iedereen staat dit nummer mee te blaren. Dat is echt ongelooflijk wat zij in korte tijd met het liedje hebben bereikt. Onderweg naar de top heten zij Flair. Dit is Door het Oog van de Dag.

0: deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
3: En denk ik aan Brabant.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
11: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
12: Wat is dit heftig.
11: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
13: Waar zijn we beland? Ik draai door.
11: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: voor plezier. Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Gianni Infantino blijft gewoon de baas van voetbalmacht FIFA. NOS op 3. Dat is de uitkomst van een crisisoverleg in Marokko, waar de hele FIFA-top bij elkaar kwam. Infantino lag onder vuur toen hij aandelen van het WK in de verkoop wilde zetten. Dat plan trok hij later in en bood excuses aan. Maar veel voetbalbonden hadden de actie al veroordeeld. De UEFA zegde het vertrouwen in Infantino zelfs op. En ook de KNVB kwam met een statement.
2: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud. En moet van tafel.
3: Vindt u dat de heer Infantino zijn hand daarin heeft overspeeld?
2: Ik ben bang van wel.
1: Toch sprak in Marokko gisteravond de hele FIFA-top zijn steun uit voor Infantino. De Times meldt dat Infantino in ruil voor steun Marokko heeft aangeboden om de WK-finale van 2030 in Casablanca te laten spelen. De FIFA zegt dat daar niks van klopt. Bij een ongeluk in Dordrecht is een kind om het leven gekomen. Het kindje werd gisteravond rond 6:30 aangereden door een bestelbus. De bestuurder is opgepakt. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Hoe het precies misging weten we niet. De politie zegt ook niet hoe oud het kind was, maar volgens journalisten ter plekke gaat het om een kind van 3 of 4 jaar oud. En we hebben op steeds meer plekken in Nederland last van de droogte. In Drenthe en Overijssel beginnen de sloten bijvoorbeeld flink leeg te lopen. En op veel plekken moeten de dijken extra worden gecontroleerd. Zoals in Groningen.
4: Als het lang droog blijft, dan is het voornamelijk bij veendijken een risico dat zij uitdrogen. En dan kunnen er scheuren en kleine verzakkingen ontstaan. En we kijken eigenlijk als scheuren zichtbaar zijn. Maar nou, hier gaat het nog hartstikke goed. Tip-top in orde. Dus lopen we weer een stuk verder.
1: Ja, de komende 2 weken worden waarschijnlijk ook kurkdroog. Dan zal de waterstand in sloten, beken en sommige rivieren verder dalen. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. In het noorden valt later een buitje. En het wordt 20 tot 24 graden.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Lowlands.
9: Herbeleef Lowlands.
8: In Lowlands.
9: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
8: Hallo
9: NCRV. Mark Meijer.
10: Een heel goedemorgen en welkom bij de ochtendshow van 3FM voor donderdag 6 augustus. We moeten het zo meteen even hebben over de ticketswap ophef van vorige week. Dat hoort

0: Sarah Larsson, Lush Live met 3FM. FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Bart op de plek van Winna en Jimma. Die zijn even lekker op vakantie. Die zijn komende maandag over een week weer terug. Snap je wat ik bedoel? 17 augustus zijn ze er weer. Mart hier dus tot die tijd op die plek. Het is donderdagochtend 6 augustus. 9 minuten na 7 uur. En vandaag is de dag dat er weer gevoetbald gaat worden Europees. Morgen begint de Eredivisie trouwens weer voor iedereen die van voetbal houdt. Goed nieuws voor iedereen die niet van voetbal houdt. Heel veel sterkte. Vanavond wordt er al weer gekwalificeerd voor de Conference League. Ajax speelt thuis tegen Shelbourne uit Ierland. En FC Twente heeft vorige week de kwalificaties voor de Europa League moeten verlaten. Zijn afgestroomd naar de Conference League. En spelen daarom vandaag tegen, komt ie aan, Dunajská Streda uit Slowakije. Schijnt afgekort te worden tot FC DAK. Daar spelen ze vanavond tegen. En volgende week zijn dan de return wedstrijden. En binnen een paar minuten moeten we het even hebben over iets dat we vorige week rond deze tijd ook besproken hebben. Misschien heb je het gehoord, misschien kan je het je herinneren. Misschien heb je het van vorige week in het nieuws gelezen. Dat ging over Ticketswap. Ticketswap heeft een minimumprijs ingevoerd. Het is voor organisatoren mogelijk om een minimumprijs op doorverkooptickets te zetten. Dus dat je een kaartje niet meer voor 15 of 20 euro kan aanbieden als het ticket oorspronkelijk 90 euro was. Daar was best een hoop over te doen. Toen kwam er ook best een hoop naar boven over hoe werkt dat hele systeem nou eigenlijk. Is dit wel voordelig voor de mensen die een kaartje willen kopen of verkopen? En wij dachten, we moeten daar nog wel eventjes een keertje achteraan. Dus binnen een paar minuten aan de telefoon in deze ochtendshow, de CEO.

0: Wijnand en Jamie. En we moeten het even hebben over iets dat vorige week rond deze tijd gebeurde in deze ochtendshow. Vorige week donderdag was er veel te doen over een ontwikkeling bij Ticketswap. Het platform waar je kaartjes voor concerten of voor festivals kan doorverkopen. Het was namelijk ineens gebleken dat bij Milkshake Festival in Amsterdam er een minimumprijs voor de doorverkoop was ingevoerd. Het zit dan dus eigenlijk zo: op Ticketswap kan je je kaartje doorverkopen en je mag zelf bepalen wat je daarvoor vraagt. En ineens was er een minimumprijs ingesteld. Je mocht niet minder dan, uit mijn hoofd, iets van €80 voor een kaartje vragen. Waren mensen heel verbaasd over, hebben we het in deze ochtendshow ook uitgebreid over gehad. En wij dachten, weet je, we moeten dan misschien ook eventjes verhaal gaan halen bij Ticketswap. Hoe werkt dit? Want er zitten zoveel vragen aan. We kregen ook zoveel berichten vorige week dat we er even wat dieper voor je in wilden duiken. Dus daarom aan de telefoon Jan van Kasteren. Hij is de CEO van Ticketswap. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Het gaat specifiek om de organizer resale, als ik het goed zeg, toch?
1: Yes, dat klopt.
0: Ik weet dat het is dat je je ticket niet rechtstreeks aan iemand verkoopt, maar met de organisator van het evenement waar het ticket over gaat als tussenpersoon. Maar wat houdt het in en waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Ja, we hebben het vorig jaar in de zomer ingevoerd naast ons traditionele model. En eerst een stap terugpakken, er is in de media heel veel over gesproken, naar de evenementenmarkt die verandert. Nou, festivals verkopen minder vaak direct uit. Kopers wachten echt op het laatste moment met het kopen van een kaartje. En soms ook in de hoop op een goedkoper doorverkoopkaartje. Nou, daarmee slaat ze soms ook de voorverkoop over. En wat wij zien is dat voor organisatoren zorgen dat op het laatste moment wachten, hè, voor veel meer onzekerheid over hun ticketinkomsten. En tegelijkertijd hebben zij ook wel te maken met gestegen kosten. Dus ze moeten sowieso veel meer tickets verkopen om überhaupt key te spelen. Nou, wij hebben het organizer resale model ontwikkeld om die organisatoren in staat te stellen om meer grip te krijgen op de doorverkoop. En om daarmee ook een gezond evenementenlandschap voor zowel festivals als bezoekers te ondersteunen.
0: Ja, want zij zijn dan eigenlijk, zij zijn betrokken bij het doorverkopen van die tickets, zodat zij een beetje in de hand hebben hoe gaat dat er nou eigenlijk precies aan toe. Dat zij daar meer oog op hebben en ook zelf een rol in kunnen spelen.
1: Precies. Dus een minimumprijs, dat is één van de opties waar een organisator dat model voor kan kiezen om die doorverkoop in te richten. En ook goed om te zeggen, die ontwikkeling die is niet uniek voor Ticketswap. Je hebt ook organisatoren die hun eigen doorverkoopoplossing aanbieden op hun eigen website. En daar verbinden ze ook steeds vaker voorwaarden aan. En ook daar zien we dus minimumprijzen terug.
0: Ja, wat ik mij daar dan gewoon een beetje bij afvraag is, jullie zijn natuurlijk een onafhankelijk platform dat eigenlijk tussen de organisator en de festival- of concertbezoeker instaan. Jullie zijn specifiek juist losgekoppeld van organisatoren. Dan zou ik misschien als bezoeker verwachten, dan staat Ticketswap echt tussen ons in. En zijn ze er evenveel voor mij als voor de organisator? Maar het voelt meer als het belang van de muzikale industrie dan het belang van de ticketkoper. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Uiteindelijk doen we het belangrijk als een marktplaats dat je een balans vindt tussen al die belangen. Dat denk ik een nieuwe, gezonde marktplaats ontwikkelt. En als ik op de lange termijn naar kijk, dan denk ik dat zowel organisatoren als bezoekers gebaat zijn met echt een gezond en een divers festivallandschap. Zie ik inderdaad dat op de korte termijn iemand die hoopt even last minute koopje en voor minder dan de helft van een kaartje kunnen kopen, is een minimumprijs zeker minder aantrekkelijk. Als ik naar dat hele speelveld kijk, ja, dan zien wij dat op deze manier organisatoren meer zekerheid krijgen om de voorverkoop. En dat, dat verkopers een groot deel van de waarde van een ticket behouden. Ja, en dat kopers nog steeds, als ze ernaast gegeten hebben, een ticket kunnen kopen. En als het voldoende aanbod is, ook nog steeds goedkoper.
0: Ja, ik zou me ook kunnen voorstellen dat er mensen zijn die dan denken, nou weet je, als het, het ging bijvoorbeeld over Milkshake vorige week. Als dat kaartje voor Milkshake voor €70 gaat, terwijl ik gerekend had op 30, kom ik helemaal niet. Dan lopen ze meer inkomsten mis.
1: Ja, het interessante is, het model is nu een jaar in de markt. En als we naar onze data kijken, dan zien we eigenlijk gewoon dat verkopers nog steeds hun kaarten kunnen verkopen. Dus dat ligt een theoretisch probleem. In de praktijk zie je niet dat dat gebeurt.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, het is gewoon het opportunisme van mensen die de tickets willen kopen. En ze zijn bereid om ook een hogere prijs te betalen, of in ieder geval een minder lage bodemprijs te betalen, als dat de minimumprijs is die op de markt is. Dus als dat kaartje er voor 50 op staat, dan kopen ze het ook voor 50.
1: Nou, wat we zien in de data in ieder geval, dat mensen bereid zijn om de minimumprijs te betalen van kaart.
0: Je luistert naar de ochtendshow van 3FM en je hoort de CEO van Ticketswap, Jan van Kasteren, over het nieuws dat vorige week naar buiten kwam. Dat er op kaartjes die doorverkocht worden tegenwoordig ook een minimumprijs is naast een maximumprijs. Je kunt je kaartje dus niet meer voor een absolute bodemprijs verkopen. Daarover hadden we het vorige week en toen hadden wij een luisteraar aan de telefoon die anoniem wilde blijven, maar zei dat hij uit de ticket resale markt kwam. En die zei, op het moment dat zo'n kaartje verkocht wordt, vangt een organisator een percentage op. Dus als zij die tickets terugkopen, dan krijgen ze daar een percentage op en daarna verkopen ze een ticket weer en verdienen ze daar dus weer geld aan door dat ticket te verkopen. Klopt dat of klopt dat niet?
1: Laat me proberen uit te leggen hoe dat werkt. Een festival krijgt bij Ticketswap commissie op een doorverkocht kaartje. En dat is hetzelfde in het traditionele ticketswap-model. Ticketswap rekent servicekosten aan de verkoper en aan de koper. En een deel van die servicekosten die delen we met de organisator. Dat is in het oude, traditionele model zo. In het organizer-leasing-model ook zo. Daar verandert niets. En daarnaast kunnen organisatoren ervoor kiezen om de winst die een verkoper maakt op het ticket te laten delen tussen de organisator en de verkoper. Uh-huh. En Ticketswap, dat ik ook gezegd heb, ontvangt geen enkel deel van die gedeelde winst.
0: Uh-huh. Wat ik mij daar dan gewoon bij afvraag is, op het moment dat je dus voor die organizer resale kiest, dan wordt het kaartje in principe dat aangeboden wordt opgekocht door de organisator en vervolgens door de organisator verkocht aan iemand die het kaartje uh-huh. wil hebben. Maar pakken zij dan ook dat percentage of dat deel van die winst als zij dat ticket zelf aankopen? Want dat zou natuurlijk een beetje merkwaardig zijn. Dan kopen zij zelf een ticket en krijgen ze vervolgens van het bedrag dat daarvoor aan de

0: verkoper overgemaakt wordt, krijgen zij weer een deeltje terug.
1: Het gaat om hoe het financieel werkt en wat er bij iedereen overblijft, bij de verkoper, koop en organisator, werkt het organizer resale model exact hetzelfde als in het traditionele model.
0: Ja, maar dan misschien nog los van het organizer resale model. Kan je je voorstellen dat het misschien wel een beetje vreemd klinkt dat een organisator een ticket koopt, dat de koper daar vervolgens winst op maakt, maar dat van die winst een gedeelte weer naar de organisator gaat die het ticket zelf heeft moeten aankopen. Dan krijgen ze daar gewoon korting op eigenlijk.
1: Of het organizer resale model er is of niet. Hè, of het traditionele model. Mm. En beide modellen is er een optie dat de winst die een verkoper maakt op een ticket gedeeld wordt tussen de organisator en de verkoper. Er zit geen verschil tussen.
0: Ja, maar in dat kader dan even terug naar het feit dat jullie die minimumprijs hebben ingevoerd voor het doorverkopen van tickets op Ticketswap. Daar hebben we het nog altijd over. Dat zorgt er natuurlijk voor dat percentage winst dat de koper pakt en waar de organisator dus in meedeelt, dat hoger wordt. Dus dat, zeg maar, als een kaartje voor 10 euro verkocht wordt, dan krijg je maar een heel klein beetje. Als dat kaartje ineens 70 euro is, dan pakt de organisator daar ook meer op, toch?
1: Nou, als je tickets verkoopt voor 80% van de aankoopprijs, dan is er geen winst per ticket. Dus deelt de organisator ook niet mee.
0: Dan vroeg ik me nog één ding af. In het statement dat jullie hierover hebben gegeven, zeggen jullie, het is ook, en dat zeg je net ook tegen mij, het is voor de bezoeker of voor de fan die een ticket wil kopen beter en duidelijker als er een minimumprijs is, als de prijzen wat minder fluctueren. Dat kan ik gedeeltelijk gezien begrijpen. En gedeeltelijk zou ik ook gewoon zeggen, als ik bezoeker ben, wil ik gewoon dat ik dat ticket zo goedkoop mogelijk kan vinden. Dus is er een voordeel voor mensen die een ticket willen kopen?
1: Ja, ik denk, als jij op zoek bent naar het allergoedkoopste ticket, dan denk je dat hier weinig voordeel aan zit.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk zijn bezoekers zowel verkopers als kopers. Hè? Dus voor verkopers zit hier wel een voordeel aan. En ze zien de waarde van een ticket beter gegarandeerd. En uiteindelijk denk ik ook dat bezoekers het waarderen als er gewoon een gezond en divers festivallandschap is. En dat borgen we hier ook op de lange termijn.
0: Ja, het staat natuurlijk buiten kijf dat festivalorganisatoren en überhaupt concertorganisatoren en zalen het echt best wel lastig hebben de afgelopen jaren. En ik kan me ook best wel voorstellen dat het voor hen echt een doorn in het oog is dat mensen heel lang wachten tot het allerlaatste moment met een ticket kopen. Dus ik begrijp waar dat vandaan komt. Dankjewel Jan van Kasteren, CEO van Ticketswap, voor de uitleg over de minimumprijs op organizer resale. En een mooie dag gewenst.
1: Jij ook, dankjewel. 3FM.

die kan, nou, niet over straat, maar die kan niet eens voor zijn eigen raam staan. Dan staan er al mensen te roepen, denk ik. In Nederland hebben we nog niet zo heel veel liedjes van hem gehoord, maar deze gaat zo knetterhard op TikTok dat je deze eigenlijk nu niet meer kan missen. Met een beetje van Anita Ward en een beetje van Age, hoor die R&B Ring My Bell. In de ochtendshow van 3FM, Mart op de Black van Weinand en Jamie. En binnen een paar minuten Martijn Middel, die is er wel gewoon deze zomer. Met je nieuwsupdate hoor je zo naar Purple Disco Machine.

0: Show 3FM met Purple Disco Machine en Hypnotized. Het is 7:30 en dat betekent zometeen antwoord op een nieuwe brandende vraag. Dingen die je bezighouden, waar je niet per se hele nachten van wakker ligt, maar waarvan je toch vaak denkt, goh, kon ik hier maar een keer een antwoord op krijgen, want het zou mijn leven net wat lichter maken. Die vragen zijn altijd welkom via de NPO Luister-app. Wij schakelen een expert in die eindelijk die vraag uit je hoofd weet te trekken. De vraag van Zef zometeen: hoe komt het dat wijn soms smaakt naar ander fruit? Ander fruit dan druiven.
1: NOS op 3.
0: Nou, weet ik veel, dan hoor je mensen allemaal zo, hè? Persik en steenvruchten. Nou, het antwoord op die vraag krijg je zo meteen van Pepijn Wijn. Na het nieuws van 7:30 dat krijg je dan.
2: Sorry, hoe heet
0: hij? Nou, hij heet niet Wijn van zijn achternaam, maar hij is op Instagram bekend als Pepijn Wijn. Geweldige wijnfluencer.
2: Dat is wel een goede naam geweest.
0: Het nieuws met Martijn Middel van het nieuws.
3: Ja, goedemorgen. In Brabant is gisteren een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong bij Waspik samen met anderen van een boot. Waarschijnlijk waren ze bang voor een aanvaring omdat de brandstof van de boot op was. Bijna iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben na een paar uur zoeken zijn lichaam gevonden. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben online ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. De klanten waarbij dat gebeurd kan zijn hebben een e-mail gekregen. Door het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. In Apeldoorn hebben boeren gisteravond actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Met ruim 100 trekkers trokken de demonstranten door Apeldoorn. Ze blokkeerden onder meer kruisingen en rotondes. Dat duurde niet enorm lang. De politie heeft niet ingegrepen. En een record voor Gert uit Schiedam, want Gert laat hem glimmen. Hij rijdt zo goed als elke dag door de autowasstraat, soms zelfs twee keer per dag. Het personeel van de wasstraat weet inmiddels precies wat zijn wensen zijn. Gert's fascinatie voor de wasstraat begon 10 jaar geleden, vertelt hij vanuit de wasstraat.
4: Toen was mijn dochter nog, die was vrij jong en die vond het leuk door die wasstraat. Dus zo ben ik eigenlijk, kom ik iedere dag er doorheen. En dat is blijven hangen eigenlijk.
5: Goedemorgen, daar zijn we weer.
6: Hij heeft als eerste klant een oorkonde gekregen. Een speciale oorkonde. Ik denk ook dat hij de meeste wasbeurten op zijn naam heeft staan van heel Nederland. Hij staat nu ergens rond de 2800.
3: Ja, Gert krijgt veel reacties op zijn wasstraatverslaving. Waarom gaat hij elke dag? Want die auto is toch helemaal niet vies? Maar, zegt hij, als hij de wasstraat uitrijdt, is hij weer helemaal zen.
0: Ik denk dat iedereen die dit hoort maar één vraag heeft. Wat moet dat kosten in vredesnaam?
3: Ik weet niet of je daar een abonnementje voor hebt eigenlijk.
0: Ja, vast wel, maar abonnementjes staat ook maar een x-aantal keren op, toch? Ga jij wel eens met je wagen door de wasstraat, Martijn?
3: Nee, maar ik heb wel andere... Ja, wel eens. Maar dat is dan meer, zeg maar, één keer per maand of zo.
0: Wat kost dat? Ik heb geen rijbewijs, dus ik weet het niet.
3: Oh ja, maar dan moet je altijd het goedkoopste programma nemen. Dat is ergens tussen de 5 en de 8 euro, zou ik zeggen.
0: Maar stel je dus voor dat je dat en dat je daar een abonnementje op hebt. Dat zo'n beurt maar een eurotje of 4 kost op je abonnement. Dat is nog steeds gewoon 120 euro per maand.
3: Nee, zeker, maar dan... Mensen die roken, die zijn nog meer geld kwijt.
0: Ja, dat klopt.
3: Nou ja, weet je, dat moet kunnen toch, Jan?
0: Ja, zeker waar.
3: Ja, zon en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. Dit is het weer trouwens. In het noorden valt later een buitje en het wordt 20 tot 24 graden vandaag.
0: Dankjewel voor het nieuws en je relativerend vermogen, Martijn. Ja.

0: Amber.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoon.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: Het is 13 minuten over half 8. Goedemorgen, je begint je donderdag met de ochtendshow van 3FM en Snow Patrol en Chasing Cars. Het is tijd voor mijn lievelingsonderdeel van dit radioprogramma. En dan ook nog eens over mijn lievelingsonderdeel van alles buiten het radioprogramma.
1: Brandende vragen.
0: Voor de duidelijkheid. Mijn lievelingsonderdeeltje is het moment dat we vragen die zeg maar net zo belangrijk zijn dat je er wel mee in je hoofd kan lopen, maar niet belangrijk genoeg zijn om echt keihard naar op zoek te gaan, die vragen te beantwoorden. Het mogen de kleine vragen des levens zijn die af en toe weer terug in je hoofd blijven oppoppen. Dat doen we deze zomer in Brandende Vragen. Heb je zelf een brandende vraag, dan kan je terecht in de NPO Luister-app, kan je een berichtje sturen. En ik zei ja, het gaat over mijn lievelingsonderdeel buiten dit radioprogramma om. Luister maar even, dit is de brandende vraag van Zef.
2: Hey Mart, ik vroeg me af. Hoe kan wijn ook een andere fruitsmaak hebben dan druiven? Ik snap het niet helemaal. Dankjewel.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, fruit is dan niet per se mijn lievelingsonderdeel. Wijn wel. Mag ik me graag aan te goed doen als het radioprogramma voorbij is. Iets later op de dag zul je misschien wel begrijpen. Niet om 9 uur 's ochtends. Maar heel veel weet ik er zelf nou ook weer niet van. Dus heb ik mijn lievelings... Ik mag volgens mij geen wijnfluencer zeggen, maar mijn lievelings social media persoonlijkheid die over wijn praat aan de telefoon. En dat is Pepijn Diepstraat. Je kent hem beter als Pepijn Wijn op Insta en TikTok. Pepijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik had laatst iemand aan de telefoon die zei zeg maar geen wijnfluencer. Hoe zit jij daarin?
3: Ja, voor mij mag dat hoor. Okay. Uiteindelijk is dat ook een beetje wat ik doe, toch?
0: Maar wel wijnexpert, want ik zag op jouw Insta dat jij nog allemaal grote belangrijke examens allemaal in het Engels gehaald hebt en zo. Jij bent wel serieus ermee bezig, niet gewoon een simpele liefhebber.
3: Ik ben er serieus mee bezig. Ik probeer er in ieder geval zoveel mogelijk over te leren. Dat vind ik ook wel een beetje belangrijk als ik op social media erover praat.
0: Nou, je zou niet de eerste zijn die doet alsof je er verstand van heeft op social media. Maar het is heel fijn. Ik zat van de week nog weer een filmpje van jou te kijken. Toen kon ik weer even mijn eigen kennis van wijnstaver maar uitgelegd op een manier dat ik denk, ja, dit begrijp eigenlijk iedereen wel. Het geeft je iets meer kennis over wijn op een manier uitgelegd die niet zo hot-end is als je soms in dit soort werelden tegenkomt. Dus ik dacht, we moeten jou eventjes hebben. Hoe kan het dat de wijn soms naar andere fruitsoorten smaakt? Want het is toch van druiven gemaakt? Je hoort mensen wel eens appel, peer zeggen. Hoe zit dat?
3: Ja, het is wel echt een brandende vraag. Hè? Ja. Dat vind ik alleen een vraag. Ik ga proberen om het een beetje makkelijk uit te leggen. Maar je hoort inderdaad mensen vaak van alles roepen. Hè? Van banaan, passievrucht, peper, soms zelfs een natte hond.
0: En voor stal en zo.
3: Ja, dat wordt niet toegevoegd bij wijn. Het is niet alsof ze die hond heel even indopen. Maar al die aroma's, dat ontstaat eigenlijk door een natuurlijk proces. Dus wijn wordt gemaakt van druiven. Dat is alvast de eerste eye-opener. Elke druif heeft eigenlijk zijn eigen geurmoleculen. En dat kunnen er dus heel veel zijn. Vandaar dat een Sauvignon Blanc bijvoorbeeld soms anders ruikt dan Chardonnay. Ja. Maar dat zit niet alleen in de druif zelf. Dus eigenlijk tijdens de vergisting, als je van druiven een alcoholische drank gaat maken, dus wijn, dan ontstaan er eigenlijk nieuwe stoffen en geurmoleculen. En die zijn scheikundig identiek aan geurmoleculen die je ook in ander fruit tegenkomt. Oh. Nou, dus je neus herkent eigenlijk die moleculen en denkt van, hé, dat is geinig. Die ken ik ergens van. En die koppelt hem dan aan het fruit dat je al kent, ook al zit er dus niets van dat fruit in het glas.
0: Het zijn echt dezelfde geurmoleculen.
3: Ja, dus bijvoorbeeld een voorbeeld. Je hebt dan Sauvignon Blanc. Nou, bijna iedereen kent wel die druif, denk ik. En de Sauvignon Blanc die heeft allemaal verschillende geurmoleculen. Maar die heeft precies dezelfde moleculen als een passievrucht en een kruisbes. En vandaar dat je dat dan dus ook ruikt. Niet omdat het wordt toegevoegd, maar gewoon omdat het letterlijk dezelfde molecuul bevat.
0: Aha, ik heb wel eens als tip gekregen van onze collega Ramon Verkoeien, die ook nogal van wijn houdt. Die zei, ja, als je wat beter de geuren en zo uit wijn wil herkennen, moet je gewoon aan veel dingen ruiken. Maar dat is dan dus ook echt omdat je die geurmoleculen herkent, want het zijn echt dezelfde.
3: Ja, precies. En het hangt natuurlijk ook allemaal van culturen af. Want bijvoorbeeld in Japan noemen ze andere vruchten dan wij hier. Dat komt gewoon omdat zij die vruchten hebben als referentiepunt. Ja, en wij hebben de vruchten hier.
0: Hey, en welke dingen moet je nou op letten? Stel je voor dat je met iemand bent die heel erg aan het doen is alsof je veel van wijn weet. Wat zeggen wannabes nou als ze aan een wijn ruiken of een wijn proeven? Hoe herken je iemand die er eigenlijk geen verstand van heeft, maar doet alsof?
3: Nou, als je in het eerste woord een wijn, met één woord een wijn elegant noemt, dan ben ik meteen wel een beetje klaar.
0: Maar dat kan toch? Een wijn kan toch elegant zijn?
3: Een wijn kan zeker elegant zijn, maar dit is wel vaak het eerste woord wat mensen eruit willen gooien om interessant te klinken. En ik denk ook altijd dat je gewoon niet te druk moet maken over wat je allemaal ruikt of proeft. Ik bedoel, als jij in plaats van appel of peer ook groen fruit of tropisch fruit zegt, dan zit je ook al helemaal lekker in die hoek.
0: Duidelijk. Nou, nog even het antwoord op de brandende vraag van Zef. Waarom ruikt wijn dus soms naar andere fruitsoorten dan druif? Dan is dat dus omdat die geurmoleculen die ontstaan tijdens het maken van de wijn ook echt identiek zijn aan de geurmoleculen in ander fruit. Pepijn Wijn, dank.

vind het zo keihard wat deze vrouw doet. Want zij heeft een beetje vergelijkbaar met de dingen die bijvoorbeeld Ray ook gezegd heeft over het artiestenleven. Je in het begin best wel geleefd voelen door platenlabels en dat soort dingen. Echt de indruk krijgen van, nou, ik moet een bepaalde kant op. Ik moet bepaalde albums, bepaalde liedjes maken. Heel hard strijden om daaruit te komen. Dan een paar jaar geleden het album Bread maken, wat echt haar bevrijding uit die industrie was. Daar zoveel succes mee halen. En nu weer een totaal andere kant op. Geweldig om te horen in haar muziek hoe vrij Charlie XCX is geworden om precies te maken wat ze zelf wil. En wat ook nog heel goed klinkt, want ik ben echt groot fan van haar nieuwe liedje. Camera hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Dit is Ed Sheeran nu met Sa.

0: hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Binnen een paar minuten in deze ochtendshow zeer belangrijk nieuws. Morgenochtend gaat er namelijk iets gebeuren in deze ochtendshow. En je wil dat nu alvast weten, want je gaat er je eigen breintje even voor nodig hebben. Het is belangrijk, het gaat weken voor je bepalen. 3FM.
1: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Crime comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk ik aan Brabant. Daar wat nog meer.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Die flitsers met Tom bij TomTom.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA.

0: zondagochtendshow van 3FM. Met de zomerhit van Jonas Blue, Edge of Desire zometeen. En met Martijn Middel, want die heeft het nieuws voor je.
1: Ja, goedemorgen. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. NOS op 3. De brand die daar maandag uitbrak is nu onder controle. Maar er is wel een hoop verwoest in het gebied. Deze natuurbeheerder maakt zich daar flink zorgen over.
2: Kijk, het bijzondere zit eigenlijk in die kern. Dus daar heb je stuiszanden met daarin echt de jeneverbestruiken. Maar alle flora en fauna, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Voor alle zeldzame soorten, ook de zandhagedis. Ik moet daar niet aan denken. Dus de schade is echt enorm.
1: Premier Jette kwam gisteren ook naar het gebied. De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden weer. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen, tot ruim 1800. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het is daarmee de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen bij de uitbraak in West-Afrika tussen 2014 en 2016 vielen meer slachtoffers. Op Curaçao lukt het maar niet om de criminaliteit echt aan te pakken. Daarom komen ze nu met nieuwe plannen. Ze noemen de actie Satis Est, dat is papiaments voor Het is genoeg. Correspondent Dick Draaier vertelt hoe de politie het beter wil doen.
3: In de eerste plaats door meer zichtbaar op straat te zijn, zowel overdag als 's nachts. Mensen zullen dus, beloven ze, vaker politieauto's en controles zien. En ook wil de politie bewoners op het hart drukken en toeristen om geen waardevolle spullen achter te laten in de auto. Want dat gebeurt ook nog veel, zeggen ze. En ook voor verlichting te zorgen rond je woning.
1: Het leven is op Curaçao 4 keer duurder dan hier bij ons, terwijl de meeste mensen een stuk minder verdienen. Daardoor neemt de criminaliteit al jaren toe op het eiland. En Nederlandse filmfanaten gaan met plezier naar België om The Odyssey te kijken, zoals hij volgens regisseur Christopher Nolan bedoeld is. In Brussel is de film namelijk te zien op 70 mm film. Deze redacteur van het Financieel Dagblad legt uit wat je ervan merkt.
4: Je hebt in Brussel, als je hem daar kijkt, heb je dus eigenlijk twee hele grote voordelen. Namelijk dat het scherm enorm is. En het andere is dus dat het echt op een filmplaat is gedraaid. En dat vinden mensen, net als vinyl, heel erg leuk. Dat er dus echt iemand achter de projectie zit. Dat je die flikkering ziet in de witste stukken van het beeld.
1: Een kaartje voor de film in Brussel kost dik 30 euro, maar dat hebben bezoekers er dubbel en dwars voor over. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt later een buitje en het wordt 20 tot 24 graden. 3FM.
5: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
7: Wat is dit heftig.
6: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
8: Waar zijn we beland? Ik draai door.
6: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Lowlands.
11: Herbeleef Lowlands.
10: In Lowlands.
11: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
10: Lowlands
0: RV. Mark Meijer. Wees gegroet en een heel goedemorgen. Het is de donderdagochtendshow van 3FM met Mart op de plek van Wijnand en Jamie. En met Jonas Blue en

0: Edge of Desire bij 3. FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Dit is de ochtendshow van 3FM zonder Wijnand en Jamie. Die zijn nog anderhalve week op vakantie. Mijn naam is Mart en ik ben even de invaljuf deze zomer. En het is me een eer en een genoegen. Ook omdat we deze zomer een ijsmachine weggeven die kan voor jou zijn. Zou jij een ijsmachine willen winnen? Dat is een apparaat waarmee je dus je eigen smaken roomijs kan maken. Dat je niet meer die gore, veel te dure troep uit de supermarkt hoeft te kopen of helemaal ver hoeft te lopen naar de lokale ijssalon. Dan kan dat. Je maakt dus kans om die ijsmachine te winnen. Het enige dat je nu even hoeft te doen is je naam insturen. Dat doe je met de NPO Luister-app. Daar kan je een berichtje naar de studio sturen. Wie weet spreek ik je zo meteen al. En groot nieuws, belangrijk nieuws en nieuws waarvan ik je vraag om alvast even dat kippenbreintje van je aan te zetten. Ik snap het, het is zomervakantie, het is warm buiten, et cetera. Maar belangrijk, let op. Morgen openen de stembussen voor de Festival Top 1003. Nog 15 nachtjes slapen en dan gaat Lowlands van start in Biddinghuizen. En dat is eigenlijk een beetje de... Nou ja, het is niet per se de afsluiter, maar wel het teken van... hé, die festivalzomer, die loopt wel een beetje op zijn einde. En als die festivalzomer op zijn einde loopt, dan maken wij bij 3FM natuurlijk de balans op. Dat doen we met de Festival Top 1003. De lijst met de 1003 beste festival anthems aller tijden. Artiesten die je live hebt gezien die onvergetelijk waren. Artiesten die je nog heel graag live zou willen zien, omdat je ze nog nooit op een festival hebt kunnen zien. Maar je weet gewoon dat is onvergetelijk. Tunes die niet kunnen ontbreken in de auto naartoe of op de camping. Gewoon de liedjes die voor jou bij de festivalzomer horen. Morgenochtend in deze ochtendshow openen de stembussen daarvoor. En daarvoor hebben we in de ochtendshow ook de blondines van 3FM. Dat zijn de dames die deze zomer het Gouden Festivalbandje gewonnen hebben. En daarmee namens 3FM naar 8 verschillende festivals mogen deze zomer. Zij geven alvast een voorzetje met hun lijstje. De dingen die zij gezien hebben die voor hun niet konden ontbreken... of die onvergetelijk waren deze festivalzomer. En dat dient dan als inspiratie voor jouw lijstje later. Dus zorg ervoor dat je er morgen bij bent. Morgen openen de stembussen voor de Festival Top 1003 in deze ochtendshow. Dus wees er.

niet te veel voor weggeven, maar als je stemt op die festival top 1003, kan die ook wat opleveren, zeg maar. Kun je ook wat moois aan overhouden. Goed, kijken we nog even naar het weer voor vandaag. De dag begint zonnig en droog. Vanmiddag komen er meer wolken en er kan in het noorden ook een buitje vallen. Ergens tussen de 20 en de 25 graden is het op deze donderdag. Die om 10 over 8 begint bij de ochtendshow van 3FM en Avril Lavigne nu.

0: Nieuwste van Lost Frequencies hoorde je bij 3FM. En die heet Live It All. De finale van Laatste Letter. Morgen is de finale dag. En degene die aan het einde van die finale dag, en dat is om 9:50 morgen, de hoogste score van de week heeft weten neer te zetten, die wint een ijsmachine. Apparaat waarmee je je eigen smaken roomijs kan maken. Op dit moment wordt de highscore gedeeld door twee mensen. Ruben, die zette gisteren de highscore op 6. En die werd vanmorgen door Iwan geëvenaard. Dus die hebben er allebei 6. Zometeen gaat Laura proberen om daar overheen te gaan. Hallo Laura.
1: Hi, goedemorgen.
0: Net terug van vakantie?
1: Klopt, ja.
0: En wat heerlijk dat jij dan gewoon lekker in eigen land bent gebleven. Eigen taal kunnen spreken, et cetera. Niet te ver van huis.
1: Precies, maar, altijd lekker. Mooi weer gehad.
0: Ja, en ik denk wel gewoon het mooiste stukje. Er zijn heel veel mooie stukken in Nederland. Maar om op vakantie te gaan, is denk ik Zuid-Limburg het dichtst bij de we zijn in het buitenland ervaring die je kan hebben.
1: Ja, inderdaad.
0: Ben jij een beetje opgeladen teruggekomen?
1: Heel erg.
0: Mooi.
1: Ja,
0: fijn. Dat is echt goed om te horen. Daar is de zomervakantie voor bedoeld. En dan hoop ik dat er ook een beetje ruimte in je koppie is voor Laatste Letter. Vind je, hoor je dit spelletje vaak?
1: Nou ja, voor de vakantie wel elke ochtend.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Nu is de vakantie natuurlijk wat minder. Maar...
0: Ja, oké. Okay, maar je weet een beetje hoe het werkt. Het is geen totale verrassing voor je wat er op je af gaat komen.
1: Nee.
0: Nou, voor iedereen die nu luistert en het voor het eerst hoort, het idee is dus, we beginnen met de beginletter, die heeft Laura al gekozen. En dan krijgt ze van mij zometeen een categorie om een woord mee te maken. Als je antwoord goed is, dan is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. En in 30 seconden moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Welke letter wil je mee spelen, Laura?
1: De N van Nico.
0: We beginnen met de N van Nico. Dan gaan jouw 30 seconden in 3, 2, 1, go! Een vakantiebestemming.
1: New York.
0: Een sport.
1: Karate.
0: Een broodbeleg.
1: Extra beleefd kaas.
0: Een lichaamsdeel.
1: Een stuitje.
0: Kledingmerk.
1: Esprit.
0: Een fruit.
1: Trots druiven.
0: Iets dat je in de supermarkt koopt. Tijd is om. Ik ga heel even de jury aankijken. Daan, een tros druiven.
2: Ja, weet je, ik voel me coulant vanochtend.
0: Jij voelt je coulant vanochtend?
2: Ja.
0: Weet je wat dat betekent, Laura?
1: Nou?
0: Dat je de 6 goed hebt.
1: Oh.
0: Hebben we een three-way tie. Dat komt niet zo heel erg vaak voor, je laatste letter. Maar dat betekent dat jij nu, net als Ruben en Iwan, op 6 punten staat.
1: Nou, top.
0: En dat wij dus, dat er een grote kans is dat we jou morgen rond deze tijd spreken voor een shootout vraag. Maar dat moet morgen nog eventjes blijken. We zorgen ervoor dat je morgen bereikbaar bent. Want wie weet is de ijsmachine morgen voor jou.
1: Het komt helemaal goed.
0: In ieder geval is het laatste letter kaartspel ook iets dat we jouw kant op gaan sturen. Dus dat heb je sowieso gewonnen.
1: Nou, helemaal goed.
0: Uitstekend gedaan. Een fijne dag vandaag.
1: Zelfde.
3: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je nu bij jezelf denkt, ja, het zal wel. Maar je hebt gezien, hè, het kan. Ze was heel dicht bij de 7. Dus even ijsmachine sturen in de NPO Luister-app. Wie weet ben je er morgen bij. 3FM, Imagine Dragons, nu.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: TTMF van Bad Bunny. Hoorde je bij 3FM en meteen erachteraan de artiest aan wie die laatst een eerbetoon bracht. Dit vertelde ik volgens mij vorige week of twee weken geleden ook. Maar vond ik gewoon een indrukwekkend moment. Hij stond op te treden in Zweden, Bad Bunny. En zijn gitarist kwam ineens naar voren en die deed een soort Latin-interpretatie van de melodie van een van de liedjes van deze man. En dat konden ze in Zweden natuurlijk erg waarderen, want daar nog altijd een grote nationale muzikale held, Avicii. Dit is Hey Brother in de ochtendshow van 3FM.

0: Infantino blijft gewoon de baas van de FIFA. Dat is de uitkomst van een crisisoverleg in Marokko, waar de hele FIFA-top bij elkaar kwam en zijn steun heeft uitgesproken voor de Zwitser. Infantino lag onder vuur toen hij aandelen van het WK in de verkoop wilde zetten. Dat plan trok hij later in. Hij bood excuses aan. Maar veel voetbalbonden zijn nog steeds boos. De Europese bond UEFA wil nog steeds van hem af, zegt mijn collega Suze van Kleef.
1: Infantino die wil in maart voor de vierde keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion en is dit alsnog het einde van Infantino? Nou, wordt dus weer vervolgd.
0: Er rijden weer treinen tussen Venray en Boksmeer. Afgelopen dagen lag het treinverkeer daar stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand bij Venray brak maandag uit en heeft een gebied van een vierkante kilometer verwoest. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er zijn inmiddels meer dan 1800 mensen overleden. Zo'n 4000 mensen in Congo zijn besmet met het ebola-virus. Ja, het is nog steeds vakantie en dus ook druk bij de feestweek in Zandpoort Noord bij Haarlem. Gisteren was daar wel een culinair hoogtepuntje. Tientallen bakkers maakten daar een tiramisu van 300 meter lang. Zien we bij de lokale omroep.
2: Alles gaat op. Zandpoorters hebben trek.
3: Heerlijke trek. En vooral heel veel gezelligheid en gekkigheid.
4: Ben je een beetje tiramisu fan?
5: Nee, ik hou niet van zoet. Maar ik ben wel fan van dit soort mooie dingen. En ik vind de drank erin altijd lekker.
0: Ja, er ging ook 400 kilo mascarpone in. Aan de rij tafels was plek voor 700 mensen. En alle zitplaatsen waren uitverkocht. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt later een buitje. En het wordt 20 tot 24 graden.
6: Ik besefte mij dat ik een half uurtje geleden zei, maar deze zomervakantie, Martijn Middel is er altijd. Maar jij gaat op vakantie nou vandaag, toch?
0: Dat klopt inderdaad. Dus je zult het even met, nou ja, dat is ook geen straf, toch? Jasper Leegwater moeten doen. Ja.
6: Dat is helemaal oké, maar dat wilde ik gewoon even zeggen,
0: ja,
6: Martijn. Fijne
0: ja, ik mag ook niks zeggen over, want Jasper zit op kantoor, op de redactie nu. Dus ik moet ook niet te veel zeggen.
6: Ik kijk er wel naar uit, daarvoor geen zorgen. Leuk, maar ja. Ik wil gewoon even zeggen, Martijn, fijne vakantie.
0: Ja, en jullie bedankt voor weer de gezelligheid.
6: Tot over twee weken.
0: Joujou.

0: Donderdag, Wijnand en Jamie hier op 3FM. Lekker zeg, de zomer is begonnen. Tijd voor vakantieliefdes en heel veel dates. Niet alleen op date donderdag, want in de vakantie kun je daten wanneer je wil natuurlijk. En daarom dachten wij, de geswiped en gesneuvelde dates, die delen we dan ook niet alleen op donderdag, maar gewoon alle dagen van de week. En uiteraard, zoals vandaag, ook gewoon op donderdag.
1: Ja, en het zijn natuurlijk, als je er nieuw mee bent, allemaal bizarre, heftige dateverhalen. Het kan gaan over iemand die gekotst heeft. Het kan gaan over iemand die er een partner bij haalde of zo. Het gaat echt van hot naar her. Maar het leuke is dat jij ook zelf daar een onderdeel van kan zijn. Jij kan namelijk gewoon even reageren in de NPO Luisterapp door swipe te sturen. Of jouw verhaal misschien al wel meteen helemaal te delen. Dan nemen wij contact met jou op. Dan krijg je namelijk van ons een etentje voor twee. En iemand die dat ook heeft gedaan, heb ik van vernomen dat een hele gore date was. De date van Julia. Goedemorgen, Julia.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik zou zeggen, begin bij het begin. Hoe ging jouw date?
2: Nou, ik heb als eerste gedate met een jongen. Of een man in ieder geval. En dat beviel eigenlijk heel goed. Hij was creatief, zijn motivatie was goed.
0: Jij had hem uitgenodigd en jij dacht een lekker avondje film?
2: Ja. Ja, dan ga je een beetje nog kletsen en zo. En vervolgens wil je die film aanzetten. En toen gaf hij aan dat hij naar het toilet ging.
0: Mm-hmm. Dat kan
2: heel
0: natuurlijk.
2: Normaal
0: dat
2: was. Dat kan. Ja. Dat kan, ja.
0: Dus jij zegt, daar is de wc, links, rechts en dan...
2: Ja. En je let dan toch even op alle geluiden om je heen. Omdat toch, ja, je bent voor de eerste keer ben je samen. Je weet toch niet helemaal wat zijn intentie is.
1: Oh, dus je wil hem een beetje in de gaten houden of hij niet ondertussen naar je slaapkamer zou gaan of ergens tussen de kastjes zou gaan zitten of zo.
2: Ja, en toen hoorde ik iets kletteren. En toen dacht ik, hè? Dit geluid, het klopt niet. Ik hoorde de wc-deur niet opengaan. Ik hoorde iets kletteren. Ja. En toen liep ik naar de keuken toe. En toen stond hij te urineren in de wasbak van de keuken. Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Dus jij komt de keuken inlopen en je ziet dat hij daar zijn jonge heer in de wasbak van de keuken, de gootsteen van de keuken, heeft hangen.
2: Ja.
0: En wie zei er als eerste wat?
2: Ik.
0: Wat zei je?
2: Wat ben jij in godsnaam aan het doen? En toen zei hij, aan het plassen. Dat ik zei, ja maar, dit is niet normaal. Daar is de wc. Ik zeg, kon je de wc niet vinden? Dat was ook mijn eerste gedachte wat ik had. Ik dacht, misschien had hij de wc niet kunnen vinden. En moest hij zo nodig.
1: Ja.
2: En toen zei hij, nee, dit is voor mij normaal. Ik gebruik nooit het toilet.
1: Hé, hij zit gewoon altijd in de wasbak te schijten.
0: Jij verzint dit niet, hè?
2: Nee, ik verzin dit oprecht niet.
0: En toen
2: dacht ik wel, toen dacht ik ook meteen, toen mijn vriendin had gezegd, jullie weten wel zeker dat je hem uitnodigt thuis. Toen dacht ik meteen, oh, had ik dit maar niet gedaan.
1: Ja.
2: Ik heb hem de deur gewezen. Ik heb gezegd, ja, sorry, maar dit vind ik oprecht niet normaal. Dit is einde date. Want hij ging vervolgens ook nog in discussie. Hij zei, voor mij is dit heel normaal om dit te doen. En omdat dat voor mij zo gekke gedachte was, dat ik dacht, dit is niet normaal.
1: Ja.
2: Dacht ik, hij moet zo snel mogelijk weg. Want wat heeft hij dan nog meer in petto waar ik het niet eens ben, zeg maar.
1: Julie, ik zie dit zo erg voor me. Dat jij dan binnenkomt, dan heeft hij natuurlijk dat zwansie in zijn handen. Want die is aan het plassen. En dat jij dan ondertussen tegen hem zegt, wat ben je aan het doen? Hij gaat doorzeiken, weet je wel, hoezo. En je doet altijd thuis. Dan ga jij zeggen, dat is niet normaal. Dan gaat hij er een discussie over hebben. Maar ondertussen is die zwans weg aan het stoppen. Wat ongemakkelijk.
2: Niet eens.
1: Dat ding hing er gewoon.
2: Hij haalde hem niet. Hij had geen schaamte. Er was helemaal niks. Alsof zijn schaamte totaal weg was.
1: Hey, en hoe rook het dan? Want ik kan me ook voorstellen. Kijk, daar. Je zit in je keuken.
0: Er zitten mensen aan het ontbijt.
2: Volgens mij heb ik zelfs als moeder nog opgebeld van, mam, hoe krijg je, als je bijvoorbeeld hebt overgegeven in de grootsteen, want ik schaamde me eigenlijk voor heel het verhaal.
1: Ja.
2: Wat doe je dan?
1: Ja.
2: En toen zei ze meteen eigenlijk ook schoonmaak als hij. Nou, dat heb ik er ook hele stress in gepleurd.
0: Hey, en dat borrelplankje is wel opgekomen?
2: Dat borrelplankje heb ik zelf opgegeten. Ja,
1: groot gelijk, meid.
0: Wat een goed verhaal.
1: Hey, Julie, dankjewel dat je dit met ons wilde delen. En als grote beloning, alleen al omdat je dit hebt meegemaakt, krijg je van ons een dinertje voor twee.
2: Oh, wat superleuk. Superleuk. Nou, dan ga ik daarvan genieten met mijn huidige vriend. Ondertussen, die niet in de coach heeft plaats.
0: Heel goed.
2: Dankjewel.
0: Doei.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar 3fm.nl/swipe of stuur swipe via de NPO Luister-app.

FM Temper City Self-Aware. Vanavond in de avondshow van 3FM je allerlaatste kans op kaarten voor Lowlands. Wil ik nog maar heel eventjes zeggen. De allerlaatste kans om bij Andres Odijk vanavond gratis tickets te winnen voor Lowlands. En zelfs al heb je al kaarten of hoef je helemaal niet naar Lowlands, nog steeds waard om te luisteren. Want hij heeft vanavond ook nog één keer een show vanaf Lowlands. En ik ga dat even uit mijn hoofd doen. Maar volgens mij heeft hij Billie Eilish vanavond. Volledige show van Billie Eilish die nog nooit in zijn geheel ergens is uitgezonden. Vanavond vanaf 7 uur en dus ook kans op kaarten voor Lowlands tickets bij mijn collega Andres Odijk.

0: Drake en One Dance in de ochtendshow van 3FM. Zometeen na 9 naar Ivo van Breukelen, die je meeneemt door zijn reis met tijdloze tracks. Alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde. Zometeen na 9. 3FM.
1: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
6: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: 3FM. Goedemorgen, zometeen in tijdloze tracks voor je BB Rex en Fateless. Ook Stromae komt eraan met Toetslim. Het nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd.
13: NOS op 3.
12: Dat zegt de VN-mensenrechtenchef. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens de VN dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Flinke problemen door de droogte, voor de natuur, voor binnenvaartschepen, maar ook voor sommige mensen die op een woonboot wonen. Verslaggever Vincent van Rijn is op inspectie bij een woonboot die in de buurt van Arnhem ligt.
14: Ja, het is om eerlijk te zijn best wel een triest gezicht. Die woonboot waar ik nu voor sta ligt helemaal droog. De bak waar de woonboot op rust ligt op de grond. En om die woonboot heen ligt bijvoorbeeld een drijvend terras met een picknicktafel en lampjes. Nou, normaal gezellig op het water, nu ook helemaal op de bodem.
12: Marloes en Henk wonen met hun kinderen op die woonboot. Henk vertelt dat ze flink in de problemen zitten nu hun huis droog ligt.
15: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. De toiletten, het zwarte water wordt op open water geloosd.
14: Beetje middeleeuws nog, überhaupt, maar goed.
15: Vrij middeleeuws. Vrij middeleeuwse luchten ook, helaas. Omdat we dus droog liggen, lozen wij nu niet in het water, maar op het land. De ontlasting maakt niet dat het heel vrij ruikt met de warme dagen.
12: En Nina uit Tilburg heeft een studenten-Oscar gewonnen. Nina Broers won met haar film Waar is mijn libido? De Student Academy Award. In de fictieve documentaire is Nina zelf te zien, samen met twee acteurs die ze scènes uit haar verleden laat naspelen. Met als grote vraag, waarom heb ik geen zin in seks?
16: Omdat ik zelf heel lang heb gezocht, zeg maar, naar een antwoord op de vraag, zeg maar, ja, waar is mijn libido? En een hele route afgelegd langs seksologen en doktoren en andere hulpinstanties. En te zoeken, zeg maar, om een antwoord op die vraag te krijgen. En eigenlijk heeft nergens een stap vooruit kunnen zetten. Dus het was een beetje een insteek qua last resort. Van misschien kunnen we met z'n allen even kijken naar hoe en wat. Om een antwoord op die vraag te kunnen vinden.
12: Winnaars van de Student Academy Awards krijgen naast de medaille een paar duizend euro. En ook de kans om te netwerken met Amerikaanse filmmakers. Nina is de vierde Nederlandse winnaar van de prijs voor studentenfilms. Het weer, zon en stapelwolken vandaag. In het noorden valt ook een buitje. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel Martijn. Yo, 3FM verkeer door de ANWB. Eén vertraging in Nederland op de A20. Gouda Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar 10 minuten door een ongeluk. Twee rijstroken dicht.
8: En zo meteen door je Ivo.
0: 3FM.
17: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
19: Omdat ik samen verder wil.
20: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Bijbels Bijbel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

Als je alle tijdloze tracks zou willen tellen die je tot 12 uur hoort, nou, dan wens ik je nog veel succes, want dat zijn er nogal wat. Zometeen bijvoorbeeld Republica met Ready to Go. In tijdloze tracks, waar je eerst hoort Stromae, er is

0: Tijdloze Tracks, Ivo van Breukelen.
1: Lekker beventjes en geef Bibi Rexha, Faithless, you're the new religion.
0: Tijdloze Tracks.
1: Aan het begin van de nieuwe Tijdloze Tracks, die van 6 augustus alweer. Ongelooflijk gaat het toch weer hard voorbij de zomer, hè, dit jaar. Ongelooflijk. Hey, tot 12 uur

0: ja, Nederlands trots op is iets. Gisteravond nog een live optreden kon je herbeleven bij Anders Odijk in de avondshow. Die gaat vanavond weer overigens een oud Lowlands optreden uitzenden. Te weten van Billie Eilish vanavond bij Andres. En dan maak je natuurlijk ook weer kans op kaarten voor Lowlands 2026. Zo is het ook, hè?
1: Hey Ivo, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Gast erop.
0: Dat is Andres voor je. Zo is dat. Dit is 3FM met zometeen hier Oscar and the Wolf, Angel Face. Bruno Mars komt eraan, 24 Karat Magic.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook...

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De Opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Feestje op mijn graf. Je hoorde de opposites bij 3FM. Waar toch ook echt wel weer nieuwe muziek van aan schijnt te komen. Nog nieuwer. Deze is natuurlijk ook behoorlijk nieuw natuurlijk. Feestje op mijn graf. Een paar weken geleden stonden ze op de Zwarte Cross. Even daarna deden ze ook nog een minishow op de camping van de Zwarte Cross. En daar werd gewoon een videoclip opgenomen. Voor nieuwe muziek van Willem en Twan. A.k.a. de opposites. Dat is toch fantastisch. Ik snap ook wel dat je, als je feestje op mijn graf daar een videoclip bij gaat opnemen, dat je dan op de camping van de Zwarte Cross uitkomt. Dat snap ik, want dat is natuurlijk een soort begraafplaats.

Love hoorde je bij 3FM. 3 keer is scheepsrecht, moeten ze ooit bij AHA gedacht hebben. Want de tijdloze track die je nu hoort, die werd bij de eerste release amper 300 keer verkocht. Ietsjes later, bij de tweede release, dat ging nog veel minder goed. Dat was echt niet om over naar huis te schrijven. Dan zou je denken, hè, dan heb je geleerd.

0: feeling. Ben hem dankbaar. So real.
1: Je hoort de man die mij zojuist, eens even kijken, €1200 heeft bespaard. Hey. Ed Sheeran die, is vorige week door een rechtbank in Bradford veroordeeld. Hij was namelijk vergeten een verzekering af te sluiten voor zijn nieuwe Aston Martin. Hij moet in totaal ruim €1200 betalen aan onder meer de boete en proceskosten. Ik dank hem. Kijk, nou kan hij het leiden natuurlijk, dus dat scheelt. Maar ik dank hem. Want ik ga morgen mijn nieuwe auto ophalen. En ik bedenk mij ineens natuurlijk, ja, die moet je gewoon even nog door de verzekering gooien. Scheelt met €1200, Ed Sheeran uit de grond van mijn hart. Veel dank, je hoorde hem zojuist met Martin Garrix.

0: Zeg, hoe is het met de koffievoorraad bij jou thuis of op kantoor? Als die nou een beetje niet is wat die zou moeten zijn, mag ik je er dan aan herinneren dat je zo meteen koffie kunt winnen? Als je meespeelt met Breukers Blend en weet te raden welke twee tracks er in de mashup zitten. Dat komen natuurlijk
1: zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere deze.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: Meteen in tijdloze tracks, Panic at the Disco, I Write Sins, Now Tragedy, is ook Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Maar eerst het nieuws van precies 10 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. NOS op 3. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over het staakt het vuren werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. Gianni Infantino blijft gewoon de baas van de FIFA. Dat is de uitkomst van een crisisoverleg in Marokko, waar de hele FIFA-top bij elkaar kwam en zijn steun heeft uitgesproken voor de Zwitser. Infantino lag onder vuur toen hij aandelen van het WK in de verkoop wilde gooien. Dat plan trok hij later in en hij bood excuses aan, maar veel voetbalbonden zijn nog steeds boos. De Europese bond UEFA wil nog steeds van hem af, zegt mijn collega Suze van Kleef.
2: Infantino die wil in maart voor de 4e keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion en is dit alsnog het einde van Infantino? Nou, wordt dus weer vervolgd.
1: En een grote vechtpartij gisteravond in Sneek in Friesland. Daar is de Sneekweek bezig. Een grote zeilwedstrijd en een al even groot feest. Maar op een eilandje in het Sneekermeer zijn mensen met elkaar op de vuist gegaan, zegt de organisatie.
3: Ja, wij hier een vechtpartij van een groep. En dat rommelt uit de hand. En ja, daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. En dus die moeten we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
1: Het gaat mogelijk om hooligans van Cambuur en Heerenveen. Er zou iemand gewond zijn geraakt doordat hij in zijn oor is gebeten. En ook zou er iemand tegen zijn hoofd zijn geschopt. Gewone bezoekers moesten daardoor urenlang wachten voordat ze eindelijk met een pontje van het eiland weg konden komen. Ik heb het weer nog voor je. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden later een buitje en het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel Jasper.
4: Yo. 3FM verkeer door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. De A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens daar 13 minuten. Door een

0: zometeen door je Ivo.
1: 3FM.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
13: Waar is dat geld?
12: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
14: En denk aan Brabant, daar wat nog meer.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Lowlands.
16: Herbeleef Lowlands.
15: Yin Lowlands.
16: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Ivo van Breukelen.
17: Hele goedemorgen. Je luistert tijdloze tracks bij 3FM met zometeen Panic at the Disco. Lil Nas X komt eraan. Maar

0: 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
3: Lowlands!

stuurde welke twee dat zijn via de gratis NPO-luisterapp. Ga je er vandoor met een bakje breuk. Nogmaals, koffiebonen. We hebben ook de varianten gemalen koffie of thee. Het kan allemaal van jou zijn. Als je dus de twee juiste tracks instuurt via de NPO-luisterapp. Zometeen hier.

0: werk.
1: Oh, heerlijk. Dan, ja.
0: Verder.
1: Ja, dat is toch lekker. Aircootje aan?
0: Aircootje aan, ja. Gelukkig ja, wel.
1: Dan ben je al een heel eind, hè?
0: Ja, ja, precies.
1: Als je dan ook nog het goede antwoord hebt op de mashup, want laten we daar eens even naartoe gaan. Wat is jouw antwoord op de vraag, welke twee tracks zaten er in deze mashup?
0: Dus Oasis van Wonderwall. En Shibuzi met de Barstone Pipsy.
1: Ja hoor, de volledige hoor ik zelfs. Helemaal goed. En dus is het bakkie breuk van vandaag voor jou. Wil je gemalen koffie, koffiebonen of thee?
0: Gemalen koffiebonen, alsjeblieft.
1: Gemalen koffiebonen, dan gaan we die naar je opsturen. Ik dank jou voor het meespelen en dan wens ik je nog een airco-volle donderdag.
0: Ja, super, dankjewel.

Ed Sheeran vond dit zo goed dat die Cat Eye meteen een bericht heeft gestuurd met de vraag: joh, kunnen jullie niet een nummertje? Kan ik niet een nummertje voor jullie maken? Lijkt me leuk om samen te werken. Ja, als Ed Sheeran dat vraagt natuurlijk en op die manier zo in je DM slide, zeg dan nog maar eens nee. En dat is ook helemaal niet gebeurd. Ze zijn namelijk ja en het resultaat is de belangrijkste deze week. 3FM.

0: Guns N' Roses in tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.

0: Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
3: En denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Het nieuws van 11 uur, Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het drone-incident op het vliegveld van Leipzig was een poging tot een aanslag. NOS op 3. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. De drone werd gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig en er zaten explosieven aan vast die door het leger en terroristen worden gebruikt. Vermoed wordt dat Rusland erachter zit, maar het onderzoek loopt nog. Volgens de minister was het in ieder geval geen werk van amateurs. Sommige campinggasten en omwonenden in de buurt van de natuurbrand bij Venray mogen weer terug. De treinen tussen Venray en Boksmeer rijden ook weer. En de brand is dus onder controle. Maar er is wel een hoop verwoest in het gebied, zegt deze verslaggever.
2: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel. Want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk. En je ziet dan ook door de dichte begroeiing in dat gebied, dat de brandweerlieden daar echt onder hele moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.
1: Dat was natuurlijk premier Jette. Hij was gisteravond op bezoek in het gebied. De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. En het is nog steeds vakantie en dus ook druk bij de feestweek in Zandpoort Noord bij Haarlem. Gisteren was daar wel een culinair hoogtepuntje. Tientallen bakkers maakten een tiramisu van 300 meter lang, horen we bij de lokale omroep.
3: Alles gaat op, Zandpoorters hebben trek.
4: Heerlijke trek. En vooral heel veel gezelligheid en gekkigheid.
5: Ben je een beetje tiramisu fan?
6: Nee, ik hou niet van zoet. Maar ik ben wel fan van dit soort mooie dingen. En ik vind de drank erin altijd lekker.
1: Ja, er ging ook 400 kilo mascarpone in. Aan de rij tafels was plek voor 700 mensen. En alle zitplaatsen waren uitverkocht. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt later nog een buitje. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Dank je wel.

0: veel sterkte en een goede reis.
1: En zo meteen hoor je Ivo.
0: 3FM. Dan ben ik er nog even vergeten. A29 Berg op Zoom Rotterdam voor de afrit Numansdorp. Daar is je vertraging 27 minuten.
2: Ster. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
10: In Lowlands.
0: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Ivo van Breukelen.
11: Goedemorgen, tijdloze tracks bij 3FM. Met aanstaande Snoop Dogg en Justin Timberlake. Signs komt eraan. Coldplay, Yellow zometeen. Eerst Harry Styles met As

0: Coldplay. Yellow hoor je bij 3FM. Een hele goede morgen. Tijdloze tracks luister je. Bijna 11:15. Traditiegetrouw moment dat wij even de rechtervoet intrappen.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Met Teddy Swims zometeen in Tijdloze Tracks. En eerst Snoop Dogg bij 3FM.

0: De Stadion House, die vele jaren later pas een groot ding zou worden tijdens grote optredens en festivals. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zonder deze groep dat nooit had kunnen bestaan. Nu in tijdloze tracks bij 3FM, Last Train to Trend Central. Dit is KLF.
1: Oké, okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: This is what KLF is about.

0: Jamie hier van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win jij dan die concertkaartjes.

0: Måneskin, supermodel bij 3FM. Half 12, bedenkend hoog tijd voor een balletje. Maar een balletje opgooien op ons roulettewiel wat we elke dag in de studio hebben staan. Om erachter te komen in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. We hebben allemaal nummers. Die corresponderen natuurlijk met de nummers van de vakjes op het wiel. En daar hangen allemaal categorieën aan. Zo simpel is het eigenlijk. Croupier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het moment is daar, want daar heb je ze weer. De bouke van Robert Jansma. Dankjewel voor Lena. Croupier, take it away. Hou ons alsjeblieft niet langer in spanning.
1: Dankjewel.
0: Okay. De spannend moment. Samen geknepen billetjes.
1: Binnen van plek.
0: Dank u wel. En daar het geluid van metaal op metaal. Wil ik u de uitslag zo geven?
1: En is het er ook?
0: Ja.
1: Het is geworden, ja, en dat is wel hartstikke leuk. Nummer 24!
0: Nummer 24, wel leuk! Tijdloze instrumentaaltjes. Dus dat zijn liedjes waarin niet wordt gezongen. Ik noem een, hoe heet dat ding? Lily Was Here van...
1: Ja.
0: Hoe heet zij?
1: Ja, dat weet ik niet meer.
0: Ja, op die saxofoon of... hoe heet ze? Candy Dulfer. Candy Dulfer.
1: Klankcarousel, Zonnentans.
0: Hier, nog één.
1: Dat ding met die gekke machine, met dat...
0: Zo, ik kom er even helemaal niet aan. Hoe heet die ook
1: alweer? Dat gaat helemaal niet goed.
0: Garten. Iets met Garten.
1: Dat ding dat draaide dan.
0: Marble Machine.
1: Ja.
0: Van Marble Machine, zo heet die plaat.
1: Je gaat het nu opzoeken.
0: Ik ga het nu even op... Klang, nee.
1: Nee.
0: Marble Machine van Wintergatan.
1: Nou.
0: Heel leuk. Dus die gozer heeft dat zelf, die heeft zelf een machine gebouwd waar hij muziek mee kan maken. En die machine staat trouwens in Utrecht, weet ik. In het museum van Speelklok tot Pierement. Dat terzijde. Tot zover de uitagenda. Lekker weg in eigen land. Je zou gewoon naar Utrecht...

Galantis en Runaway hoor je in tijdloze tracks bij 3FM. Vragenbladen. Met grote dank aan Anita, die me echt toch een klapper heeft aangevraagd. Van de bovenste plank. En dan is het nog lastig. Kun je er nog bijna niet bij, zo hoog ligt die. Uit de legendary jaren 80. Soundtrack van minstens net zo legendary film Beverly Hills Cop met Eddie Murphy in de hoofdrol. Grijs gekeken heb ik dit vroeger samen met mijn broer. En stuk gaan, elke keer weer. Het is iconisch, het is legendarisch, het is tijdloos. Het is Harold Faltermeyer met Axel F bij 3FM.

straks op 3FM. 10 minuten voor 12. Zometeen hier DNC, Cake by the Ocean. Zara Larsson komt eraan met Midnight Sun. En eerst John Mayer.

0: en hoeloe verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hoeloe, nu op Disney+.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: 3FM. Goedemiddag, exact 12 uur. En zometeen dan hoor je de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. Laatste nieuws krijg je van Stef. Goedemiddag.
7: Hey, en dan goedemiddag. Nina uit Tilburg vroeg zich af, waar is mijn libido?
8: NOS op 3.
7: En ze won er uiteindelijk een prijs mee. Welke vertel ik je zo meteen. Eerst dit, het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is de afgelopen maanden gegroeid. En flink ook. In 5 jaar tijd is het vertrouwen niet zo hard gestegen. Ja, dat klinkt heel lekker allemaal natuurlijk. Maar het komt vooral omdat ondernemers in het begin van het jaar heel weinig vertrouwen hadden, zegt het CBS.
9: Ja, dat had alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, die toen net uitgebroken was. Met als gevolg direct enorm stijgende benzine- en dieselprijzen. Dus heel veel ondernemers zullen, ja, net als andere burgers hebben gedacht, oh jee, daar gaan we weer.
7: Maar uiteindelijk leek het toch al mee te vallen dus. En dus is het vertrouwen weer gestegen. In Amsterdam en omgeving is de afgelopen week ingebroken bij 3 brandweerkazernes. Er zijn dingen gestolen die voor de brandweer heel belangrijk zijn. Zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Afgelopen nacht sloegen inbrekers toe bij een brandweerkazerne in Amsterdam-Nieuw-West. Eerder gebeurde het al in Stadsdeel Oost en ook in Duivendrecht. Er is nog niemand opgepakt. Meisjes die in Engeland het leger in willen krijgen te maken met seksueel misbruik tijdens hun opleiding. De BBC heeft met verschillende slachtoffers gesproken. Eén iemand vertelt dat ze op haar 17e urenlang werd verkracht door haar collega-recruiten. Ze deed ook aangifte bij de Britse politie, maar er werd niemand vervolgd. En Nina uit Tilburg heeft een studenten-Oscar gewonnen. Nina Broers won met haar film Waar is mijn libido? De Student Academy Award. In die fictieve documentaire is Nina zelf te zien, samen met 2 acteurs die ze scènes uit haar verleden laat naspelen. Met als grote vraag, waarom heb ik geen zin in seks?
10: Omdat ik zelf heel lang heb gezocht, zeg maar, naar een antwoord op de vraag, zeg maar, ja, waar is mijn libido? En een hele route afgelegd langs seksuologen en doktoren en andere hulpinstanties en te zoeken, zeg maar, om een antwoord op die vraag te krijgen. En eigenlijk heeft ik nergens een echte stap vooruit kunnen zetten. Dus het was een beetje een insteek qua last resort van misschien kunnen we met z'n allen even kijken naar hoe en wat. Om een antwoord op die vraag te kunnen vinden.
7: Winnaars van die Student Academy Awards krijgen naast de medaille en een paar duizend euro ook de kans om te netwerken met Amerikaanse filmmakers. En Nina is de 4e Nederlandse winnaar ooit van die prijs voor studentenfilms. Het weer. Een mix van zon en wolken vanmiddag bij 22 tot 25 graden. Vanavond valt er mogelijk een buitje. Morgen veel zon en max 25 graden.
11: 3FM.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Kom bij de verfzaak.
12: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: verfzaken. De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
8: Herbeleef Lowlands.
9: In Lowlands.
8: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Anan Verboom.
10: Hey, goedemiddag. 5 over 12. Het is 3FM waar je naar luistert met de meeste muziek in je middag. En de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. En doet het nog steeds ongelooflijk goed in de streamingsdiensten. Shakira, dit is Die Die.

0: misschien ben je dan wel een Amerikaan.
1: 3 over 12.
0: Ja, nee, daar vinden ze dit echt waanzinnig. Maar echt fantastisch. Het is de nummer 2 in de 3 over 12. Ella Langley en Choose in Texas. En die staat op dit moment dus in de allergrootste hitlijst van Amerika. De Billboard Hot 100. Vol met counter, die lijst. Die staat daar echt, gaat hartstikke goed. En die volledige top 5 is bedolven met van die klassieke snaarinstrumenten, weet je wel? Deze Ella Langley, die je net hoorde, die is dus precies op het goede moment ingestapt. Heeft haar track uitgebracht. En zij staat dus 2 keer in de top 5. En in totaal met 5 tracks in die hitlijst. Dus zij gaat echt als een gek in Amerika. Daarom, we konden er niet meer omheen. Ook in Nederland gaat ze steeds beter en beter. De hele wereld begint ze langzaamaan over te nemen. En daarom dus op nummer 2 in de 3 over 12. Ella Langley en Choose in Texas. Hey, welkom. Wat fijn dat je 3FM aan hebt staan zo in je werkdag. Ik ben Anand op de plek van Mart. En ik begeleid je lekker door je lunch heen met Nile Horan zo meteen. En ook Antoon ga je horen met De Enige. En vanavond trouwens bij 3FM in de avondshow, dan kan jij de volgende zijn die zo blij gaat worden.
2: Juliette, jij bent erbij!
3: Oh my god, ik heb gewonnen! Er komt chaos, drama, ik heb er zin in! Ik vind het zo leuk!
0: Het gaat over kaarten voor Lowlands. Jouw kans op kaarten voor Lowlands krijg je vanavond in de avondshow bij Andres Odijk. Dus mocht je daar naartoe willen gaan, dit is je moment. Tussen 7 en 10 maak je daar kans op. En dat heeft alles te maken met de nummer 1 in de 3 over 12. Daar hoor je ook nog eens een hele exclusieve live set van Billie Eilish voorbij komen. Met beeld. Dus mocht je willen kijken, dat kan ook nog. Is nog nooit uitgezonden in zijn volledigheid. Bij Andres Odijk zometeen tussen 9 en 10 uur vanavond in de avondshow. Dan kan je het horen en zien bij 3FM. Alvast een opwarmertje voor Lowlands. Billie Eilish op nummer 1 in de 3 over 12. Everything I Wanted.
4: I had a dream.

Billie Eilish op nummer 1 en de 3 over 12. En vanavond dus in de avondshow een exclusieve live-opname met beeld van Billie Eilish op Lowlands. En jouw kans op kaarten voor dit jaar om erbij te zijn. Dat vanavond dus. Nu de meeste muziek in je middag met mij, Adan. En Niall Horan is voor je onderweg. Nou, Blink 182 bij 3FM.

Party en de enige. Hey, stel nou, hè, je krijgt een DM van een artiest en die zegt tegen jou in die DM: ik huur een Airbnb, kom je naar me toe, dan leren we elkaar kennen. Dat klinkt vies, hè, eigenlijk, als iemand je zo'n soort bericht zou sturen. Maar zou je het doen? Dat is de grote vraag. Want soms moet je gewoon even iets proberen. Misschien even, ja, een beetje lef hebben en er gewoon voor gaan. Dat kan je heel ver brengen. Dat hebben Major Lazer en de Deense zangeres Mo bewezen. Want precies die vraag kreeg zij namelijk in haar DM. Kan je komen naar een Airbnb? Dan leren we elkaar kennen. Major Lazer die vroeg dat. Want ze waren bezig met een track in de studio en ja... Weet je, ze zagen Mo en ze dachten, nou, die heeft best wel opvallende woordkeuzes. Ze komt ook niet uit Amerika, dus dat is sowieso lekker verfrissend. Zou eigenlijk wel leuk zijn voor ons nieuwe liedje, die willen we wel hebben. Alleen, ik heb het wel met haar te doen, want het klinkt een beetje als een film, hè, dit. Een grote artiest die vraagt, je komt naar een Airbnb, leren we elkaar kennen, we vinden de muziek hartstikke goed, en ik wil je hebben op een nieuwe track. Nou, dat klinkt fantastisch. Wat ze alleen nog niet wist, is dat het echt een jaar zou duren voordat dit allemaal klaar zou zijn. Het begon als een slome reggae-plaat. Daarna werd het sneller en sneller. De hoek moest weer opnieuw. Het werd allemaal weer veranderd. Eigenlijk bleef er heel weinig meer van over. Het moest elke keer weer opnieuw. Maar ze scoorde er wel een wereldhit mee. Laat alleen maar zien. Gewoon iets proberen. Af en toe je grens overgaan. Maar het kan mooi resultaat opleveren. Lean On! You

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Direct. En Oh My God, It's Happening hoorde je bij 3FM tijdens je werkdag.
1: Met 3FM ontdek je nog
0: waar je muziek hoort die je sowieso kent. Mary J. Blige zometeen, Family Affair. En ook Taylor Swift ga ik voor je draaien. Ik heb ook nieuwe muziek voor je. En gisteren draaide ik dat ook voor je. Toen kwam er een appje binnen van Arjan. En die zei, die melodie van de nieuwe, die doet mij een beetje denken aan een track. Maar ik kan er niet helemaal opkomen. Ik denk, en dan moet je zometeen maar voor jezelf even oordelen of jij dit hier ook in hoort. Ik ga je zometeen een liedje laten horen. Dat doet mij dus ook sprekend denken aan deze track van Kesha.

Day Blige en Family Affair bij 3FM. Goedemiddag. Mijn naam is Anand. Ik trek je die middag door met al je favoriete muziek. Een tijdloze track was dat wel, hè, van Mary J. Blige die je hoorde. Als ik nou zeg, In the Air Tonight, Easy Lover, You'll Be in My Heart en The Studio. Aan wie denk je dan? Ook allemaal tijdloos, toch? Phil Collins, inmiddels 75 jaar. Nou ja, bijna niet meer onder ons. Vertelde die afgelopen week. Nou ja, ik ben een beetje de boulevardjournalist wat dat betreft. Maar nee, hij werd omvergeblazen door een zangeres, zei hij. Echt omvergeblazen. Hij was razend enthousiast. Dat ging over Taylor Swift. Phil Collins die mocht een concert bijwonen van haar. En dat was dus een van de allerbeste shows die hij ooit heeft gezien in zijn leven, dat zei hij. Die zei, een ontzettend charmante jonge dame kroop destijds met een gitaar het podium op en zong White Horse. Dat blies me werkelijk omver. Niet alleen was het geweldig, een geweldig nummer dat me raakte, ze zong het ook nog eens prachtig. Het was zo puur en zo eenvoudig. Zij en haar gitaar. Maar dat is toch mega lief. Als zo'n artiest dat over je zegt, zo'n tijdloze artiest, die zegt...

Give Up. Sia hoorde je bij 3FM. 3 minuten voor 1. Goedemiddag. Het is de werkdag van 3FM met mij, Anan. En mocht jij denken dat Asterix en Obelix en buurman en buurman, Bassie en Adriaan, altijd in dezelfde outfit lopen. Nou, er is een DJ, die kan er ook wat van. Hoor je zo.

0: komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpet Right. Carpet Right.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de Verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de Verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Welkom bij de
5: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: 3FM. Hey, goedemiddag. Meeste muziek tijdens je werkdag. Daarvoor zit je goed bij 3FM. MGMT zometeen en Another ga je horen. Stef heeft het laatste nieuws voor je. Goedemiddag.
9: Zeker, goedemiddag. Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalelftal hebben de Australische nationaliteit gekregen.
10: NOS op 3.
9: De twee ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië. Nadat ze tijdens de Asian Cup hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Correspondent Maaike Weijers.
11: Al meteen was duidelijk dat ze mogelijk gevaar zouden lopen als ze terug zouden gaan naar Iran. En daarom heeft de Australische regering alle speelsters toen meteen een humanitair visum aangeboden. En in eerste instantie ging ook een hele groep voetbalsters op dat aanbod in. Maar uiteindelijk hebben de meesten toch besloten om terug te gaan naar Iran. Behalve dus deze twee die vandaag de Australische nationaliteit hebben gekregen.
9: De andere voetbalspeelsters gingen vooral terug omdat hun familie in Iran werd bedreigd. In België is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd gisteren op het strand van Oost-Duinkerke door een windstoot omvergeblazen en botste vervolgens tegen een geparkeerde jetski aan. De man van 63 overleed 's avonds in het ziekenhuis. En vandaag is een belangrijke dag voor Jan van 23. Hij staat vandaag in de halve finale van de International Martini Organ Competition. Ja, daarin nemen jonge organisten uit de hele wereld tegen elkaar op. Ze moeten zo mooi mogelijk spelen op orgels in Groningse kerken. Jan is de enige Nederlander en hij denkt dat hij het zwaar gaat krijgen, hoor. Want vandaag moet hij in de A-kerk spelen en die heeft een lastig orgel.
12: Nou ja, de ruimte waar je zit is een beetje klein. Dus je moet jezelf er maar een weg in zien te vinden. En het orgel speel ik nog vrij zwaar. Dus je moet wel wat gewicht gebruiken. Maar de muziek zelf die we moeten spelen, die vraagt ook nog wat het enige. Dus ze dagen ons goed uit.
9: Maar of je een beetje vertrouwen heeft in een overwinning?
12: Ja, nou, ik weet niet.
9: Ah, maar je doet toch mee om te winnen, Jan?
12: Nou, ik maak er niet al te veel illusies van. Als ik vanavond een beetje leuk kan spelen en het zelf naar mijn zin heb, dan vind ik het ook wel goed.
9: Nou, misschien dat het weer wat opfleurt. Een mix van zon en wolken vandaag bij 22 tot 25 graden. Vanavond mogelijk wat regen, morgen veel zon, max 25 graden.
8: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg, de 5 langste files krijg je van met de A1 Hengelo Osnabrück tussen de Lutte en de Duitse grens. 10 minuten vertraging door de controle daar. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Weert Noord. Daar is een autobrand, 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij knooppunt Ouddijk. Voor de Duitse grens heb je 15 minuten vertraging. vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk Zuid en de Drechttunnel 20 minuten vertraging. Ongeluk gebeurt daar met een vrachtwagen. En de laatste de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. 35 minuten vertraging komt daar door een bermbrand.
13: 3FM.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Is binnen 3 minuten geregeld.
18: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Herbeleef Lowlands.
20: In Lowlands.
19: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Anan Verboom.
8: Hey, goedemiddag. Meeste muziek in je werkdag. Zit je goed voor bij 3FM en GMT hoor je zometeen. En de man die altijd hetzelfde aan heeft op het podium. Hoe dat zit hoor je na Another.

0: MGMT, je hoorde hier bij 3FM, je hoorde Kids. Hey, geloof jij in een geluksonderbroek? Ja, of een ander soort kleding hoor. Maar iets wat je dan specifiek aandoet, omdat je dan denkt dat het helpt. Dat je dan nog lekkerder gaat voelen of zo. Sokken kan het ook zijn, misschien een armband die je altijd per se om wil hebben. Ik ben echt een jongen van het bijgeloof hoor, wat dat betreft. Ja, nee, echt, dat verwacht je misschien niet per se, maar ik kies dan toch mijn favoriete kleding als ik een belangrijk gesprek heb of zo. Dan denk ik toch, nou, dit voelt dan vandaag, voelt dit goed, dat moet ik dan toch even aantrekken. Alleen bij Marshmallow gaat het net even een stapje verder. Die heeft dus bijna altijd dezelfde schoenen aan. Is je ooit opgevallen? Hij draagt bijna altijd Nike Jordans.
1: Every show for the most part I'm gonna be wearing Jordan 1's. They're just super comfy and durable. Feels good. And this is definitely essential to a show.
0: Moeten altijd Jordan 1's zijn? Kan die lekker in bewegen? Nou ja, zonder Jordans geen show, laten we maar zeggen dan. Hè? Je hoort hem nu met nieuwe muziek. En met de Jordans. Marshmallow, Another Drink bij 3.

hoorde je bij 3FM. Hey, mocht jij nou zoiets hebben van, nou ja, ik zou ook wel een Houdini willen doen op werk. Omdat ik me echt even niet lekker voel. Ik ben een beetje moe aan het worden, kan ik me voorstellen. Ik bedoel, het is ook al gewoon 2:50 inmiddels. Mocht je in zo'n dipje raken, maar eigenlijk keihard moeten werken, meld je even in de NPO Luister-app. Heb ik zometeen een beloning voor je, als motivatie voor je. Binnen 6 minuten weet je hoe en wat. Eerst Lost Frequencies en nu No Doubt, Just a Girl.

0: één man 25 miljoen streams per maand. Toch ongelooflijk eigenlijk.
1: 3FM Vakantieklacht.
0: Heb je het wel gewoon gemaakt? Dat kan je dan wel zeggen. Last Frequencies, Live It All hoorde je bij 3FM tijdens je werkdag. Het is 2:04. Ik ben Anand, ik sleep je er doorheen met al je favoriete muziek. Zometeen Tapik en Becky G. Sorry Papi komt er voor je aan. En je gaat nog veel meer van je favoriete muziek horen. En mocht je nou iets in je hoofd hebben, dan mag je dat ook deze kant op sturen. Want misschien ben jij wel de 3FM Vakantiekracht. Misschien ben jij heel hard aan het werk vandaag. Dan mag je wel even shinen, vind ik. Dan mag je wel even op een podium gaan staan. Want je doet het hartstikke goed, dan ben je hartstikke lekker bezig, terwijl een deel van Nederland vakantie heeft en jij bent aan het werk. Kom maar door met een liedje, maar ik heb wel twee eisen voor je. Het zou leuk zijn als er een vervoersmiddel in zit. Dat zou leuk zijn, een vervoersmiddel in het liedje. Dus bijvoorbeeld een liedje rondom auto's, motoren, bussen, treinen, vliegtuigen, boten. Het maakt niet uit als in de titel of in de artiest maar iets van een vervoersmiddel zit. En je moet even doorgeven wat voor werkzaamheden je verricht. Misschien ben jij op dit moment wel op de weg. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je gaat voor een autoliedje. Misschien ben je onderweg met de trein. Dan ga je misschien voor iets van train of zo. Nou ja, goed, jij bent creatiever dan ik, denk ik. Mocht jij nou iets te binnen schieten, laat even weten wat voor werk je aan het doen bent. En een liedje met iets rondom een voertuig. In de titel of in de artiest. Kom maar door, hoor je hem zo meteen met 3FM. En dit is Chaperone.

0: uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing?

0: uur deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. No!

0: bij 3FM. Je hoorde, sorry papi.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Jos, goedemorgen. Middag.
2: Goedemiddag.
0: Tijdje bezig al inmiddels. Jij bent ook druk aan het werk thuis bij jou.
2: Ja, klopt.
0: Wat gebeurt er nou? Ik hoor echt allerlei... Het was toch thuiswerken?
2: Ja, ik heb een raam open en er komt een vuilniswagen achteruit. Dus die heeft zo'n pieper achterop zitten. Als die achteruit rijdt, dan klinkt dat zo. Dus,
0: Ik denk jij bent in een of andere bouwplaats beland.
2: Nee. Ik zit gewoon lekker thuis. Raam open, want het is mooi weer. Dus kunnen we een beetje doortochten.
0: Nou, wat lekker. En je zegt inderdaad, je bent thuis aan het werk. Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe ziet jouw werkplek eruit op dit moment?
2: Ja, ik zit gewoon lekker achter mijn bureau met twee schermpjes. En ik ben aan het checken welke laadpalen er offline staan of een storing hebben. En dat breng ik in kaart en dan stuur ik een monteur aan. Of ik ga zelf aan de slag om te proberen het op te lossen. Dus,
0: jij doet dus 24.000 laadpalen. Daarvan doe jij de technische ondersteuning.
2: Dat klopt, ja.
0: Hoe gaat dit? Dus er is een laadpaal kapot en ik bel naar zo'n nummer en dan zeg ik, nou, is kapot, dan is die melding gemaakt. En dan?
2: Ja, dan gaat het komt of bij mij terecht of bij onze servicepartner die doet voor ons de reparaties. Dus die gaat dan gaat de monteur op locatie en die gaat kijken of die het ook kan lossen. En dat gebeurt meestal wel goed. Dus,
0: Nou, wat goed. En die stuur jij dus aan, zeg maar. Dus jij zorgt dat het allemaal goed terecht komt. Nou, wat een mooi werk. Precies. En daar word je voor beloond dat je vandaag druk bezig bent. Want jij bent de 3FM vakantiekracht.
2: Nou, helemaal goed.
0: En je hebt ook een plaatje aangevraagd. Dat was er eentje van Madness, Nightboat to Cairo.

0: Waarom deze?
1: Nou, daar word je vrolijk van.
0: Ja, ja. Ja, maar waar komt die vrolijkheid vandaan bij jou?
1: Ja, nou, dat is gewoon een energieke melodie in het nummer. Dus laten we lekker luisteren.
0: Nou, gaan we doen. En dan wens ik jou nog een mooie dag. En werk ze vandaag en geniet van deze track, hè.
1: Dank je, oké.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Het is 3FM met Madness. Nightboat to Cairo, nu.

Lady Gaga, Bradley Cooper, je hoorde Shallow bij 3FM. Minder nog dan een kwartier, dan hoor je Sophie Hjoekema met al je favoriete muziek hier op 3FM. En het leuke aan Sophie vind ik dus, zij heeft een creatief brein als het gaat om interviewen. Als in, bij haar, als zij een vraag stelt, dan komen daar soms bijzondere dingen uit. Dat is heel leuk. En dat heeft ze ook gedaan bij zanger Sef. Die mocht ze interviewen en ze mocht helemaal losgaan op alles. Ze mocht alle vragen stellen die ze wilde. En nou, Sef is best wel iemand die spreekt ze wel, zeg maar. Als je die spreekt, dan is het in een wat serieuzere setting en zo. Het is ook vaak best wel diepgaand bij Sef. Dus zij was heel benieuwd. Maar waar zit nou eigenlijk die luchtigheid bij jou? Als we nou even weggaan van alle mooie boodschappen die je uitdraagt in de muziek en op het podium en zo. Waar zit nou die echte luchtigheid? En zijn reactie was: nou, ik ben niet zo heel goed in smalltalk en chillen. Ja, dan kijk ik het liefst gewoon even wat thrillers. Ik hou ervan ook om me op te winden over andermans muziek. Eigenlijk zit het er altijd gewoon.

0: Wannabe hoorde je in je werkdag bij 3FM. Waar je zometeen Sophie Hielkema gaat horen met onder andere deze. Rihanna, Calvin Harris, This Is What You Came For. Komt eraan. 3FM.
1: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
7: Wat is dit heftig.
6: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
8: Waar zijn we beland? Ik draai door.
6: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
9: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: 3FM. Oh my god. Ja, zo heet het nieuwste liedje van Rondé. En zo ga jij ook reageren, gok ik, als je hem hoort. Zometeen. Eerst het nieuws met Stef Banstra van 2 uur. Goedemiddag.
12: Hey Sophie, goedemiddag. Problemen op Spaanse en Franse stranden door dit beestje.
13: The Portuguese man of war.
12: NOS op 3. Wat voor diertje dat precies is, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Duitsland, want de man die vorig jaar een aanslag pleegde in München door in te rijden op een demonstratie, krijgt levenslang. Correspondent Gimbal Duk vertelt wat er in februari 2025 gebeurde.
14: Op die dag was er een vakbondsdemonstratie bezig in het centrum van München met zo'n 1400 mensen, voornamelijk gemeenteambtenaren en mensen die in de schoonmaak werkte. En die demonstratie werd toen plots verstoord doordat Farhad N. Op de menigte inreed met een mini. Daarbij vielen 2 doden, een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochter. En ook nog eens 40 gewonden, van wie sommigen tot op de dag van vandaag nog niet hersteld zijn. En de dader, dat was een toen 24-jarige Afghaanse man die kort daarvoor geradicaliseerd was en uit naam van de islam deze aanslag gepleegd had.
12: De Duitse rechter vindt zijn daad zo ernstig dat er weinig kans is op vervroegde vrijlating. De natuurbrand in Limburg bij Venray is weer opgeleid. Dan meldt de veiligheidsregio, die ook meldt dat het om een klein gebied gaat. Gisteren was die brand nog onder controle. De brandweer stuurt nu extra blusvoertuigen om verdere uitbreiding te voorkomen. En vanwege het oplaaien van die brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het misgaan en schakelden hulp in. Die vriendin wist zichzelf te redden, maar de vrouw van 42 dus niet. En in Spanje en Frankrijk zijn er allemaal stranden dicht gegaan nadat veel mensen zijn gestoken door kwallen. Het gaat om een zogenoemd Portugees oorlogsschip. Een kwalachtig beestje waarvan de tentakels wel tientallen meters lang kunnen worden. En als je wordt geraakt, doet het superveel pijn. Ja, David Attenborough had het nog zo gezegd.
15: Each is armed with many thousands of stinging cells. A single tentacle could kill a fish, or in rare cases, a human.
12: Ja, ze hadden inderdaad ook een gasrolletje in Blue Planet 2 van de BBC. In San Sebastian in Spanje zijn in 1 dag tijd zeker 120 mensen door het beest gestoken. En waarom er ineens zoveel van die Portugese oorlogsschepen aanspoelen is nog een mysterie. Het weer een mix van zon en wolken bij 22 tot 25 graden. Vanavond kan er in het noorden nog een buitje vallen. Morgen een dag met veel zon. Het wordt dan maximaal 25 graden.
11: Heerlijk, dankjewel Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Vierde op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Gratum 40 minuten. En dan de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk. Een kwartier.
16: 3FM.
11: Ster.
17: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
17: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Herbeleef Lowlands.
21: In Lowlands.
20: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
21: Wortels.
20: Sophie Hielkema.
22: Keihard uitglijden en dan nog steeds er charmant uitzien. Nou, hoe dat zit, ga ik je zo meteen uitleggen. Harry Styles is onderweg, maar eerst nog Calvin Harris bij 3FM. Hartelijk goedemiddag.

Ik heb in mijn hele leven, 34 jaar oud, nog nooit iemand zo mooi zien vallen. Wat is het in het leven toch oneerlijk verdeeld? Hoe vaak ik wel niet van een trap ben gedonderd, dat mijn biertje dan ook de lucht invloog. En dan heb je mensen als Harry Styles. Ja, ik geloof het niet. Hij glijdt uit op het podium. Hij heeft nu die grote concertenreeks is inmiddels neergestreken in Mexico. En nadat hij uitglijdt en je nu denkt van het wordt dumpert materiaal, we zitten er klaar voor, ligt hij vervolgens in een soort hele charmante draw me like one of your French girls pose. Nou, ik wil geen zangles meer van die man, maar ik wil een uitglijcursus. Bij deze heb ik hem aangevraagd. En alles behalve een slippertje, nou, dit is juist een schot in de roos. Het is de nieuwste van Rondé. Ik weet niet wat er in het water zat tijdens het maken hiervan, maar wat mij betreft is dit een soort van wedergeboorte van de band. Ik krijg er echt kippenvel van enthousiasme. Dus laat maar even weten hoe dat bij jou zit aan de overkant. Rondé en Oh My God. Het klapt uit elkaar van de energie. Als je dacht, ik zat er al lekker in vandaag. Think again na het horen van deze. Rondé en Oh My God.

3FM. Ik zie, en dat vind ik heel leuk, de afgelopen weken heel wat mensen in de NPO Luister-app die dan vanuit hun vakantiebestemming naar 3FM luisteren. En voor deze mensen heb ik een hele goede tip. En überhaupt, als je de komende week nog vakantie viert, waar dat ook is, nog één week kan je een kaartje sturen naar 3FM. Vanuit jouw vakantiebestemming, dat hebben Wijnand en Jamie bedacht vanuit de ochtend. Sowieso om te checken waar iedereen zijn of haar vakantie viert, maar je kan er ook iets voor terugkrijgen. En niet zomaar iets, namelijk een concertkaartje. Alle informatie kan je vinden op 3fm.nl/kaartje. Daar kan je ook het adres van de 3FM-studio vinden en lees je alle ins en outs over deze actie. Het loopt nog tot 14 augustus. Dus ik zou zeggen, bestorm die toeristenwinkel. Ga ervoor, score even een mooi aanzichtkaartje. Krijg je in de tussentijd van mijn muziek van, nou, eigenlijk twee populaire vakantiebestemmingen voor Nederland.

galmen. Als je nog een beetje sharp bent op de donderdagmiddag. Ik ga je namelijk als gewoontedier dat ik ben nu 1 seconde van de Megahit Memory van vandaag laten horen. Een ex-Megahitje uit het archief die ik graag weer eens in de spotlight wil zetten. En jij mag alvast proberen te raden welke het is aan de hand van deze 1 seconde.

Iedere week roepen we één liedje, meestal een vrij nieuwe uit, tot 3FM megahit van die week. Een liedje van iemand waarvan we denken, dit moet je horen, dit wordt een groot succes. Of juist, ja, van deze artiest kunnen we geen release onopgemerkt voorbij laten gaan. Nou, ik kan je zeggen, dit is een van mijn favoriete dingen aan deze mond.

beste mega-hits van de afgelopen 34 jaar. Nou, ik ga het nog specifieker maken nu. Iedere dag dan krijg ik de eer om zo'n vergeten X3FM mega-hit weer eens voor je te draaien. 23 jaar oud is degene die ik vandaag voor je heb. Maar als je had gezegd, 10 jaar geleden werd deze opgenomen in de studio, had ik het ook geloofd. Vorig jaar stond hij tussen de 50 meest gestreamde liedjes in de 3FM top mega-hit. Op plekje 44 om precies te zijn, dus het is een hele populaire. Ook niet gek dat Daniel, Kiko, Anita, Niels, Juri, Joost, Maurice, Gabriella en Siree allemaal al wisten te raden welke X3FM mega-hit ik heb meegenomen. Beyoncé!

0: Let op die laatste.
1: Oeh. Ja, mooie uitspraak ook hoor. De Makita Ba door Jushin Alessia. Ik vind het impressive. Doet hij even die man?

0: Hopelijk tot zo, want onder andere...
1: Zometeen op 3FM.
0: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Oh, lekker fris mixie. Dus heb je een klusje?

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Focus Mix. En ook de nieuwste van Jim Gardner. En hier is het nieuws van precies 3 uur. Stef Bansa, een hele goede middag.
1: Ja, gaat hard, Sofie. Goedemiddag. Een babyboom in Hardenberg. NOS. Wat er is gebeurd, stelletjes aan meteen. Eerst dit, de natuurbrand in de buurt van Venray, die vanmiddag opleidde, is weer onder controle. Een paar uur geleden moest de brand weer ineens weer vol aan de bak.
2: Ja, inderdaad is er weer op een stuk grond een nieuwe vuurhaard ontstaan. Die is opgeleid. Daar zijn we snel op ingezet met heel veel voertuigen, want we willen daar natuurlijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk water op hebben. En dat is gelukt. Dus we zijn op dit moment weer aan het nablussen.
1: En ook blijft ze een oogje in het zeil houden, want vanwege de droogte en de warme bodem houdt de brandweer rekening mee dat het vuur nog een keer kan oplaaien. Het Oekraïense vliegtuig waar deze week een drone bij in de buurt kwam op het vliegveld van Leipzig was beladen met munitie. Dat schrijven Duitse media. En ook is duidelijk dat er explosieven hingen aan die drone. Het lijkt er dus op dat Leipzig aan een ramp is ontsnapt. De Duitse minister zegt dat dit een nieuwe vorm van dreiging is en dat het zeker niet het werk is van amateurs. Er is een steeds grotere kans dat het WK wielrennen naar Groningen en Drenthe komt. Van de 5 landen die het WK van 2032 willen organiseren zijn namelijk alleen Nederland en India nog over. In september wordt de knoop doorgehakt door de Internationale Wielerbond. En bij het ziekenhuis in Hardenberg keken ze toch wel een beetje gek op. Vorige maand waren er 30 bevallingen meer dan normaal in juli. Ja, na 100 baby's gingen de medewerkers toch maar even turven.
3: 101, 102, 103, maar het werden uiteindelijk dus de 106e baby. En dat was Fem, baby Fem.
4: Ze is nu 5 dagjes oud. Ja, geweldig. Enorm lang naar uitgekeken. En erg blij met onze dochter en dat alles goed is mogen gaan.
5: Ze hebben heel erg trots op en ze is echt een heel lekker tevreden meisje. Doet het hartstikke goed en daardoor gaat bij ons ook heel goed.
1: Ja, helemaal mooi. En het komt waarschijnlijk doordat er meer mensen zijn gaan wonen in de gemeente Hardenberg. En ook kozen meer mensen voor een bevalling in het ziekenhuis in plaats van thuis. Gaan we naar het weer toe, een mix van zon en wolken bij 22 tot 25 graden. Vanavond kan er in het noorden nog een klein buitje vallen. Morgen een dag met veel zon. Dat wordt dan maximaal 25 graden.
0: Merci, Stef. Dan nog even een verkeersupdate van de ANWB. Fiede op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Gratum 35 minuten. En A12 Arnhem richting Duitse grens. Bij Zevenaar 10 minuutjes. 3FM.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Morgenavond in de documentaire Taylor, de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Herbeleef Lowlands.
5: In Lowlands.
4: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
6: Motels.
4: Sophie Hielkema.
6: Iets over een summer body en vervolgens denken, joh, ik geef het helemaal op. Ik ga er zo meteen meer over vertellen. Summer hoor je zo, maar eerst de Balza. Dit is Magnetic bij de 3FM.

met de soundtrack voor wij onzekere mensen. My body isn't ready. Ik ga volgende week op vakantie. Ik heb het idee dat ik dat ook iedere dag aan het zeggen ben. Ik ga volgende week op vakantie. Had ik al gezegd dat ik naar Italië ging? Nee, dus wat denkt mijn hoofd? Net als 80% van de Nederlanders. Ik ga bijna op vakantie, dus ik ga even flink beuken in die sportschool. Alsof dat anderhalve week daarvoor nog zin heeft, weet je wel. Maar goed, ik met mijn sportlegging aan, in die auto, tot op het bot gemotiveerd als een soort Joel Beukers, om dan waarschijnlijk nul resultaten te gaan boeken, was de sportschool gewoon hartstikke gesloten vanwege een verbouwing.

wijsheid mag je meenemen in de rest van je werkmiddag. Doe ermee wat je wil. Donderdagmiddag, ik heb al eerder gezegd dat het woensdag is, is niet het geval. Het is inderdaad donderdagmiddag. We kunnen het weekend al ruiken, het einde is in zicht. Nou, dan kan je wel een muzikale opsteker gebruiken. Wat dacht je van deze banger? David Guetta samen met Kelly Rowland. When Love Takes Over is hier. Goedemiddag.

0: deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: helemaal zin om dan vanavond die serie te gaan kijken. Ze ging even voor je checken, is die überhaupt nog te streamen? Staat op Prime, zag ik.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, ik vind 3FM een zalige plek om te werken. Jij hopelijk om ernaar te luisteren. En een van de leukste dingen vind ik dat iedereen als een gelijke voelt hier. En ook als je naar artiesten kijkt. Ik heb als kind ook posters opgehangen van supersterren in mijn kamer. Maar wat ik nu merk is dat artiesten uit Nederland bijna allemaal sympathiek zijn. Bijna allemaal. Vanmorgen deelde ik nog dat nieuwe liedje van Rondé in mijn story, die Oh My God. Nou, ik denk 5 minuten later reageerden ze dan heel sympathiek erop in een berichtje. Om gewoon even dankjewel te zeggen. En deze man die ik nu voor je ga draaien, net zo, is echt een van de meest sympathieke Brabanders. Iedere keer als ik iets van hem draai op 3FM, dan laat hij ook weer weten dat hij dat waardeert. En dat waardeer ik dan weer. Maar goed, daar doe ik het niet voor. Je hoort het op 3FM, omdat dit het verdient om naar geluisterd te worden. Hij heeft al eerder een mega-hit gescoord met Hardwired. Nu is hij terug met een duet. Vind ik heel leuk en verfrissend. Het is samen met Persia Holder. Zij is een TikTok-ster, maar ze heeft een gouden stemgeluid. I'd Do It Again. Een nieuw liedje dus van Jim Gardner. Hoor je nu?

0: feeling.
1: It's a bromance.
0: A real one repeated.
1: Vind ik zo schattig, deze vriendschap en ook deze samenwerking. Martin Garrix en Ed Sheeran.
2: De Hocus Focus Mix.
1: Hopelijk heb je er al eentje in je hoofd zitten. Dat ene klusje dat echt af moet. En waarvan je weet, als ik dat nu regel, dan voel ik me 10 keer beter richting het einde van mijn werkdag. Nou, afgelopen week zijn er al heel wat 3FM-luisteraars geweest die zichzelf bewezen hebben. Er is een heel weiland besproeid, zodat hij lekker groen blijft. Iemand heeft op vakantie een pastasalade gemaakt voor 8 man. Er is schoongemaakt, er is geverfd in huis. En ook vandaag wil ik weer uitnodigen om erbij te komen in de NPO-luister-app. Want als je het gevoel hebt dat iedereen op hetzelfde moment even die schouders eronder zet, voelt het toch iets minder vervelend, toch? Dus maak je klaar. Bedenk even welke klus jij gaat uitvoeren. En laten we afspreken dat je dan tijdens de Hocus Focus Mix zo meteen ermee aan de bak gaat. Bel ik je daarna terug om je ten eerste te vragen naar de voortgang. Dat gaat je helpen. En helemaal als ik daar nog iets extra's voor je tegenover zet, namelijk een snoeppot. Dus meld die taak nu in de NPO Luister-app en dan spreek ik je zo meteen.

0: Focus Mix.
1: Nou, Evelien, brand los. Wat heb je allemaal weggegooid? Wat heb je gevonden voor parels en ook voor rotzooi?
2: Nou, parels.
1: Alleen maar rotzooi.
2: Allemaal in rotzooi. Heel veel kussens. Een topper. Een vriezer. Een stoel. Een hele oude stoel. Van, ik denk wel 20 jaar oud. Heel veel textiel. Heel veel dozen. Echt enorm veel dozen. Nou, elektronica. Wat nog meer?
1: Het klinkt een beetje als dat gesprek met de moeder van Jan Smit, weet je wel? Dat ze dan zegt, ze heeft de vaatdoeken meegenomen, de bestek meegenomen. Ja. De lepels, de oude televisie.
2: Ja, nou precies, dat was het echt. Ja, dat was, ik heb echt dingen gevonden waarvan ik denk, heb ik dit überhaupt nog? Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, het is echt ongelooflijk, hè, wat een mens dan kan verzamelen door het leven heen.
2: En echt 10 kussens. Wat moet ik met 10 kussens?
1: Hoe kom je überhaupt aan 10 kussens? Dan heb je zo vaak gerouleerd al met kussens, Evelien.
2: Nou, ik denk, ik heb een keer eentje gekocht. En dan mocht je er dan 2 gratis bij kopen. En dan doe ik. Ah, en dan heb ik weer een nieuwe kus nodig. En dan krijg ik weer 3. Ik denk dat zoiets is gebeurd.
1: Ja, ik hoor mezelf als ik met jou praat.
2: Ja, bizar, hè? Ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben.
1: Ik denk het ook. Maar dat gevoel dat je het dan fixt en dat je het regelt en dat je het aanpakt. Kan je even beschrijven hoe het voelde om die zolder helemaal leeg te trekken?
2: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, we zijn nog niet eens klaar.
1: Oh, kijk!
2: Nee, we zijn al vanaf 10:30 vanochtend bezig.
1: En dat tijdens de vakantie ook nog, hè?
2: Ja, ook nog tijdens vakantie. En vanochtend ook nog in de tuin bezig geweest.
1: Kijk eens even.
2: We zijn in één ruk doorgegaan.
1: En hoeveel procent zit hij nu van project zolder opruimen?
2: Nou, we moeten alleen nog een stoel, de topper en een vriezer wegbrengen. En dan hebben we alles klaar. En dan voelt het echt heerlijk, want dit stellen we al zo lang uit. Oh. Echt al maanden stellen we dit uit.
1: Ja, kijk, en daarom dus die Hocus Focus Mix, Evelien. Want iedereen heeft wel zo'n klusje waarvan je zegt, ik schuif er maar voor me uit. Ik heb er geen zin in. Hoe werkte dat? Werkte dat een beetje motiverend, die muziek?
2: Ja, hoi, 100%.
1: Kijk, daar gingen er matrassen en oude televisies. Ja. Nog een kussen. Nee, heel goed om te horen. Je hebt mij ruimschoots overtuigd en met de tuin bezig geweest en die zolderkamer helemaal gefixt. Evelien, die snoeppot is dik verdiend. Dus die komt naar je toe.
2: Lekker, dank je.
1: En geniet van die opgeruimde zolder straks, hè?
2: Gaat zeker.

Sir Alex Warren met Passenger. Daarvoor uiteraard nog de Hocus Focus mix. Mocht je nou denken, ik wil meer van die mixen. Ik wil ze on demand luisteren. 3fm.nl/mix, daar kan je terecht. En zometeen rond 4 uur Sebastian Okhuizen met die bijna nummer 1 mix.

0: gratis raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door!
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.

0: laatste nieuws, dat krijg je van Stef Banstra.
1: Zeker, goedemiddag. Je was in beeld tijdens het online vergaderen. Is dat nou professioneel of niet? NOS op 3. Zometeen meer daarover. Ik begin met dit nieuws. Er komt geen compensatie voor bedrijven die last hebben van de lage waterstand. Dat zegt minister Karremans. Die waterstanden leiden tot problemen nu voor vrachtschepen, maar ook voor tuinders en boeren. Maar die krijgen dus geen zak met geld nu, zegt de minister.
2: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
1: Minister Karremans ging vandaag zelf kijken naar die lage waterstanden. Hij voer mee met een boot op de Nederrijn. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol met munitie. Het toestel kwam uit Frankrijk en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een land, ander land, achter die actie zit. En in coronatijd deden we het allemaal wel eens, hè. Tijdens het thuiswerken even een wasje draaien en vervolgens weer ophangen. Nou, op dat laatste kreeg een politicus in Nieuw-Zeeland wat kritiek. Ze zat in de badkamer tijdens een Zoom-meeting van de gemeenteraad. En anderen vonden dat haar was wel heel prominent in beeld hing.
3: Thank you, can you hear me? Can you hear me?
4: Yeah, you might want to move your camera.
3: Why? Where is it?
4: Because I can see you washing.
3: Oh, okay.
1: Ja, vond de politica zelf alleen niet zo'n big deal.
3: Can you see me?
4: Yes, we can.
3: Oh, that's great. Okay, you can see my washing, you can see me. It's no problem. Okay, right.
1: Gaan we naar weer toe. Een mix van zon en wolken nog steeds bij 22 tot 25 graden. Vanavond kan er in het noorden mogelijk nog een klein buitje vallen. Kijken naar morgen. Het wordt een dag met vooral veel zon. Maximaal 25 graden dan.
0: Dankjewel, Stef. Stef?
5: Yo.
0: Ja. Daar wacht ik toch altijd even op. Sorry.
5: Ik leef nog.
0: Ja, gelukkig. Tot zo. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Er staan niet heel veel files, maar wel een aantal opvallende zaken. Bijvoorbeeld de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord heb je een half uur vertraging. Staat daar een auto in de brand. En de oprit is daar dicht. De weg ook, volgens mij. Maar dat staat er niet heel duidelijk opgeschreven. Excuus daarvoor. Omrijden kan het beste in ieder geval via Venlo over de A73 en de A67. Dit duurt tot ongeveer 7 uur. En de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk heb je 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden in de Wijkertunnel. 3FM.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Herbeleef Lowlands.
15: In Lowlands.
14: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
0: Ja, het kan misschien enig schuldgevoel oproepen. Maar ik denk dat je er stiekem wel blij mee bent. Wat het precies is, vertel ik je zo naar Sophie.

ethisch verantwoord vandaag. Ja, ik heb weer eens een goede daad verricht. En dat kan je dan voor de rest van de week gewoon energie geven, toch? Gisteravond zat ik hier in Hilversum op het terras bij de barbier. Lekker blond biertje voor mijn neus. Heerlijk genieten van het avondje dat viel. En toen zag ik daar op een hekje naast het terras een portemonnee liggen. Ik heb iemands portemonnee gevonden. Wat heb ik gedaan? Even gekeken of ik misschien wel wat persoonsgegevens kon vinden erin. Misschien ken ik diegene natuurlijk, hè? Dat is altijd nog handiger. Nee, dat zat er allemaal niet in, dus ik dacht, weet je wat, ik breng het gewoon netjes naar het politiebureau er tegenover. Goeie daad weer verricht. Dacht ik ook weer terug aan een aantal jaar geleden. Toen vond ik iemands overchipkaart. Ook netjes weten terug te brengen naar diegene. En het voelt toch wel goed. Nooit heb ik het in mijn eigen zak gestoken, dat wil ik even benadrukken. Maar voor de rest is mijn leven met dingen op straat vinden eigenlijk belachelijk saai. Je hebt van die gigantische verhalen af en toe ertussen zitten. Van mensen die vinden, ja, ongekende prijzen eigenlijk op de grond. Ik weet niet of jou het ooit is overkomen. Mocht het zo zijn, laat het wel even weten via de NPO Luisterapp. Maar voorlopig heb ik dan ook gelijk een nieuw voornemen om wat meer te gaan wandelen buiten. Om de kans te vergroten om iets vets tegen te komen op straat. Maar jij kan er sowieso overheen.

0: optredens Zwift op 3FM. Je hoorde I Knew It, I Knew You.
1: Hey, Sebastian.
0: Hola, bonjour, a tutti. Welkom in de zomermiddagshow van 3FM. Sebastian hier op de plek van Barend en Benne. Ik vertelde je net dat ik gisteren gewoon een boost heb gekregen voor de rest van de week. Ik zat s'avonds op het terras, portemonnee gevonden. Op een hekje net naast het terras. Netjes afgegeven bij de politie. Ik zie ook een appje voorbij komen van Ruby in de NPO Luister. Daar wil ik wel even op reageren. Die zegt, een portemonnee moet je afgeven bij het gemeentehuis. Dat had de politie je ook moeten zeggen. Ze mogen het niet aannemen. Dat was een keer te zien in Rambam. En dan verdelen ze het geld. Geen zorgen. Ten eerste, het was rond een uur of 10:30 s'avonds. Dus het gemeentehuis was dicht. En het was echt 10 meter van het politiebureau vandaan. Dus ik neem aan dat de eigenaar van de portemonnee zelf ook al wat verzonnen om tijdens het zoeken richting het politiebureau te gaan om hem misschien wel op te halen. Dat kan ook. En er zat geen geld in. Jeroen, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ik vind jouw appje een bijzondere eyecatcher. Je zou zo bij de Telegraaf kunnen werken om koppen te schrijven.
2: Ja. Nou, zo voelt het ook wel een beetje.
0: Hey, wat stuurde je net in de NPO-luisterapp?
2: Ja, mijn ex, dat was echt een soort van exter. Die vond continu dingen op straat. dan liepen we samen ergens en dan op weer 100 euro. We waren op een festivalterrein en dan zo'n heel vel met 60 van die festivalmuntjes. Dat was echt ongekend, daar kon je nergens heen of die trok ergens dingen van straat af.
0: Is het daarom ook je ex geworden, of niet?
2: Nee, dat was een van de leuke dingen aan haar.
0: Oh, je kunt het goed!
2: Nou ja, als je dat vindt. Kijk, een portemonnee is supergoed dat je het hebt teruggebracht. Dat moet ook natuurlijk. Maar als je ergens 50 euro op straat vindt, of zo'n lading festivalmuntjes, ja, wat ga je ermee doen dan?
0: Ja, kijk, als het niet bij een portemonnee hoort, of echt bij een eigenaar is of zo, dan is het natuurlijk wel makkelijker. Maar sieraden heb jij ook in jouw appje.
2: Ja, dat klopt. Dat heeft ze ook een keer. Ja, een paar ringen. Die heeft ze ook. En die hebben we inderdaad netjes teruggebracht.
0: Okay.
2: Heel eerlijk gezegd, wel eerst even kijken, joh, is dit een heel goedkoop dingetje, of was dit serieus wat? En nadat we de 3 minuten naar hebben gekeken, kwamen we er allebei achter dat we daar toch te weinig verstand van hebben, dus dan maar terugbrengen. Dus die heeft ze netjes teruggebracht. Maar ja, de geld en festivalmuntjes en zo, ja, dat ging gewoon naar de bar, hoor.
0: Ja, nee, oké, gelukkig. Ik dacht even dat je ook een beetje de negatieve connotaties van de extra had bedoeld met je appje, maar dat valt ons mee. Gewoon echt de extra ogen.
2: Hier was ze echt heel netjes in, maar ik vond het vooral knap hoe zij overal op straat dingen wist te vinden. Dan liepen we ergens. Ja, ik zag het niet, maar zij wel.
0: Nou, blijft een vogel en het is je ex, dus ze is wel weggevlogen uit je leven, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, die is daar eigenlijk andere dingen van straat aan trekken, ja.
0: Nee, sorry, joh. Hey, dankjewel, hè.
2: Ja.
0: Hoi. Oh man, wat een verhaal af en toe van mensen. Ik zou toch wel meer dingen willen vinden op de grond. Collega Obi stuurt ook nog een appje via de NPO Luisterapp.
3: Ja hoor, vol pakje Marlboro Gold. Maar ik heb de eigenaar niet opgespoord, die heeft een nieuw baasje gekregen.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Teddy Swims, Break Up, Day in Reverse. Met 3FM ontdek je nog.

is 3FM. Wat je op je radio aan hebt staan op dit moment. Met de allernieuwste van Teddy Swims. Breakup in Reverse. Ik kreeg een appje binnen van Eddie in de NPO Luisterrap. En Eddie zegt, wat de fuck is dit voor jankplaat? Wat een jankplaat! Alsof ik bij Radio 2 ben beland, zegt hij. Nou, Eddie, het was dus de nieuwste Teddy Swims. En ik heb slecht nieuws voor je. Jouw naam is maar één letter verwijderd van dezelfde naam. Dus ik vertrouw je niet helemaal. Maar goed, het kan gebeuren. Zometeen.

0: politie van buiten vertrouwde kom.
1: NOS op 3.
0: Nieuwe vakantieadressen komen zometeen jouw kant op na het laatste nieuws. Dat krijg je van Stef Bandstra.
2: Ja, goedemiddag. Ik begin met nieuws dat net binnenkomt. UEFA blijft het WK voetbal gewoon boycotten. De Europese Voetbalbond brengt net een statement naar buiten waarin ze zeggen dat er niet aan hun voorwaarden is voldaan. Ze hebben namelijk nog steeds geen vertrouwen in de FIFA-baas Gianni Infantino, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: UEFA's planned boycott of the World Cup stands. Despite Gianni Infantino's apology and the World Cup sell-off plan being abandoned, UEFA believing that nothing changes. They're still not satisfied with how things are being run at FIFA and they are still lacking in confidence in Infantino's leadership.
2: Ja, Infantino had zijn excuses al aangeboden en het plan ingetrokken om een bedrijf op te richten rond het WK voetbal. Maar dat vindt UEFA dus niet genoeg en die boycott blijft dus staan.
4: Hij is directeur. Of wat is hij? Hij is gewoon de baas van de FIFA.
2: Ja, de baas van de FIFA.
4: De baas van de FIFA. Die wordt toch altijd gekozen door alle betrokken landen?
2: Juist.
4: Daar wordt kan het dan dat in die meeting afgelopen week, die ingelaste vergadering waarin over zijn positie werd gesproken ook, Wie zijn daar dan bij betrokken? Want dat is met alleen de FIFA gedaan, toch?
2: Ja, dat klopt. Het was een interne meeting van de FIFA alleen.
4: Dus
2: klopt.
4: In zijn termijn is het wel zo dat daarna, dus als tijdens de termijn, doen de landen er geen uitspraak over. Mm-hmm. Maar daarbuiten mogen we er wel wat van zeggen. Dat is ook een beetje
2: dat
4: raar.
2: Dat is het. Zijn termijn loopt volgens mij nog tot maart volgend jaar. Dus,
4: Dat overleven we wel.
2: Ander nieuws dan. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 3 jaar de gevangenis in voor het seksueel misbruiken van 3 jonge meisjes. En ook had hij kinderporno in zijn bezit. Daar zaten ook beelden van slachtoffers tussen. De dader, Erik van I, noemde zichzelf buurtopa, bood zichzelf in die wijk aan in Stadskanaal als kinderoppas. Zijn slachtoffers waren tussen de 4 en 8 jaar oud. Ondertussen zijn gamers in rep en roer, want er komen eind deze maand exclusieve beelden van de nieuwe GTA 6 game op Netflix. Dat heeft de maker Rockstar Games net bekendgemaakt. GTA 6 wordt gezien als de belangrijkste game van dit jaar en misschien wel van het decennium. Ja, fans hebben sowieso 13 jaar moeten wachten op een nieuwe GTA game. En deze YouTube gamer dook net op het nieuws gelijk.
5: Rockstar just confirmed new GTA 6 material drops August 27th. And it's releasing on Netflix. The post isn't even called a trailer, it's called an extended look. That could mean actual gameplay, not just cinematics. Really hard to imagine what Netflix paid for this.
2: Ja, er was dus al een trailer naar buiten gebracht van GTA 6. Maar het lijkt op dat dit wat meer gameplaybeelden zullen zijn. Grand Theft Auto 6, een extended look, gaat op donderdag 27 augustus eind deze maand, dus om 9 uur Nederlandse tijd, in première. Nou, wie geen Netflix-abo heeft, die kan die nacht terecht op het YouTube-kanaal van Rockstar Games.
4: Huh? Waarom hebben ze dan die samenwerking aangegaan?
2: Ja, daar kun je het eerder zien. Dus als je echt een diehard fan bent, dan ga je naar Netflix die avond.
4: Sterk staaltje marketing. Het weer nog steeds.
2: Een mix van zon en wolken nog steeds bij 22 tot 25 graden. Vanavond kan er in het noorden mogelijk nog een klein buitje vallen. Morgen de dag veel zon gaan we zien. Max 25 graden.
4: Lekker zeg. Dankjewel. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Niet heel veel files. Paar opvallende zaken. Bijvoorbeeld op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je 20 minuten vertraging. A12 Arnhem Duitse grens. Voor de Duitse grens een kwartier. En de A12 Duitse grens Utrecht voor Arnhem Noord heb je 10 minuten vertraging.

nieuwe editie van Buiten Vertrouwde Kom Onderweg. Een vakantieadres, een keertje wat anders dan Frankrijk, Spanje of Italië. Dat is toch wel lekker, hè? Even wat inspiratie, zometeen naar Catside met de mega-hit. En eerst John Newman, Love Me Again.

naar deze rubriek in dit programma misschien wel het leven van Joe Jonas een stuk beter kan maken. Zal er namelijk voorbij komen dat het lijkt wel een soort van ding wat je in je droom leest, dit artikel. Joe Jonas is klaar met Nederlanders omdat hij in Alicante was en daar last had van een overvloed aan Nederlanders. En dat is dat voor iets specifieks. Dat is zo, zijn we zo erg op vakantie met z'n allen? Ik weet het niet hoor, het zal toch wel mee moeten vallen. Maar als iemand als een onderdeel van de Jonas Brothers er zelfs last van heeft, dan moeten we er mee kappen natuurlijk. Nee, dus buiten vertrouwde kom, ik ga samen met jou op zoek naar vakantielocaties die dus net een keer wat anders zijn dan Alicante. Net een keer wat anders dan Spanje, Frankrijk, Italië, waar we toch ieder jaar weer naartoe gaan met z'n allen als Nederlanders. En zometeen heb ik Martijn aan de telefoon. En Martijn die is in een land op vakantie geweest, buiten vertrouwde kom. De uitvinder van de Rubik's Kubus wordt misschien wel president van dit land. Er is een voetballer uit dit land die heeft ooit zo'n mooi doelpunt gemaakt dat de prijs voor het mooiste doelpunt van het jaar nog steeds naar hem is vernoemd. En ik liet even de muziek verdwijnen, want Houdini komt er vandaan. Waar we naartoe gaan in buiten vertrouwde kom, raak je nu lekker nog niet vertellen. Dat snap je ook wel. Rio Netka komt eraan. Eerst Damiano David met The First Time. Natuurlijk in de middagshow.

0: bij 3FM, Jordan Netska.
1: Buiten, vertrouwde kom.
0: Blijf even goed zo'n ouderwetse Netsky op de radio, man. Heerlijk. Buiten vertrouwde kom, de plek in het programma waar ik deze zomer samen met jou op zoek ga naar een keer een andere vakantiebestemming dan Frankrijk, Italië, Spanje, waar toch de meeste Nederlanders lekker op vakantie gaan. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wanneer ben jij op vakantie geweest in het land waar we het nu over gaan hebben?
2: Dat zal een jaartje of 6 geleden zijn.
0: Oké, net voor midden in de COVID.
2: Ja.
0: Oké, en was het dan anders dan het nu zou zijn, denk je? Of was je niet echt in een grote stad daar?
2: Ik was wel eigenlijk best wel in een grote stad. Ik had een uitzondering gekregen met de reden waarom ik er was.
0: Oké, nou laten we eerst even kijken waar je was.
2: Ik was in Hongarije.
0: Nou dat is zeker wel een keer wat anders in ieder geval als vakantie. Maar waarom was je er dan?
2: Ik was daar als trainingskamp eigenlijk een beetje voor het Nederlands waterpolo jeugdteam.
0: Ben je goed in waterpolo?
2: Ik was er zeker goed in.
0: Blessure zeker.
2: Daarna heb ik mijn studie geprioritiseerd en ben ik eigenlijk op een lage pitch gaan spelen.
0: Nou, heel goed toch? Maar dit is wel bij uitstek een land om waterpolo natuurlijk te gaan trainen. Want ze zijn heel goed in waterpolo toch, in Hongarije?
2: Ja, zeker. Daar is waterpolo lijkt wat voetbal hier is.
0: Hey, maar was het dan een beetje een trainingskamp à la zoals je voetbalteams ook doen in de pre-season? Dat ze echt ook heel veel vrije tijd hebben en heel veel teambuilding doen? Dat je ook echt wel een beetje vakantie hebt kunnen vieren daar?
2: Ja, zeker. Okay, we trainden 2 à 3 keer per dag en de rest was echt gewoon steden bezoeken. Proeven van de sfeer van het land. Kijken wat er allemaal is met andere teams ook op pad gaan om de cultuur te leren kennen. En ook in andere steden zijn we ook geweest met de teams daar. Dus dat is echt hartstikke leuk.
0: En wat als je dan nu daarop terugkijkt en je zou bijvoorbeeld weer een vakantie boeken zelf naar Hongarije toe of Boedapest of whatever. Wat uit die reis van toen neem je mee naar nu? Wat zou je nu absoluut nog een keer doen? Wat zou je weer boeken?
2: Nou, wat ik nog een keer zou doen, dat weet ik niet, maar ik weet wel wat ik anders zou doen.
0: Dat is ook niet onbelangrijk, vertel.
2: Precies. Ik zal veel meer van de lokale gerechten proberen.
0: Je hebt toen alleen maar eigenlijk McDonald's gegeten, zeker?
2: Nee, alleen maar pizza.
0: Dat is geen naam beter natuurlijk. Maar bedoel je dan gewoon goulash? Wat heb je allemaal gezien qua eten wat je niet op hebt?
2: Goulash is natuurlijk best wel bekend. Ook al in Nederland, dat heb je ook in Nederland krijgen. Ik ga dan denk ik juist naar de kaart kijken. En kijken, dat ken ik niet. Daar heb ik nog nooit van gehoord. En dat ga ik proberen.
0: Oké, dus als ik bijvoorbeeld... Even kijken, ik heb hier een aantal Hongaarse delicatessen voor mijn neus. Stel, ik zeg tegen jou... Piros Arani?
2: Nog nooit van gehoord. Dat gaan we proberen.
0: Dat is paprika creme. Ik zou het niet doen als ik jou was.
2: Dat klinkt echt wel heel lekker trouwens.
0: Hey, maar Martijn, neem even mee in die vrije tijd die je had. Ook heel veel dus culturen uitgewisseld met andere teams. Wat moet ik me daarbij voorstellen bij de Hongaarse cultuur? Want ik ben er nog nooit geweest. Terwijl het helemaal niet zo ver weg is natuurlijk.
2: Nou, het is dus een hele open cultuur, vind ik zelf. Ik was natuurlijk nog redelijk jong, dus dat helpt misschien daar ook in mee. Ik zie ook met jeugd op pad, dat zie ik zeker. Maar je merkt dat iedereen heel erg behulpzaam is. Tenminste, dat heb ik toen gemerkt. Het was op dat moment natuurlijk best wel rustig op straat. Wat uiteraard te begrijpen is in die periode. Maar op die manier, en als jeugd zijnde konden we dus ook als groepsvorming daar nog een beetje zijn. Omdat we ook met elkaar trainen mochten dat.
0: Ja, wel lekker toch?
2: Ja, zeker. Maar dus dat ik durf daar zelf. Wat ik met de jeugd merk is dat het echt een hele open cultuur is. Wat een stuk minder direct dan de Nederlandse cultuur.
0: Dat is niet zo moeilijk.
2: Precies. Ja. En dus dat zij ook juist heel erg openstaan om onze cultuur te leren kennen.
0: En heb je in Boedapest ook de verschillen tussen Boeddha en Pest gemerkt? Want dat is de twee kanten van de rivier natuurlijk daar. Heb je daar iets van gemerkt?
2: Nee, daar heb ik zelf ook niet echt van gemerkt. Ik heb er zelf ook toen nog niet heel erg op gelet, om eerlijk te zijn.
0: Nou, dat is misschien voor volgende keer. Als die volgende keer er komt, zou je nog een keer terug gaan naar Hongarije dan op Boedapest voor een vakantie?
2: 100%.
0: Kijk, dat is
2: heel erg ook op mijn lijstje.
0: Dat is uiteindelijk wat we willen horen natuurlijk in Buiten Vertrouwde.
2: Ik heb wel veel in de rivier gezwommen trouwens.
0: Je hebt de verschillen wat dat betreft wel gemerkt. De stromingen. Martijn, dankjewel in ieder geval voor het mooie gesprek over Hongarije buiten de Vertrouwde Kom.
2: Geen probleem.
0: En maak er nog een prachtige donderdag van, hè, want weet dankjewel, wel, deze komt nooit meer terug. Hè. Hoi.

Bruno Mars op 3FM, je hoorde Risk It All. Daarvoor Martijn, die was op waterpolo-kamp geweest in Hongarije. Oefende voor nieuw seizoen, wat hij toen had in 2020. Gaat daar nog een keer naartoe op vakantie. Er hoorde in Buiten Vertrouwde Kom weer een nieuw vakantieadres. Buiten de Vertrouwde Kom van Spanje, Italië en Frankrijk, waar we toch als Nederlanders met z'n allen op vakantie gaan. Mocht je nou ook nog een bijzondere vakantie hebben gehad ergens in de afgelopen jaren, of misschien wat op de planning hebben, laat het even weten via de NPO Luisterapp. Spreek ik jou misschien volgende week wel. 3FM.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: eerst het laatste nieuws en dat krijg je van Stef Banstra.
1: Hey Sebastian, goedemiddag. Een orgel dat na 6 jaar van toon is gewisseld. NOS op 3. Ja, zometeen hoor je waar dat gebeurde. Ik begin in Ralm bij Rotterdam. Want een huisarts die daar haar werk onmiddellijk moest neerleggen is al jaren verslaafd aan alcohol. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed, blijkt uit een uitspraak van de rechter. Van de inspectie moest ze stoppen met werken. Er was volgens hen sprake van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten. In de rechtbank probeerde de huisarts dat nog te voorkomen, maar de rechter gaf de inspectie gelijk. En ook al is het omstreden plan van FIFA-baas Gianni Infantino van tafel, de UEFA blijft het WK voorlopig boycotten. Deze journalist van Sky News legt uit dat de Europese voetbalbond nog steeds geen vertrouwen heeft.
2: UEFA believing that nothing changes. They're still not satisfied with how things are being run at FIFA and they are still lacking in confidence in Infantino's leadership.
1: Ja, die boycott van de UEFA betekent dat alle Europese landen voorlopig niet meedoen aan het WK voetbal, dus ook Nederland niet. NPO-manager Menno de Boer is tijdelijk op non-actief gezet omdat hij een dikpik van zichzelf in een groepsapp met collega's heeft gestuurd. De NPO bevestigt aan de Telegraaf dat het gaat om de Boer, maar wil er verder weinig over kwijt. Een extern bureau doet ook onderzoek naar de zaak. Menno de Boer is sinds een paar maanden manager streaming en content nieuwe generaties binnen de NPO. En daarvoor was hij onder meer zenderbaas van 3FM en DJ bij 538. En dan nog een hoop drukte rond een orgel in Duitsland. Dat orgel is al 26 jaar bezig met een muziek stuk dat al meer dan 600 jaar duurt. Ja, dat betekent dat het jarenlang dezelfde toon speelt. En gisteren was het dan eindelijk tijd voor een klankwissel. En die was heel subtiel, dus even goed luisteren. Het was zelfs zo spannend dat er heel veel mensen live bij wilden zijn. En dat is bij de vorige klankwissel ook al zo. Die was 6 jaar geleden. Het stuk van componist John Cage heet Zo langzaam mogelijk en duurt nog 574 jaar. Fun fact, er zijn zelfs nog kaarten te kopen voor het moment dat het stuk eindigt. Dat is op 4 september in het jaar 2640. Nou, weet je dat ook weer. Gaan we naar het weer toe. Vanavond kan er in het noorden mogelijk nog een lokaal buitje vallen. En morgen een dag met veel zon. Dat wordt dan maximaal 25 graden.
0: 2640?
1: Ja, je moet even geduld hebben.
0: Niet normaal. Nou, mocht je dan in de file staan, dan maakt het niet uit. Want dat ga je ook gewoon redden. Aantal files van 10 minuten of langer in Nederland hoor je in de ANWB Verkeersinformatie op 3FM. De A5, Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je een kwartier vertraging. De A12, Utrecht richting Den Haag. Voor knooppunt het Prins Klausplein heb je ook een kwartier vertraging door een bermbrand. En op de A28, Amersfoort Utrecht. Voor Utrecht heb je 20 minuten vertraging.
3: 3FM. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Beleef Lowlands.
9: Herbeleef Lowlands.
8: In Lowlands.
9: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Sebastian Okhuizen.
0: Met zometeen Fontaine's DC. Favorite ga je horen. En het laatste nieuws en alles te weten over Ariana Grande.

0: Cameron Wickham op 3FM. Je hoorde Kingdom of Fear.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die er toe doen of toe deden.
0: Het is gewoon weer raak. We hebben gewoon weer voor de komende... Ja, wat zal het zijn? 3-4 jaar munitie om Belgen dom te noemen. Er is een Belgisch gezin dat tot 2 maal toe een niet bestaand vakantiehuis in Italië heeft. Kijk, dat het 1 keer gebeurt. Allah, dan baal je heel erg, dan zou ik ook medelijden met je hebben. Maar als het nog een keer gebeurt, dan ben je niet helemaal lekker. Dat is... Oh, jongen. Via Booking ook. Hoe krijg je het voor elkaar? Nou, kom maar door in de NPO luisteren met de allerbeste grap die je kan verzinnen over domme Belgen. Dan kunnen we ze weer even naar de zuidenburen gaan sturen voor de komende weken. Het is 3FM met de 3 dingen van de dag die er toe doen of toe deden. Wat is het nog? 1,5 uur. Dan een bijzondere gast hier in de studio. Ex-3FM-talent Lenny Monsou heeft een gloednieuwe track uit Wrecking Ball. Zomerse sound. Wat heerlijk, joh. Ik sprak hem afgelopen zaterdagavond al in mijn eigen programma vooraan over deze nieuwe track. En het is een heel vrolijk liedje. Het is een heel fijn, nieuwe sound die Lenny Monsou heeft gemaakt. Maar er zit toch een bijzonder verhaal achter. Ga ik straks iets na 6:30 met hem over babbelen hier op 3FM. En zometeen in de show. JD, een van de allergrootste Ariana Grande fans van heel Nederland, maakt ook graag op haar eigen social kanalen heel veel content over haar favoriete artiesten. Weet er alles van. En over Ariana Grande is echt wel een hoop te doen natuurlijk. Sinds het nieuwe

0: Calvin Harris op 3FM en Feel So Close. Er is een hoop gebeurd. Vorige week is het nieuwe album van Ariana Grande uitgekomen. Een bijzonder album, bijvoorbeeld ook een van de tracks op het album Paddle, is een track die echt een hele harde en duidelijke reactie is naar critici die de afgelopen jaren eigenlijk heel veel negatieve dingen hebben gezegd over onder andere haar gewichtsverlies, haar carrière, de stappen die ze maakte, de dingen die ze deed. Ook soms fans die er misschien wat negatief op reageerden. Heel veel mensen hadden er een mening over. Dit album is echt een duidelijke reactie geweest van Ariana naar zoveel verschillende mensen toe. Dat is al een heel verhaal op zich. Maar vandaag zag ik ook iets voorbij komen dat Ariana Grande boos is of heeft gereageerd op dingen die fans hebben gezegd. Volgens mij is dit een best wel bijzonder en ingewikkeld verhaal waar we toch even goed over moeten hebben. Daarom heb ik aan de telefoon JD. JD, hallo.
1: Hallo.
0: Jij bent sowieso super fan van Ariana Grande. En jij maakt ook op social media heel veel content over al jouw favoriete artiesten. Dus ik dacht, ik moet jou even bellen. Omdat je volgens mij wel echt heel veel hierover weet. Toch?
1: Ja, dat zeker.
0: Oké, neem me even mee in eigenlijk het verhaal van het album. Die reacties die zij geeft. En wat er ongeveer nu aan de hand is.
1: Ja, in het nieuwe album Paddle is ze echt gewoon heel boos. Boos op eigenlijk iedereen die maar de hele tijd wat te zeggen heeft over inderdaad haar uiterlijk, over haar welzijn, over hoeveel werk ze doet en aanneemt en nou, eigenlijk hoeveel je haar ziet. En in het album wil ze eigenlijk wel duidelijk zeggen van jullie zien maar enkel dit stukje van mij. En ze natuurlijk, ze schrijft altijd al vanuit haar oude pijn en dat is ja, wat nu ook weer terugkomt. Maar nu is er echt gewoon klaar mee. Het is ook een heel erg niet gefilterde album. Ze zegt gewoon alles wat ze als eerst heeft opgeschreven. Het zijn geen rewrites. Het is echt puur vanuit haar hart. Ja, dat.
0: Ja, maar dan klinkt dit wel gelijk in de eerste instantie, als je er niet heel goed doorheen luistert, als iets best wel negatiefs, misschien ook een beetje cynisme erin. Zegt ze ook wel, laat ze ook wel merken dat het tegendeel misschien waar is. Want dat is waar fans zich natuurlijk ook zorgen om maakt. Geeft ze wel aan dat het goed gaat met haar?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet alleen niet of dat nou echt de insteek was.
0: Nee, hè?
1: Dat is een goede vraag.
0: Misschien gaan we daar ergens in de komende weken natuurlijk achterkomen als er meer uiteindelijk duidelijk over is. Wat natuurlijk wel een zorg is van fans is denk ik gewoon haar mentale gezondheid sowieso. Ze is natuurlijk een gigantische artiest met een hele trouwe fanbase, maar heeft ook best wel wat gedeelde ervaringen letterlijk opgedaan met fans. Met natuurlijk de aanslag bij haar concert in Manchester. Haar ex Matt Miller, die net na de relatiebreuk uiteindelijk is overleden. Dingen waardoor fans eigenlijk super dicht bij haar zijn komen te staan. En dan zit er nu misschien ook toch vanuit die fans een soort oprechte oproep van, hey, gaat het echt goed met je? We maken ons zorgen om je. Is deze reactie dan heel opvallend of is dit iets wat juist heel erg goed bij haar past en wat logisch is?
1: Het is zeker logisch. Logisch omdat we zoveel weten van haar. Maar ook is het. Wij weten ook niet alles van haar. We weten wat ze heeft gedeeld. En wat we ook letterlijk hebben meegemaakt is Manchester, Mac Miller. Ja. Dat dat al superveel is. Dus laat staan wat zij ook niet vertelt. Hoeveel ze achter de schermen meemaakt. Het is een hele logische reactie vanuit onze fans. Maar dat leidt ook wel natuurlijk vaak tot dingen zeggen die eigenlijk helemaal niet slim zijn om te zeggen. En überhaupt over haar lichaam praten, dat is niet aan ons.
0: Ja, en dan,
1: maar ik snap ook zeker die verwarring. En ook omdat zij natuurlijk, laatst is er vanuit haar team een bericht verschenen dat zij dus na deze tour een stapje terug gaat doen.
0: Ja, precies.
1: En tijdens de show, nadat dit uit was gekomen, heeft ze echt wel laten weten dat het niet een negativiteit is van de afgelopen maanden, jaren. Maar echt dat het een beslissing is vanuit een weloverwogen plek. En ik denk ook dat heel erg weer ons gerust heeft gesteld tot, weet je, wij weten het allemaal niet. En we hopen gewoon dat het goed gaat.
0: Ja.
1: En daarmee zegt ze ook indirect, het gaat goed. Ik ga straks een pauze nemen. Dat heeft een mens nodig. Dus de negativiteit zit niet in de weg van onze band. Dus maak je alsjeblieft daar geen zorgen over. Dat heeft ze echt wel duidelijk gezegd.
0: Hey, wat kunnen we dan wel verwachten van haar in die periode voor die rust die er dus aankomt? Kunnen we grote shows nog verwachten? Kunnen we nog heel veel nieuwe ontwikkelingen verwachten in haar als muziekartiest natuurlijk? Want ze heeft heeft wel een hele ontwikkeling als artiest meegemaakt. Veel meer acteerwerk gedaan natuurlijk. Is op heel andere gebieden ook gewoon gaan groeien. Dus hoe is zij hierin gegroeid als artiest? Laten we ook even naar het positieve kijken natuurlijk.
1: Nou ja, wat we nog van haar kunnen verwachten. Sowieso nog de 10 shows in Londen. Zij heeft volgens mij, als het goed is, nog 1 show in Chicago staan. En daarna komt ze naar Londen. Met de Eternal Sunshine World Tour. En dat is echt een mix van haar, van Wicked, van haar eerdere tours. Het zijn allemaal echt hits die vanuit de alle jaren weer terugkomen. Dus sowieso nog een laatste feestje voordat ze uit de schijnwerpers verdwijnt. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook nog een film einde van het jaar staan, die komt. Dus wellicht...
0: Ze blijft er druk mee.
1: Ja, ze blijft er druk mee.
0: Ik neem aan dat jij wel bij een van die shows in Londen bent, al dan niet meer, toch?
1: Zeker. Ik ben op 24 augustus bij haar.
0: Kijk, dat is mooi. Kunnen we die opschrijven? Kunnen we je daar spotten? Heel veel plezier daar sowieso. En mocht er nog ontwikkelingen zijn, dan bellen we je sowieso weer.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Jenny.
1: Doei.

besproken artiesten van dit moment. Ariana Grande met haar allernieuwste pedal van haar nieuwste album, wat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Een hoop nieuws rondom Ariana Grande. Mocht er ontwikkelingen zijn, mocht er iets gebeuren, mocht er iets noemenswaardigs zijn, hoor je sowieso natuurlijk als eerste hier bij 3FM. Met waarschijnlijk JD, die we net aan de telefoon hadden. Ik heb ook een appje binnen van Mariek in de NPO Luister. Die zegt, heb je de clip van pedal gezien? Ja, helaas. Wat een doodenge videoclip was dat. Niet normaal, met allemaal bloed. Zometeen schuift Stef aan voor het laatste nieuws. Hij gaat je vertellen waarom we waarschijnlijk eigenlijk met z'n allen langs de Europese kust over elkaars been moeten gaan pissen. Ja, het gaat allemaal de verkeerde kant op. Jordan naar de Free en Over My Head. I never

0: Frey op 3FM. En Over My Head. Nee, grapje. Ik moet eventjes clean komen. Ik moet eventjes de waarheid vertellen. In de waarheid ben ik vandaag na een VAR-ingreep van de hogere redactie bij de Omroep Poont. De waarheid is mij onder ogen gekomen. En dat is dat ik de klok tijdens Woord voor Woord gisteren eigenlijk even had moeten herkalibreren. En eigenlijk al de hele week. In Woord voor Woord gaan we zo meteen spelen. Strijd je voor 100 euro concertengoed als je het allersnelste van de week het woord raadt. En ik heb afgelopen maandag was het Vera en Isis verteld dat zij binnen 14 seconden het woord hadden geraden. En gisteren hadden we Shu en Aniek, die raden ook het woord, ook binnen 14 seconden. Dat stond er op mijn klok. Ik moet een andere klok gebruiken, want Vera en Isis belden op. Die zeiden, wij hebben het even nageteld. Wij deden er 11,19 seconden over. En Jules en Aniek 15,92. Ik weet niet hoe ze het hebben gemeten, maar het is echt zo. Wij hebben de VAR van Poont even opgezet. Dat is ook zo. Dus wat ik gisteren zei, shootout, dat gaat er niet komen. Heel lang verhaal om dat even uit te leggen. Maar ja, het is belangrijk om natuurlijk eerlijk te zijn. Hè? Vooral als jij dat werkt. Het is 3FM met zometeen 100 euro concertengoed.
1: NOS op 3.
0: Maar naar wie gaat het? Gaan we horen na het laatste nieuws in de studio. Stef Banstra.
2: Goedemiddag. Journey Kaagman is overleden. Dat meldde haar familie zojuist aan persbureau ANP. Journey Kaagman werd vooral bekend als het kille jurylid toch wel van Idols.
3: Nou, Cookie. Dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland.
4: Het is een beat.
3: Ik ben er helemaal klaar mee. Hij mag gewoon vertrekken.
2: Maar pas later bleek dat Journey Kaagman vaak zo'n star gezicht had doordat ze leed aan de ziekte Parkinson. En later werd ze ook ambassadeur van de Parkinson-vereniging. Journey Kaagman brak door als zangeres van Earth and Fire, een band die hier in Nederland vrij groot was in de jaren 70 en 80 met The Weeknd als grootste hit. I don't know.

0: Kaakman was 79 jaar.
1: Ach, zielig.
0: Sportnieuws dan. De UEFA blijft het WK voetbal boycotten, omdat ze de garantie willen dat het evenement nooit commercieel zal worden uitgebreid. FIFA-baas Infantino heeft de plannen ingetrokken om aandelen uit te gaan geven rond het WK voetbal, maar de UEFA zegt dat ze dat niet genoeg vinden. Gaan we nog even naar Spanje en Frankrijk toe, want daar zijn er allerlei stranden dichtgegaan nadat veel mensen zijn gestoken door kwallen. Het gaat om een zogenoemd Portugees oorlogsschip. Een kwalachtig beestje waarvan de tentakels wel tientallen meters lang kunnen worden. Nou, als je wordt geraakt door het beestje, zorgt het voor hevige pijn. David Attenborough had het nog zo gezegd.
2: Each is armed with many thousands of stinging cells. A single tentacle could kill a fish, or in rare cases, a human.
0: De beestjes hadden ook een gasrolletje inderdaad in Blue Planet 2 van de BBC. In San Sebastian in Spanje zijn nu in één dag tijd zeker 120 mensen gestoken door die kwal. En waarom er ineens zoveel van die beestjes aanspoelen is nog een groot mysterie.
1: Het is natuurlijk een beetje een urban legend, een urban myth, dat het helpt om te plassen over, als je gestoken bent of geraakt bent door een kwal, dat je er dan overheen moet plassen of zo. Dat de urine haalt dan het gif eruit of zo. Dat is een beetje een urban legend. Maar moet je nog één keer dat fragment van David Attenborough laten horen?
0: Ja, ja, ja.
2: Each is armed with many thousands of stinging cells. A single tentacle could kill a fish.
1: Hij zit zelf wel gewoon alles onder de pissen, volgens mij, in dit moment. Het weer op Stef.
0: Ja, vanavond kan er in het noorden mogelijk nog een klein buitje vallen. Morgen vooral heel veel zon. Het wordt dan maximaal 25 graden.
1: Dankjewel. ANWB-verkeersinformatie dan op 3FM. Spits redelijk rustig. Lekker door de zomervakantie kun je over het algemeen wat doorrijden natuurlijk. Maar een aantal opvallende files staan op de A2 Maastricht-Eindhoven voor Weert-Noord. Heb je 20 minuten vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg. Een kwartier vertraging door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein heb je 35 minuten vertraging door een bermbrand. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste over de N11 en de A4. En de laatste A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt IJmuiden heb je een kwartier vertraging.

0: 3FM met de Goo Goo Dolls en Iris. Het is een hele spannende ontknoping van woord voor woord.
1: Woord voor woord.
2: Woord voor woord.
0: De eerste twee weken dat we dit spelletje speelden, is er telkens door de week heen geen enkele keer een woord geraden. En werd het op de valreep op de donderdag alsnog geraden. Maar deze week hebben Vera en Isis een tijd neergezet. Hallo!
3: Hoi!
0: Jullie hebben wel inderdaad even goed aan de bel getrokken. Ik had de timer verkeerd gezet. Sorry daarvoor. Ik ga daar nu beter op letten, oké?
3: Dat is goed.
0: Dus jullie toptijd van 11,19 seconden. Laten we er gewoon even 11,2 van maken voor de zekerheid. Als het echt moeilijk wordt, dan zien we het wel zometeen. Die staat. En uiteindelijk is het vandaag de bedoeling voor Jules en Aniek. Nee, dat zeg ik verkeerd. Wietke en Alex, hallo.
4: Hey.
3: Hoi.
0: Jullie gaan proberen onder die tijd van 11,19 seconden te duiken. Zijn jullie daar een beetje klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Stel jullie doen dat, dan winnen jullie dus die 100 euro concertengoed. Waar gaan jullie dan samen naartoe met die 100 euro?
4: Liefst naar Muse.
0: Oh, wat een goede keuze. Dat, ja, ik weet wel dat Vera en Isis die wilde graag naar Beppy Kraft. Dus de verschillen kunnen wat dat betreft niet groter zijn. Maar het verschil vooral in de tijd moet ook heel groot zijn. Want woord voor woord is een redelijk nieuw spelletje. Waarin jij, Wietke, net achter de schermen een woord van mij hebt gekregen. En jij hebt zometeen 45 seconden de tijd. Maar eigenlijk dus maar 11,19. Om dat woord aan Alex uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Alex een hint te geven. Dus niet vals spelen zometeen, hè?
3: Komt goed.

0: Alright, dan. Zorg dus dat je snel associaties maakt om Alex in de juiste richting te duwen. Het mag niet een deel van het woord zijn. En ook geen vertaling of meervoudsvorm. En telkens als jij een hint hebt gegeven, dan doet Alex een poging om dat woord te raden. En pas als Alex een gok heeft gewaagd en die is fout, dan hoor je dit. Dan mag jij de volgende hint pas geven. Dus het is echt heel belangrijk. Vooral met die 19 seconden. Heel snel nadenken, heel slim nadenken. Want woord voor woord komen jullie samen misschien wel bij die 100 euro. Hebben jullie na donderdagmiddag de snelste tijd, oftewel na vandaag, dan winnen jullie die 100 euro concertengoed. Zijn we ready?
1: Yes.
0: Dan gaat de ontzettend korte tijd die jullie hebben nu in.
2: Varen.
1: Bloemen.
2: Water.
1: Lelies.
2: Motor.
1: Zeilen.
0: Ja, jongens. Het is het niet geworden met die ontzettende 11,19 seconden, helaas. Maar Isis en Vera, jullie winnen 100 euro concerten. Goed! Ja. Beppy Kraf, Beppy Kraf. Niet normaal, wat een tijd hebben jullie neergezet. Gefeliciteerd met de 100 euro concertengoed. Kom snel jullie kant op en lekker sjoenkelen, hè?
3: Dankjewel!

Dit is ook mijn eerste keer echt grote spelletjes doen, hè, op de radio. Dave, in de NPO Luisterrap, sorry. Ik was ook heel gewoon even meegevoerd in het aanstekelijke enthousiasme van winnaressen Vera en Isis. Maar ik heb inderdaad niet verteld wat het woord was uiteindelijk, wat Wietske en Alex moesten raden met elkaar. Dat woord was roeiboot. Je hoorde woord voor deze donderdag. Volgende week maandag gaan we weer verder met een nieuwe editie met een nieuwe 100 euro concertengoed.

3FM met Sienna Spiral. Je hoorde Material Lover. Het is de 3FM zomermiddagshow. Sebastian op de plek van Baarten Benner. We werken richting een nieuwe zomertijd zometeen. Over een uur hier in de studio te gast ex-3FM-talent Lenny Monsoo over zijn allernieuwste track Wrecking Ball. Ondertussen een track. Ah man, ik had eigenlijk gewild dat ik hem een uurtje of drie later zou draaien als die zon langzaam ondergaat. Je radio net wat harder kan met Empire of the Sun en Walking on a Dream.

0: Empire of the Sun. En Walking on a Dream, toch wel blij met het appje van Ingrid. Ik zei net van ja, ik had hem toch liever 3 uur later gedraaid. Dus die zon langzaam ondergaat, die lekker op een lege snelweg rijdt. Met het raam open, maar Ingrid appt in de NPO Luisterrap. Lekker wandelend in een stil bos. Aan het einde van de middag is die ook erg lekker. Nou, dat is mooi om te horen.
1: Het is zomertijd.
0: Het is zomertijd.
1: Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Ik ben op zoek de hele zomer naar de allerbeste zomerplaten ooit gemaakt. En die heb jij natuurlijk in je zomerplaylist staan. Die heb jij natuurlijk op dat barbecue cd'tje van je staan. En die draait altijd, maar dan ook altijd, als het kwik boven de 25 komt. Dan zet je deze plaat waarschijnlijk automatisch aan. Tenminste, die plaat die je nu in je hoofd hebt als ik zeg de beste zomerplaat ooit gemaakt. Ben ik

0: ga ik hem zo meteen misschien wel voor je draaien. BFM.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: 3FM. Ik ben op zoek naar de allerbeste zomerplaat ooit gemaakt. Stuur hem in via de NPO Luisterapp. Kun jij zometeen misschien wel aan de rest van Nederland bewijzen dat jouw muzieksmaak de beste muzieksmaak is. Stuur hem in via de NPO Luisterapp. Krijg je nu het laatste nieuws van Stef Banstra.
11: Goedenavond. Journey Kaagman is overleden. NOS op 3. Ze werd bekend als zangeres van de band Earth and Fire, maar misschien nog wel bekender als jurylid van Idols. Journey Kaagman kreeg vaak opmerkingen van kijkers die haar emotieloos noemden en zeiden dat ze botox had gebruikt. Maar later bleek dat ze al jaren de ziekte van Parkinson had. Daar vertelde Kaagman in 2012 over in de talkshow Pauw en Witteman.
12: Ik heb heel lang er tegenaan geduwd en gedacht van, moet ik nou wel, moet ik nou niet? Maar ik merk alleen maar nu dat het heel aangenaam is. Iedereen feliciteert me zelfs.
13: Met de coming out. Ja, niet met de ziekte als zodanig natuurlijk. Ja. Wanneer merkte je het?
12: Nou, dat gaat alweer zo'n 5-6 jaar terug.
11: Journey Kaagman was 79. Ander nieuws dan. In de duinen bij Altdorp op het eiland Goeree-Overflakkee is nu een grote natuurbrand uitgebroken. Ja, de brandweer is met veel materieel en mensen op dat vuur afgekomen.
14: En dat is echt om te voorkomen dat die brand zich nog verder gaat uitbreiden. Want we hebben te maken met een natuurgebied wat kurk en kurk droog is. Een behoorlijk harde westenwind. En ja, dat vuur dat heeft zo snel uitgebreid. En ik hoor ook zojuist dat we toch wel lijken hem gestopt te hebben. En als dat zo is, dan kunnen we hem gericht gaan afblussen.
11: En een van de brandweerlieden is gewond geraakt tijdens het blussen en is naar het ziekenhuis toegebracht. En dan nog een foutje vanochtend op de antiekmarkt op een plein in Leeuwarden. De fonteinen gingen daar ineens aan, waardoor kraampjes nat werden, zegt een standhouder bij Omroep Leeuwarden.
15: Afgelopen morgen was het hier een drama.
16: Ja, wat dan?
15: Die dingen die begonnen te draaien. Zo hoog het water.
16: Nee.
15: Ja, en wel een uur lang. Dus de hele tent was nat.
11: Ja, de markt in Leeuwarden stond eventjes onder water. En na een tijdje werden die fonteinen weer uitgezet. Voor zover bekend is er geen waterschade. Het weer vanavond kan er in het noorden nog een klein buitje vallen. Morgen op de meeste plekken zonnig en droog. In het noordoosten dan wel iets grijzer. Het wordt dan maximaal 26 graden.
0: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. De grootste drukte ligt er wel achter ons, maar na een paar opvallende files. Die vind je op de A2 Maastricht-Eindhoven voor Weert Noord. 20 minuten vertraging op bergingswerkzaamheden is de weg daar dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Dit duurt tot ongeveer 7 uur, dus hou daar rekening mee. A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. En de A12 Utrecht-Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein. 25 minuten vertraging door een bermbrand. Rechte rijstrook is dicht en omrijden kan het beste via de N11 en A4. 3FM.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
16: Omdat ik samen verder wil.
17: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. dewarmte.nl.
22: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels.

0: Herbeleef Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: In Lowlands.
1: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
2: Oh, nieuwe zomertijd onderweg. Betekent dat jij kan bepalen welke zomertrek zometeen op de radio gedraaid gaat worden.

0: Swedish House Mafia. Je hoorde Save the World.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Op de plek van 90's tijd deze zomer. De zomertijd. Ik ben Sebastian, ik heb me nu aan voor je uitgekozen. En aan de telefoon, Wout. Wout, goedemiddag, avond.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt menu B voor vandaag gekozen. Eerst wil ik eventjes weten, welk menu gaat er bij jou de oven in vanavond? Wat ga je eten of wat heb je gegeten?
2: Oeh, ja, gewoon een maaltijdsalade eigenlijk.
0: Och, wat voor eentje? Caesartje?
2: Tonijn.
0: Tonijn? Uitstekende keuze, Wout. Heerlijk. Ja, lekker man. Verder nog, dat is ook natuurlijk een belangrijke vraag in zomertijd. Vakantieplannen of zijn er al vakanties geweest deze zomer?
2: Nee, ik ga nog vakantie komen.
0: Waar gaan we naartoe?
2: 3 weken naar Amerika.
0: Oh, wat een luxe man. Waar ga je heen in Amerika?
2: West Coast.
0: God, allemachtig zeg. Daar heb je toch wel weer lekker uitgekozen, hè?
2: Ja, precies.
0: Dat dacht ik. Mag ik me zo vrij voelen en vrij achter om menu A als eerste voor te stellen?
2: En dat is menu A, is zeg maar?
0: Ja, dat is mijn keuze.
2: Oh, ja, oké. Okay, ja, zeg maar. Wat is het?
0: Doe ik die eens even als eerste. Dat is een track van een artiest die ik in de eerste editie van Zomertijd deze zomer ook al had gekozen. Tenminste, de artiest had ik al toen gekozen voor menu A. Toen pakte ik de track Venise. Vandaag pak ik dezelfde artiest, oftewel Julien Clerc, met een underrated zomerbanger, Helen.

0: sneeuwt ook sowieso zomerliedje. Julien Clerc-Helin is mijn keuze voor menu A. Wout, wat heb jij gekozen voor menu B?
1: Ik heb gekozen What You Know van Two Door Cinema Club.
0: Is eigenlijk ook wel een hele goede zomertrek, hè? Wat goed. Hoe kwam je hier dan ineens bij deze?
1: Ja, ik vind dat lekker zomers, lekker energiek. En ik krijg wat energie van, ja.
0: Dat is eigenlijk het beste wat een... dat is hetgeen wat een zomertrek natuurlijk ook maakt. Menu.

0: spannende strijd in de NPO-luister hebt, denk ik, Wout.
1: Denk ik ook.
0: Stembussen zijn geopend. In de chat van 3FM vind je nu een poll in de NPO-luisterapp. Kun je stemmen op menu A, Julien Clerc met Helene. Of menu B, het menu van Wouter. Two Door Cinema Club en What You Know.
2: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel. Wanneer is het de beat?

0: De zomertijd. Wout, ben je er nog, jongen?
1: Jazeker.
0: Gelukkig. We zitten in de ontknoping van zomertijd voor vandaag. Menu A was van mij, Julien Clerc, met Hélène. En jij had menu B. Wat had je gekozen?
1: Het Tour of Cinema Club met What You Know.
0: En het is gewoon, net als gisteren, super spannend geworden, die NPO-luisterrap. Jij hebt met 1 stemverschil gewonnen.
1: Oh, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, waar het niet dat jij zelf hebt gestemd, Wout?
1: Jazeker, ja, tuurlijk.
0: Ja, dat mag niet.
1: Ah, shit.
0: Ja, medewerkers zijn uitgesloten van deelname, dat begrijp je ook. Ja, ik stem ook toch niet op die van mij. Zo werkt dat dan niet, Wout?
1: Ja.
0: Maar goed, dat betekent dus dat het een gelijk spelletje is geworden. En dat betekent dus ook dat de eerste die belt naar 09091336 het enige is dat telt. Dus mocht je de beslissende stem willen hebben, pak dan snel je telefoon erbij. Dan bepaal jij of menu A of menu B wordt gedraaid via 09091336. De eerste die belt is het enige wat telt. Dus wat dat betreft, Wout, kan het nu alle kanten op gaan, weet je dat?
1: Nou, beter stemmen ze voor die van mij.
0: Wat zeg je?
1: Beter stemmen ze voor die van mij.
0: Ja, dat mag ik ook hopen voor je. Maar ik snap ook niet helemaal waarom stem je nou op jezelf, jongen. Dat is toch super zonde?
1: Ja, je moet het altijd doen, hè? Altijd,
0: ja, dat is waar.
1: Voor jezelf stemmen.
0: Even kijken, er zijn er ook bellers. Dit is de eerste. 3FM, hallo, met wie spreek ik?
2: Ik spreek met Katja.
0: Katja, wil jij heel veel je radio uitdoen?
2: Oh, ik moet de radio uit.
0: Ja, anders hoor ik mezelf ook zo vaak terug. Ik heb de hele show al die koptelefoon op. Vindt wel goed zo. Ja?
2: Hallo?
0: Ja, hallo. Hallo?
2: Ja, daar ben ik.
0: Ja, daar zijn we nog. We zijn er nog. Katja was het, hè?
2: Ja, zeker.
0: Jij hebt bij deze het podium van NPO 3FM om te vertellen aan de rest van Nederland. Wie is vandaag, welk menu is vandaag de winnaar in zomertijd?
2: Nou, dan gaan we met menu A.
0: Oh, wat een goede keuze. Dankjewel, Katja. En bedankt voor het meedoen, hè, Wout.
2: Ja, heel graag.
0: Oké, jongens, maak er een mooie donderdagavond van, hè.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

versta ik ook van dit liedje geen FIFA-fluit. Winnaar, zomertijd voor vandaag. Menu A, Julien Clerc en Hélène. Zometeen het laatste nieuws. Stef Walscha komt eraan. Ook Jonas Blue en Maliv, Edge of Desire ga je horen. En Noah Kahan. Dit is Stick Season 3.

0: Edge of Desire hoorde je bij 3FM. Zometeen hier in de studio X3FM Talent Lenny Monsoel om te komen kletsen over zijn allernieuwste track Wrecking Ball.
1: NOS op 3.
0: En het is niet te geloven, nu in de studio Stef Bandstra met het laatste nieuws.
2: Goedenavond, veel reacties op het overlijden van Johnny Kaagman. De zangeres overleed vandaag aan de gevolgen van Parkinson. Johnny Kaagman brak door als zangeres van de band Earth and Fire en werd later natuurlijk een iconisch jurylid ook bij Idols. De finalisten van het eerste seizoen, Jim en Jamai, zeggen allebei dat ze Johnny Kaagman dankbaar zijn voor de kansen die ze hebben gekregen van haar. En collega jurylid Henk-Jan Smits reageerde net op Radio 5.
3: Zij had zulke droge humor. Je kon met haar ontzettend lachen. Ook tussen de audities door. Het was gewoon een vrouw die, laten we vooropstellen, heel ijdel was. Heel warm, een warme persoonlijkheid. Maar razendsnel en ad rem.
2: Johnny Kaagman was 79 jaar. Ander nieuws dan, een huisarts uit Roon in de buurt van Rotterdam blijkt al jaren verslaafd te zijn aan alcohol. En dat was ook de reden dat ze per direct moest stoppen met haar werk van de inspectie. Dat besluit vocht de vrouw aan bij de rechter, maar zonder succes. De huisarts werkt bij een praktijk met zo'n 4000 patiënten en moet nu zelf voor vervanging zorgen.
0: Jezus, wat een gedoe, man.
2: En de meest geïmiteerde artiest van ons land is toch wel misschien André Hazes. Maar zijn kinderen vinden dat niet altijd even leuk. Roxanne en André zeggen in hun eigen podcast dat er één imitator is die altijd bij de concerten van Holland Zingt Hazes is. Bij wie het wel heel dichtbij komt.
4: Hij lijkt zo erg op papa.
5: Maar die staat dan gewoon in het publiek, staat hij gewoon naar jou zo te kijken.
4: Ja.
5: Zo, staat hij aan te kijken. Dat is kapot,
4: eng. Dat is echt eng,
5: bij een concert waar alleen maar de muziek van je vader.
4: Van je vader, ja.
2: Ja, best creepy inderdaad. Ze zeggen dat ze nu wel gewend zijn aan al die Hazes-imitators, maar dat het in de eerste jaren na hun dood, wel heel erg heftig was om mensen te zien die op hun vader leek.
0: Mm. Nou, André Hazes junior mag in ieder geval blij zijn dat er tenminste mensen komen naar zijn concert. Dat is ook een tijdje misgegaan. Het weer nog.
2: Ja, vanavond kan er in het noorden nog een klein buitje vallen. Morgen op de meeste plekken gewoon zonnig en droog. Alleen in het noordoosten is het iets grijzer. Max 26 graden dan.
0: Dankjewel. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Het is lekker rustig op de weg, maar wel een paar files van 10 minuten of langer. Op de A2 Maastricht Eindhoven voor Weert Noord heb je een kwartier vertraging op bergingswerkzaamheden. En de A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein. 20 minuten vertraging. Rustig aan.

Imagine Dragons en On Top of the World. Chesto met de business komt eraan. Niet voordat we eventjes uitgebreid bij gaan praten met een van de allerfijnste 3FM-tennis van de afgelopen jaren. Kun je kennen van deze?

0: eigenlijk allemaal om draait nu. Lenny Monsoe, fijn dat je er weer bent, man.
1: Goeiedag.
0: Goed je weer even te zien. Het is een tijdje geleden dat je bijvoorbeeld ook in de livebox stond. Langs bent geweest, ook bij mij bij Vooraan. Maar gelukkig ben je terug met een hele fijne nieuwe track, Wrecking Ball. Gaan we het zo meteen natuurlijk uitgebreid over hebben. Gaan we zeker draaien, ook op 3FM. Eerst gewoon even goed bijkletsen over wat er eigenlijk de afgelopen tijd allemaal wel niet is gebeurd in jouw gigantische artiestenleven. Want er zijn een aantal tours geweest die je hebt gedaan het afgelopen jaar eigenlijk. Het was niet eens een half jaar, het was een heel jaar met allerlei voorprogramma's hier en daar, internationaal, nationaal. Kun je iets kiezen van al die zieke dingen wat een hoogtepunt is geweest voor je?
1: Dat is heel erg moeilijk. Nou ja, het is wat je zegt een jaar, maar eigenlijk is het al anderhalf jaar geleden denk ik een beetje begonnen dat het allemaal zo'n dat het hoogtepunt naar hoogtepunt werd voor mij, weet je wel.
0: Ja.
1: Met mijn eerste internationale shows, mocht naar The Great Escape in Brighton.
0: Dat is echt vet. Hè? Dat is echt een van de belangrijkste nieuwe muziekontdekfestivals van Europa, maar vooral voor Engeland natuurlijk.
1: Ja. Ja,
0: hoe was het om daar dan te staan voor het eerst? Is dat eigenlijk nog spannender dan een belangrijk optreden in Nederland?
1: Ja, ik was wel echt doodzenuwachtig.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Maar het is gewoon wel echt helemaal te gek. En helemaal, daarna mochten we ook naar de Reeperbaan Festival in Hamburg. En vervolgens dus ook nog op internationale tour mee met de Pierce Brothers.
0: Niet normaal.
1: Ja, ik kon allemaal naar het buitenland toe.
0: Ja.
1: En dat vond ik zo te gek om te doen, weet je wel. Zoveel van aan gehad ook. Maar het was daardoor wel heel druk. En nu eindelijk dus weer ook de tijd van het Wrecking Ball. Dat lag er al even, weet je wel.
0: Ja.
1: Ik wilde dat gewoon zo graag naar buiten brengen nu. En ja.
0: Leuk, man.
1: Daar
0: heb je vooral met al die nieuwe indrukken, al die nieuwe ervaringen natuurlijk ook een hoop nieuwe mensen ontmoet. Daar kun je misschien weer dan mee gaan samenwerken. Je kan je team uit gaan breiden. Je kan heel veel nieuwe dingen leren. Wat is de main takeaway eigenlijk? Van wie heb je de belangrijkste les geleerd in al die nieuwe ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar?
1: Ik denk eigenlijk, ik ben heel close met mijn management. Die helpt mij heel erg op mentaal vlak. Maar ik denk eigenlijk misschien een van de beste advies wat ik heb gekregen was van Jack van de Pierce Brothers.
0: Ja, wat was het?
1: Nou ja, zij zijn heel erg een do-it-yourself type of people.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb zo erg gewoon geleerd van, oh ja, ik kan ook gewoon zelf met een gitaar ergens staan. En ik kan ook gewoon zelf achter een piano zitten. En ik heb niet per se overal een band voor nodig, weet je wel.
0: Is het dan een beetje de balans die je zoekt? Want je bent Lenny Monsoe, maar je hebt natuurlijk altijd een onwijs goede band mee. Dat hoort bij de live ervaring van jouw shows. Dat hoort natuurlijk ook bij jouw muziek. Is het dan een nieuwe balans die je vindt in het artiest zijn? Ook
1: ja,
0: echt?
1: Absoluut, ja. Ja, ik merk dat ik het is ook gewoon veel toffer nu om als ik zelf in mijn eentje een hele zaal mee kan krijgen. Ja, dat vind ik misschien nog wel net zo tof als al met een hele, om dat met een band te doen samen.
0: Is het dan heel, heel vroeg om te zeggen om dan misschien toch een keer op solo tour te gaan?
1: Zeker niet te vroeg, nee.
0: Ik ben wel benieuwd. Ik heb er wel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat klinken. Die Wrecking Ball, die ligt er dus al een tijdje. Maar ergens het afgelopen jaar dacht je, dit is het moment. Wat gaf de doorslag?
1: Ja, ik vind het zelf gewoon een heel leuk liedje.
0: Ja, dat is op zich wel het meest simpel om te zeggen. En het is ook wel gewoon de waarheid. Dus laten we zo meteen in ieder geval draaien en verder over die track gaan praten. Eerst

0: steeds in de studio. Lenny Mossou, fijn dat je er bent, jongen. Je hebt je nieuwe track meegenomen. Wrecking Ball draaien we nu al eigenlijk sinds hij uit is gekomen. Vind ik al best wel lekker veel op 3FM. Gaan we alleen maar meer doen. Ik hoorde ook van Andres, mijn collega, die zo meteen de avondshow doet, dat hij hem heel veel gaat draaien de komende tijd. Dus dat is lekker. Wanneer kunnen we hem live gaan horen ergens? Want je hebt hem al wel in je live set verwerkt, toch, de afgelopen maanden?
1: Klopt, ja, zeker.
0: Wat is de eerstvolgende optreden waar we deze kunnen gaan checken?
1: Momenteel... Ik moet eerst maar eens even terug de studio ingaan om al mijn nummers af te maken.
0: Ja, ligt daar nu de prioriteit?
1: Daar ligt wel echt mijn prioriteit, ja.
0: Oké, dan gaan we dan gewoon in de gaten houden wat er nog wel uit gaat komen van je. En dan zien we je vanzelf weer ergens op de planken staan. Even de track Wrecking Ball. Ik vroeg je net een technische vraag over deze track achter de schermen. En toen zei je al van, zeker vanwege Miley Cyrus of zo. heb je daar iets van tevoren over nagedacht van, er zit misschien qua titel gewoon net onhandig of zo? Heb je dan nog getwijfeld over die titel ook?
1: Zeker. Ik was zelf degene die heel graag een andere titel wilde, maar het bleef allemaal maar... Wrecking Ball was uiteindelijk toch gewoon de beste titel, weet je wel. Op een gegeven moment was het dan maar zo, ja... Laten we dan maar ownen. Ja,
0: en het heeft ook natuurlijk wel wat herkenbaars. En je ziet het ook gelijk voor je, dat is lekker. Hey, wat opvalt, hadden we het ook afgelopen zaterdag over toen ik je sprak tijdens Vooraan... is een hele fijne, frisse sound. Als in, jij kijkt er natuurlijk ook wel net wat professioneler naar. Maar dit is misschien voor een luisteraar die al wat vaker hoort op de radio... en je af en toe ergens heeft gezien... is dit misschien wel opeens een verandering. Maar dat valt eigenlijk wel mee, toch, voor hoe dit voor jou voelt. Want het voelt heel fris en heel vrolijk opeens. Ja. Niet dat de rest zo donker klonk, maar hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik kan me voorstellen als het misschien wat toegankelijker klinkt dan eerst. Ja. Maar ik denk dat het nog steeds wel heel erg dezelfde richting op is als wat ik normaal doe. En kijk, ik heb altijd al een hele grote voorliefde gehad voor goede popsongs.
0: Ja.
1: Ik hou gewoon heel erg van als Tom Petty een goede song maakt, of Role Model, of ook Harry Styles, weet je. Ik vind dat juist helemaal te gek.
0: Ja,
1: dit jaar had ik eigenlijk zoiets van, ja, ik hou heel erg van experimenteren met muziek. Dan een beetje rock, dan alternative, dan een beetje gek, weet je wel. Ja. Maar nu had ik zoiets van, godverdomme. Ik wil gewoon een goed popliedje.
0: Ja, je moet er ook even, je moet het zelf dan ook wel even die overtuiging voelen dan. Eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Nou, die heb je volgens mij goed gevoeld. Wrecking Ball, nieuwe track van Lenny Mossou. Thanks dat je er was. Ik vond het hartstikke gezellig. We gaan hem nu draaien en dat gaan we de komende weken nog zeker vaker doen. De allernieuwste Lenny Mossou hoor je nu op 3FM. Dit is

0: Wil je hem zelf afkondigen?
1: Dit was Wrecking Ball van Lenny Monsoon.
2: Ah, lekker man. Hoe klonk die in de studio? Want je hebt er vast wel een beetje voorbij horen komen op de radio, maar het is toch altijd anders als je er zelf bij bent, denk
1: ik. Heerlijk. Gelukkig. Dat mag vaker.
2: gaan we absoluut regelen. Lenny Monsoon, nogmaals, dank dat je er was. We gaan het allemaal in de gaten houden de komende tijd. En duik wel die studio in, dan hou jij je woord.
1: Ik hou mijn woord.

0: Sorry Papi.
1: Lo siento papa. Sorry Papi van Topic en... wat is het?
0: Becky G.
1: Ha.
0: Ik zoek even het achtergrondmuziekje.
1: Dat is wel echt belangrijk.
0: Wat doet Barend eigenlijk altijd voor achtergrondmuziek?
1: Ja, Glock. Weet je wel, Hans Glock?
0: Ja?
1: Die, je moet even intypen in het systeem Glock. Die doet Barend altijd.
0: Glock. Die heet gewoon alleen Glock?
1: Nee, Hans Glock. Hans Glock bedje of zo.
0: Hans Glock. Hans.
1: Gewoon, ja, hier, daar.
0: Oké. Okay. Nee? Dit gaat niet goed.
1: Dit gaat even helemaal niet goed. Nou, het is altijd een heel...
2: I like it.
0: Wat? Oké. Okay.
1: Nou, we doen lekker gewoon een beetje gorgeous.
0: Gorgeous and Guilty.
1: Dat was lekker, maat.
0: Hey, Anders Odijk.
1: Mooie avond vanavond.
0: Waarom?
1: Wil ik vast even zeggen.
0: Ga je wel cappella zingen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: Maar dit concert, kijk, we hebben nu 4 toppers gehad.
0: Wat heb jij een grote fles cola meegenomen?
1: Ja, ik had dorst.
0: Niet normaal, er staat gewoon 1,5 liter Cola Zero voor mijn neus.
1: Ja. Wil je een glaasje?
0: Lekker.
1: Ja. Ik zie er wel bijna uit.
0: Maar... De pik is er bijna uit.
1: Ik moet je dan doorverwijzen. Ik geef je hier een colaatje.
3: Heerlijk, man.
1: Nee, kijk.
0: Oké, planning voor vanavond.
1: We hebben dus de hele week al echt crazy artiesten gehad.
0: Uh-huh.
1: Die je hoorde in de avondshow. Elke avond vanaf 9 uur. Zo was daar bijvoorbeeld Sef. Daar trapte mij af. Fucking goede Lowlands show. We hebben The Opposites gehad. Gisteren. Sommieu. Superband. Maar vanavond... Oh, save the best for fucking last. We hebben een internationale superster. En het mooie is, deze show, die is nergens meer te luisteren. Is niet op de radio geweest. Is niet online te vinden.
0: Mogen wij het allemaal uitzenden?
1: Wij hebben eenmalige, dat is echt zo. We hebben eenmalige toestemming. Ik mag ook de beelden, want je kan het meekijken in de app. Die mag ik daarna niet knippen. Ik mag die niet delen. Ik mag er niet naar verwijzen. Die worden weer gedelete. Dus vanavond je eenmalige kans om deze superster uit...
0: Ziek.
1: Uit de popwereld met hoofdletter P live te zien.
0: En dan moet je nu, net als Bart Arendt, laag voor laag een liedje van deze popster laten horen. Sorry, daar wacht ik.
1: Ik begin met de bas. Nee. Dan komen de eerste klem.
0: Ja.
1: Dan doe ik alles bij elkaar. Da.
0: Ik dacht dat je een ander liedje van deze artiest nu deed.
1: Welk? Nee.
0: Nee. Snap je?
1: Ja. Zit daar niet da in?
0: Nee. Nee.
1: Nee, maar dit is echt, ik heb daar zoveel zin in.
0: Gaan we nog a cappella zingen dan ook, of niet?
1: Ik
0: blijf het rekken, hoor.
1: Even denken, hoe gaat de tekst ook weer? I'm the bad guy. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri,
0: the bad guy. P. Diddy op de radio zo.

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening...

0: anders doet.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Elton Show in full effect. Bruno Mars, On My Soul ga je zo meteen horen. Eerst het nieuws. Het is 7:02.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
2: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
1: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
7: Wat is dit heftig.
6: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
8: Waar zijn we beland? Ik draai door.
6: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Morgenavond in de documentaire Taylor de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
11: 3FM. Andres Oudijk.
0: Met een avondshow die is echt gevulder dan een eitje tijdens Pasen. Ik heb namelijk een concert van je, voor je vanaf 9 uur. Ik vertel je zo meteen van wie. En kaarten voor Lowlands.

0: Mr. Bruno Mars maakte On My Soul. Zal ik je maar uit gaan leggen hoe het ticketalarm werkt? Alright.
1: Hey!

0: komt, dan gaat hij af. Het 3FM Ticket Alarm. Dat is een alarm, dat kan je niet missen. Het gaat echt zo... Als je dat hoort, dan moet je zo snel mogelijk je naam sturen naar de app van NPO Luister. En waarom jij kaartjes moet winnen. Voor dubbele punt... Lowlands Festival. Deze hele week hebben jij en ik het al over Lowlands, want je maakt vanaf maandag kans. Vandaag dus de allerlaatste dag waarop je kaartjes kan winnen. Dat ticketalarm gaat ergens af. Maar je valt sowieso met je neus in de boter. Het is namelijk ook vanaf 9 uur heel bijzonder op de radio. Je krijgt een live concert. Een concert wat je nergens meer kan vinden op YouTube. Ik bedoel, er staan meer fragmenten over Danny Vroeger op YouTube dan over dit concert. En ik ga je zo meteen vertellen wie dat is.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
1: New
3: on Free FM.
4: Phoebe Bridgers, Lost Boys.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: like.
1: Even je zo meezingen van Mr. Armin van Buuren. This is what it feels like, hoor je in de avondshow van 3FM. Waar je dus nog kans maakt op kaarten voor Lowlands. Het 3FM ticketalarm horen, dat is kaarten scoren. En om die festivalervaring helemaal compleet te maken, laat ik je elke avond een live show horen. Vanaf het grootste festival van Nederland. En zometeen. Vanaf 9 uur vanavond ga je het hele concert horen van een vrouw die een betere samenwerking heeft met haar broer dan Frank en Ronald dat hebben. Ze staat aan de absolute top en ze is zelfs de allerjongste Lowlands Alpha headliner ooit geweest. Dat geeft wel aan hoeveel talent deze vrouw in haar lichaam heeft. Ze heeft alleen maar hits, die ga je vanavond live horen. Ik heb het over niemand minder dan Billie Eilish. Lunch is dit bij de avondshow.

Dus vanaf 9 uur het hele concert van Billie Eilish op Lowlands 2023. Ah, vind het mooi om te zien hoor, dat je er al zo klaar voor zit. Onder andere Laurie zegt, ik doe mee. Nina die zegt, zo, ik heb er zin in. Ik heb de dikke JBL-speaker.

James. En Mr. Know-It-All hoor je in de avondshow van 3FM. Ja, het is natuurlijk wachten totdat ticketalarm afgaat. Daarmee win je kaarten voor Lowlands 2026. Dat alarm gaat af binnen nu en 10 uur vanavond. Sowieso een mooie uitzending. En omdat we het zoveel hebben over festivals, raak ik ook helemaal op dat festivalterrein. Ik ruik het gras al gewoon. Ik proef van die koude knakworsten met een beetje mayonaise en uitjes. Ik ben helemaal terug op die festivalweide. En ik dacht, laten jij en ik nou even festivalverhalen met elkaar delen. Vandaag in de categorie, dit heb ik mijn ouders nog even niet verteld. Wat voor verhaal ziet er in je hoofd? Als je het durft te vertellen, dan heb ik wel iets moois voor je liggen. Namelijk een 3FM Starter Pack. En wat daarin zit, dat vertel ik je zo meteen. Na muziek van Slater.

0: Sam Fender vind ik zo goed. Deze man heeft namelijk zoveel emotie in zijn stem. Er zit in één liedje meer emotie dan in een hele speech van fucking Trump. You're the 17 going under bij 3FM. Heel even bij je kijken. Hoe ready ben je voor ticketalarm? Staat je brein aan? Is het geconnect met elkaar? Als je het hoort, dan moet je me laten weten waarom jij naar Lowlands toe moet. Vanavond de allerlaatste kaarten.
1: Andres Oudijk.
0: En ik vind het leuk, want jij en ik komen helemaal in dat festivalgevoel. Heb je ook niet dat je al denkt, nou, zal ik maar op een Dixie. ik vind het mooi om even verhalen te delen. En vandaag zo'n verhaal in de categorie, dit heb ik maar even niet tegen mijn ouders verteld. Het verhaal is van Wiebe en het heeft te maken met een persoon die niet de persoon bleek te zijn. En Wiebe, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, hallo.
0: Jij hebt iemand totaal door de war gehaald, hè, in dit verhaal.
2: Ja, ja, dat was best ongemakkelijk ook eigenlijk.
0: Oké, ik neem je even mee naar de setting. Wanneer was dit?
2: Ja, het was in de zomer, ik denk een jaar of drie geleden op Beach Rockers Festival. Op een recreatiegebied, de Unesprong. Dat weet je wel.
0: Oké, en was het 's ochtends, was het 's nachts?
2: Nee, het was lekker in de middag, gewoon mooi weer. Veel mensen, een graad of 30 denk ik. Ik zat er lekker in.
0: Ja, je zat er lekker in en dan hebben we het over, een bosje wortelen of is het echt het goede spul?
2: Het goede spul, ja. Okay. Ik wist niet meer wat links of rechts was.
0: Okay. Wat gebeurde er toen? Wat was er ongemakkelijk?
2: Nou ja, ik kwam eerst, toen ik me nog wel oké voelde, maar op een gegeven moment klapte het er best wel goed in, kwam ik een collega tegen. En het was heel gezellig, even mee gepraat. En op een gegeven moment, halverwege de route naar helemaal de andere kant van het festivalterrein, raakte ik even de klut kwijt. En toen zag ik in de verte, aan helemaal de andere kant van het festivalterrein, datzelfde meisje weer zitten. Ik dacht, nou gezellig, ga ik er even heen, even buurten. Maar achteraf dacht ik, dat kan natuurlijk.

0: nooit als ik het 5 minuten geleden gezien heb. Ik sta helemaal aan de andere kant en dat ze daar weer zit. Maar goed, ze was het echt. Dus ik sprint daar naartoe en ik sta voor haar. Ik zeg, hey, hoe is het? Wat gezellig. En toen knipte ik 2 keer met mijn ogen als een hele andere meid. Gewoon ook andere kleur haar. ja, gewoon, ze leken niet eens op. Of ik het hallucineren was. Dat was echt niet oké.
1: Okay. Oh nee. Zo, maar dat is natuurlijk fucked up. Zij zit daar gewoon heerlijk een biertje drinken. En dan komt ineens een verwarde man op haar afgerend.
0: Ja, ik kon ineens op mijn golf voor. Hey, hoe is het? Dus dat heb ik niet in dank afgenomen.
1: Nee, dan loop je echt met als een hond met de staart tussen je benen loop je weg daar. The walk of shame.
0: Nee, precies. Ik wist niet wat ik moest doen. Sorry. En toen ben ik maar weggelopen.
1: Ik heb een click and collect. Ik moet er vandoor. Ja, precies. Hey, het heeft je toen niks opgeleverd, maar ik ga jou nu een 3FM Festival pack opsturen. Daarin zit een campingstoeltje, een 3FM Festival matje en een doosje paracetamol, zodat je hier nooit meer hoofdpijn van zult hebben.
0: Oh, wat fijn. Dankjewel.

misschien een beetje een weirde combi. Want als ik zeg Queens of the Stone Age, dan verwacht jij natuurlijk... Weet je wel, gewoon power die kant op. Maar het is ook wel leuk dat ze dit laten zien, dat ze dit in hun mars hebben. Nieuwe muziek, Easy Street. Het is de avondshow van 3FM. De laatste avond waar je kans maakt op nieuwe herinneringen. Toegang tot nieuwe vrienden, tot een festivalweide, tot koude biertjes. Namelijk tickets voor Lowlands. En ja, ik wil je zo meteen even laten horen hoe het klonk bij Juliette afgelopen dinsdag. Die is echt door het dolle heen. Eerst krijg je Faithless en Bebe Rexha.

0: vader en zijn pa. Wat een superster. Hij kan drummen, hij kan rappen, hij kan zingen. Je hoort hem op Calm Down bij 3FM.
1: Ga met 3FM naar Lowlands.
0: Ik heb gewoon echt heel erg met je te doen, omdat ik weet hoe spannend dit moment is. Je zit natuurlijk radio te luisteren voor het concert van Billie Eilish. Vanavond om 9 uur, helemaal live op 3FM. Maar ook wil je dat ticketalarm horen. Je wil namelijk daar naartoe. Je wil die kaarten pakken, die allerlaatste kaartjes voor Lowlands Festival. Je wil eigenlijk de Juliette van vandaag zijn. Juliette, jij bent erbij! Dat gaat volgens mij een hele bijzondere ervaring worden. Want wat gebeurt er in dat weekend?
2: Jij wordt 21, met 21 dinner. Op de camping.
0: Jij gaat je 21 dinner geven op de Lowlands camping.
2: 100%. Ik ben het zo leuk.
0: Hou het ticketalarm in de gaten. Het komt sneller dan je denkt.
1: 3FM.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. Bedoel met je mee, Plus.
2: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Morgenavond in de documentaire Taylor, de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met

0: hij kan zomaar vallen. Het 3FM Ticket Alarm, dat is jouw toegang tot Lowlands Festival. En het maken van nieuwe herinneringen. Eerst krijg je dit nieuws, het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecours. Ze bleven de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecours. En ja, als Lecours niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Ster. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: 3FM. Andres Odijk.
2: En zo breekt er weer een zenuwslopend uur aan. Is dit namelijk het uur waarin het 3FM ticketalarm afgaat? Je komt er maar op één manier achter en dat is lekker die radio aanhouden.

0: Het is power jouw kant op in de vorm van Lost Frequencies, Live It All. Sorry. Ja, je bent geprankt. Je voelt je natuurlijk ook geprankt. Ik zie heel veel berichten. Kennedy, huh? Ging je nu al af? Of ben ik legit debiel? Vivian, hè? Dit leek op een verkort ticketalarm. Robijn, wow, was dit een ticketalarm? Luna, was dit een ticketalarm? Als je denkt, oh, dat ticketalarm, waar gaat het over? Nou, ergens binnen nu en 10 uur vanavond moet het allerlaatste 3FM ticketalarm afgaan. Als je dat hoort, dan win je kaarten voor Lowlands Festival. Dan moet je me appen waarom je er naartoe moet. Dat kan je doen in de luister-app. Ik heb even teruggeluisterd. Ik denk dat je dit hebt gehoord.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
0: Nieuw op 3FM. Het ging om de nieuwe plaat van Lost Frequencies. Is niet het ticketalarm. Geen stress, maar hij kan zomaar vallen.

Sowieso een mooie avond, want over exact een uur dan hoor je de gehele liveshow van Billie Eilish. Die show die kan je nergens meer vinden, die mag niet meer online staan. Die is nooit helemaal uitgezonden geweest op de radio. So, this is a first. En je bent er gewoon bij. Eerst nog even knallen, Nothing.

0: Op de grond staat een blikje energy van Slammers, weet je wel, 30 cent. We eten er een reep chocola van het huismerk, weet je wel, 45 cent. Super dag mee gehad. De Chainsmokers was daarvan de soundtrack. Je hoorde Roses bij 3FM. Jij en ik hebben het al de hele avond over het festivalleven, over dingen die je meemaakt op een festival, de vrienden die je ontmoet, de nieuwe herinneringen die je maakt voor de rest van je leven. Ik bedoel, je kent het gevoel toch? Als je voor die poorten staat en je voelt je hart een beetje sneller gaan wanneer de hekken open gaan. Ik heb zo meteen een verhaal wat ik graag met je wil delen. Dat is een festivalverhaal wat gaat om een meneer met een bril. En het is het liefste wat ik ooit heb meegemaakt.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Eerst even terug naar de jongen die een uurtje geleden hoorde bij Sebastiaan in de middagshow. Hij was daar te gast. Lenny Monsoe, dat is zijn naam. Is een Nederlandse artiest waar we weer heel veel lol van kunnen gaan hebben. Hij heeft namelijk al één nieuw liedje uit. En bij Sebas vanmiddag vertelde hij: er komt nog heel veel aan waar we op kunnen gaan dansen en springen. Zijn nieuwste track, die heet Wrecking Ball.

0: The Queen of Pop. Sarah Larsson maakt een Midnight Sun. Hoor je natuurlijk bij 3FM in de avondshow.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Vanavond, dan moet hij nog afgaan. Het 3FM Ticket Alarm. Het is jouw toegang tot de festivalweide van Lowlands Nederland. Het is, nou ja, Nederland is een hele stad die op wordt gebouwd in Biddinghuizen. Je kunt er paddenkoeken halen, je kunt er hotdogs halen, je kunt er de allerbeste muziek live zien. Er is theater. Het is het grootste festival van Nederland, misschien wel qua artiesten. Line-up is krankzinnig. Tyler the Creator, Lord, staan er allemaal. New Wave, kun je daar gaan checken. Als je Ticket Alarm hoort, dan moet je je naam sturen naar de luisterapp en me vertellen waarom je daarheen moet. Ik wil je een fragmentje laten horen van mijn allereerste keer Lowlands. Ik kwam mijn collega Jamie Reuter tegen. En dit is een fragment. En ik was gewoon een beetje boos, weet je wel? Ik zag namelijk bij mijn collega's van 3 voor 12 geen recensie over mijn lievelingsact Pendulum. Ik zag ook bij OOR geen recensie over mijn lievelingsact Pendulum. En toen dacht ik, weet je wat? Ik geef zelf wel eventjes een recensie. Als een jong Frits Pis, als een echte linguist, taalkunstenaar, ga ik even in gesprek met Jamie Reuter.
3: Het is het gevoel. Het is het gevoel van muziek die je echt moet voelen.
4: Je zit hier in je eentje.
3: Ja, dat is best wel triest eigenlijk, hè? Zondagavond Lowlands, laat je horen!
4: Ja. Dat voel je, hè? Want je ziet er echt wel... Wat is er gebeurd? Er zit geen sprankeling meer in je ogen.
3: Nou, bedankt. Nou ja, het was gewoon een heftig weekend. Het was mijn allereerste Lowlands in mijn hele leven. En mijn stem is weg, mijn geld is op, mijn vrienden zijn weg. Letterlijk, waar ik me nu mee bezig hou is kijken naar iemand die daar in een urinoir staat te pissen. En ik vraag me af hoe dat niet van een hek afvalt. Gisteravond in de Bravo, dat was Pendulum.
4: Wat vind je hier zo tof aan? Dan wat was zo tof dat je zei, oké, we moeten gewoon alles skippen en hierheen gaan?
3: Het is het gevoel. Het is het gevoel van muziek die je echt moet voelen. Je gaat daar niet, je loopt niet langs die tent en denkt, ik ga even kijken. Dat kan niet bij drum en bass. Daar moet je van houden. Je moet in die community willen zitten. En dat is wat Pendulum te gek maakt. En het was ook live, hè? Geen DJ-set, Pendulum live. Normaal heb je toch DJ's die dan een USB-setje aanzetten en dan een handje in de lucht. Martin Garrix en Tiësto.
4: Dit was echt werk.
3: Dit is gewoon echt live pads. En het allerlijfste was, ik had mezelf beloofd het niet te gaan doen, de moshpit in. Maar...
4: Nou, ben je geweest?
3: Ja, kijk, zie je mijn nek? Wat zie je in mijn nek? Wat zie je in mijn nek?
4: Ja, het is, jouw huid is weg. Ja. Het is weggekrapt.
3: Dat gebeurde bij de 18e moshpit. Oh. En op een gegeven moment dacht ik, fuck it, ik ga gewoon all in. Het was echt de hele avond beuken en knallen, maar wel heel lief. Moet ik er ook bij zeggen, dat is de drum and bass community. Want op een gegeven moment was een man, raakte zijn bril kwijt door het springen. Die viel van zijn hoofd. Toen ging iedereen met zijn zaklamp zo'n cirkel maken, zoeken naar de bril. En toen had hij hem, dus iedereen stond in een rondje om hem heen te zoeken naar de bril. Hij doet hem zo omhoog, zegt, gevonden! En iedereen werd echt gewoon aanbeuken. Maar wel met liefde. En weet je, dat is drum en bass, man.
0: Kan ik nog een betere reclame maken voor dat festival dan dit laten horen? Ik hoop ook, ik gun dat jij ook je stem kwijtraakt, je vrienden kwijtraakt, dat je geld op is, maar dat je koppie vol zit met mooie herinneringen. Hou het in de gaten, het alarm.

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Lowlands.

Song, die hoor je in de avondshow van 3FM. Hallo, ik ben Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. Ja, daar zit je allemaal niet op te wachten, hè? Natuurlijk op al die bullshit. Hij is zojuist afgegaan, het allerlaatste ticketalarm. Jouw allerlaatste toegang tot de festivalweide die Lowlands heet in Biddinghuizen. Als

0: lekkere satéetjes, lekkere drankjes.
1: Nee, dat is natuurlijk hartstikke flauw. Alhoewel je wel lekkere patat, lekkere saté en lekkere drankjes kunt halen op dat festival. Ergens in Nederland gaat nu een telefoon af. En als het die van jou is, dan is de boodschap eigenlijk heel duidelijk. Dan ben je erbij.
2: Hallo, met Yannick.
1: Yannick, je spreekt met Andres van 3FM.
2: Dat meen je niet. Goedenavond.
1: Yannick, heb jij zin om een weekendje te gaan feesten?
2: Dat zou geweldig zijn. Ben ik de winnaar? Dat meen je niet, joh.
1: Yannick, jij bent de winnaar!
2: Wat? Ja! Wat een feest, joh. Dat meen je niet.
1: Jij bent de winnaar.
2: Holy shit. Holy shit, dankjewel.
1: Van harte gefeliciteerd voor Lowlands 2026. Je bent er gewoon bij!
2: Wow, niet normaal. Niet normaal, man. Dankjewel.
1: Hé, hey Yannick, waarom moet je er zo graag naartoe? Waarom wil je er naartoe?
2: Ja, ik zal met een grote vriendengroep gaan. Al mijn vrienden zijn daar. Ik was zelf een beetje in de zomer krap met geld komen te zitten. Dus dat het nu toch mogelijk is echt geweldig.
1: Ja. En hoe komt het dat je krap met geld kwam te zitten deze zomer?
2: Ja, dat wil je wel weten, hè.
1: Ja.
2: Het WK voetbal was daar. En af en toe met Unibet en Toto Casino gaat het toch wat minder goed dan dat je eerst indenkt, hè.
1: Ja, heb jij gewoon je hele kapitaal erdoorheen
2: gebonsen? Ik heb mijn hele Lowlands budget weggegokt. Nou ja, dat maak jij nu helemaal goed voor me, dat meen je niet.
1: Ja, Yannick, ik weet het wel. Jij bent erbij!
2: Wat geweldig, holy shit, man.
1: Ja, en ik hoor je balen, maar als troostprijs heb ik straks wel Billie Eilish voor je.

0: tot Boys Noise, tot Nia Archives, Royal Blood, Major Lazer, New Wave, Turnstile, Maribou State, Sophie Straat, Scream. Het is één groot feest in Biddinghuizen.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Ik denk dat mijn hart net zo hard klopt als dat van jou. Er hangt meer spanning in de lucht dan bij het hoofdkantoor van Eneco. Dit is het moment waarop je erachter gaat komen of jij die allerlaatste kaarten voor Lowlands 2026 wint. Ik wil je sowieso bedanken dat je de app van NPO Luister hebt gebruikt. Dat je een bericht hebt gestuurd. Ik zie heel veel verhalen. Weet dat ze allemaal gelezen worden. Er kan natuurlijk maar één iemand winnen. Daar kom je achter na de reclame.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...
3: Lekkere patat.

0: Jolle Kiki, even stoom afblazen. Getting ready for the party. Dat is ook precies wat we gaan doen, want vanaf 9 uur dan hoor je een uur lang Billie Eilish live vanaf Lowlands 2023. En dat is bijzonder, want dat concert staat nergens meer op YouTube, is nog nooit in zijn geheel op de radio geweest en jij bent er gewoon bij.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single, nieuw op 3FM.
3: Dus daarmee dat jij mij vindt. Met 3FM ontdek je nog.

Mus daarmee op 3FM. Ik zie een bericht van Maries, die zegt... Hey Odijk, kan ik dat concert van Billie Eilish ook kijken? Jazeker, dat kan. Dat doe je in de Kijk Live-functie van de NPO Luister-app.

0: de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Van country talent tot wereldwijd fenomeen. Taylor Swift is veel meer dan een popster. Morgenavond in de documentaire Taylor, de hoogtepunten, kritiek en de onverwoestbare band met haar Swifties. De NPO-doc Taylor. Morgenavond om 10 uur bij de NTR op NPO 3.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Binnen nu en 3 minuten dan hoor je het hele concert wat Billie Eilish gaf op het hoofdpodium van Lowlands. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
10: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
9: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM.
11: wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: of doneer.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Andrés Odijk.
3: Ze was ooit de allerjongste Lowlands headliner van de Alpha ever. Het is een superster van wereldformaat. Ze heeft grote, grote, grote hits gespeeld, gemaakt. En die ga je allemaal vanavond horen. We hebben het over niemand minder dan Billie Eilish. Meekijken kan in de app van NPO Luister. Een uur lang live.

0: De hele festivalweide staat te springen. Ik hoop jij thuis ook. Je luistert Billie Eilish live vanaf Lowlands 2023.
1: Hey, is everybody here down to have a shitload of fun or what?

0: Je ziet echt iedereen huilen. Het is populair geworden natuurlijk na de Barbie-film. De teksten gaan diep en ik vind het mooi dat Billy zo'n heel veld stil krijgt. What was I made for?
1: There's gonna be a moment where I'm gonna ask everybody out here to get very, very low to the ground. And then when I tell you I want you all to jump around, can you

De energie die hiervan afkomt is echt onbeschrijfelijk. Maurice was er net als ik bij en hij zegt, het was hier zo druk. Het was zo'n dikke show. Zelfs aan de overkant bij de vijver van Lowlands stonden mensen te dansen en te springen. Je luistert naar Billie Eilish. Ze speelde Copycat en Oxytocin. Lowlands 2023, jij en ik herbeleven het gevoel. En wat heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt.

0: Billie Eilish. Live op Lowlands.
1: Op dit moment komt Phineas erbij. Dat is de broer van Billie Eilish. Zijn gitaar hangt om de nek. Het publiek scandeert zijn naam al. Dit is zo schattig. Download even die luisterapp, dan kan je het zien. Broer en zus, maar ook twee topmuzikanten.
2: So this is my brother Phineas. Say hello.
3: Hi everybody.
2: Love you, dude. Truly my best friend in the world is this person right here. So give it up for Phineas, my brother. All right.

0: heel groot in beeld staat. Geen muziek op een dode planeet. Dat is waar Billy zich natuurlijk vaak over uitspreekt. De boodschap komt aan, dat hoor je. Everything I Wanted is de volgende track die ze nu gaat spelen.
1: Better job of taking care of our planet that we say that we love so much. And we gotta take care of each other and stand for each other and stand with each other. And I stand with you and everything that makes you who you are. And I hope that you feel safe to be yourself. And I hope you feel comfortable. And I want you to give the person next to you a big hug right now.

0: vuurwerk de lucht in pompt, staat Billy met haar armen in de lucht en krijgt ze een staande ovatie. Iedereen is in extase van wat ze net gedaan heeft. En ik krijg ook bijna tranen in mijn ogen. Dit is toch waanzinnig om te zien. Om gehoord te hebben. Je bent er gewoon bij geweest. Dankjewel voor het intunen deze hele week. Ik hoop dat die live concerten je wat gebracht hebben. Een fijne avond. Misschien ook wel een moment om even na te denken over het leven. Dat is wat live muziek bij mij altijd teweeg brengt. Lowlands 2023, Billie Eilish.
1: Zou zij nu nog steeds headliner kunnen zijn? Of is zij nu zo groot met 3 keer Ziggo Dome vorig jaar? Ik denk dat dit gewoon de laatste keer is dat we dit bij haar hebben kunnen zien.
0: Ja, want artiesten kiezen er dan toch voor om gewoon concerten
1: Sabrina
0: zelf
1: Carpenter,
0: te doen.
1: Sabrina Carpenter, Taylor Swift, die doen gewoon stadions.
0: Ja,
1: ik denk dat dit gewoon een once-in-a-lifetime experience geweest is. En daar waren we vanavond gewoon bij.
0: Dat is absoluut waar. Je kan het ook niet meer terugkijken. Hey. Het staat nergens online.
1: Nou, dus ik heb het opgenomen.
0: Ja. Ja. Jasper Leijders van 3 voor 12, die heeft het. En hij is bereid om het je te verkopen.
1: Zeker.
0: Voor het juiste bedrag.
1: Ja.
0: Dan sowieso even kletsen. Vanavond 3 voor 12 radio. Nieuwe muziek ontdekken.
1: Zeker.
0: Wat hebben we allemaal bij?
1: Die donderdag is altijd leuk, want dan gaan we gewoon heel veel primeurs draaien. De nieuwe Dave Buddha gaat vanavond in primeur. De nieuwe Florence Road in première zometeen. Die mocht alleen bij BBC gedraaid worden en bij ons.
0: Kijk, dus, dat is een leuke. Winnen.
1: En we hebben Ierse live muziek van Cardinals. Dat is postpunk met een accordeon. Dus dat is echt alsof je in de kroeg zit en dan staat Fontaine's DC daar ineens te spelen. Dat is echt magisch.
0: Meemaken is bij zijn. En bij zijn is meemaken.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
4: Wat is dit heftig.
3: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
5: Waar zijn we beland? Ik draai door.
3: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Welkom bij de
6: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
5: Wat is dit heftig.
4: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
6: Waar zijn we beland? Ik draai door.
4: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: muzieknieuws en de nieuwste releases. Je hoort het zometeen na tienen.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakke breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is keurig droog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Dekla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. 3FM.
3: Ster. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Daar zijn we weer! Carpet Ride komt nu gratis.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
6: Waar is dat geld?
5: Stream de crime-comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
7: En denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Ja, zet je schrap voor heel veel nieuwe muziek bij 3 voor 12 Radio. Zometeen de nieuwe Florence Road in première na muziek van Cat's Eye en Vampire Weekend.

0: record na record met dit liedje. En dan draaien we ze gewoon ook nog voor je op 3FM. Het is maar wat allemaal. You're the Cat's Eye.
1: Voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Deze week de 3FM mega-hit. Het meest gedraaide liedje op 3FM. Ja, en daarvoor eentje die je misschien al tijden niet meer gehoord had. Vampire Weekend en het geweldige Harmony Hall. Hey, welkom. 3 voor 12 Radio is los. De donderdagavondeditie. Eigenlijk is het leuke van die donderdag dat je heel veel muziek pas echt voor het eerst hoort. Zometeen, hier in première, ga je echt voor het eerst horen de nieuwe single van Florence Road. De nieuwe single heet 7563, is de opvolger van Hanging Out to Dry. Ja, de band komt uit Ierland en daarover gesproken alsof het niks is. Ook nog de band Cardinals hier te gast. Ze zijn terug met een debuutalbum en je zou ze kunnen kennen van dit.

vind het zo'n ontzettend goede band. Het is namelijk even iets anders dan alle andere post-punk bands. Ze doen het namelijk met een accordeon. Binnen nu in een half uur Cardinals live bij 3FM. Ik zie dat Daniel binnen is. Die wacht al op de nieuwe single van Basht. Gaan we zeker draaien vanavond. Zoe die app daar ook voor. Ik zie Bernd, Rosalien. Dan weet je dat het een leuke avond gaat worden. Ja, over Cardinals gesproken. Het is ook nog eens de favoriete nieuwe band van deze man. Althans, de featuring. Grian Chatten heeft gezegd dat hij zo van die band houdt. Hij deed ook mee met Kneecap.

0: een beetje denken nog steeds aan zo'n lullaby. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. Niks is minder waar, het is Harry Styles bij 3FM.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: En American Girls, en daarvoor een berichtje van Maurice. Die zegt, Jasper, kun je niet eens een keer gaan strijden bij je collega's dat we meer van Kneecap overdag gaan horen bij 3FM? Maurice, ik ben daar gewoon de hele... Ik heb daar mijn missie van gemaakt. Maar goed, hey, tot die tijd kunnen we het gewoon hier draaien bij 3 voor 12 Radio, toch? Je dagelijkse portie, nieuwe muziek. En nu eentje die je gewoon absoluut nog nooit gehoord kunt hebben. Ja, want dat is het leuke van die donderdag. Eigenlijk is dit de leukste avond van de week. Want er zijn zoveel tunes die je nergens anders kunt horen dan hier. Ik mag je voor het allereerst ter wereld de nieuwe single laten horen van Florence Road. De opvolger van Hanging Out to Dry, die we de laatste weken vaak voor je hebben gedraaid op 3FM. Ja, ik vind het zo ontzettend cool hoe hard deze meiden uit Ierland gaan. Ze stonden pas geleden nog even in een klein kroegje in Amsterdam. Daarna op de grootste podia van Down the Rabbit Hole van Rock Werchter. Komende week zijn ze in Japan. Ja, en het leuke is, ze spelen hun tunes echt al tijden live. Ook liedjes die nog niet zijn uitgebracht. Ze vinden het gewoon leuk om liedjes uit te testen tijdens die show. Dat vertelden ze me pas geleden op Down the Rabbit Hole.
2: It's so good because we love to, like, as you said, road test them and get people's reactions and kind of see what the vibe is. And also for us, like, to get to write music and then so quickly play it in front of a bunch of people. It feels so, so good.
3: I love watching the bootleg versions on YouTube. Just remember, like, wow, that was so fun.
0: Dus ze vinden het ook nog leuk om zichzelf een beetje terug te kijken op YouTube of het wel echt een goed liedje is. Nou, deze nieuwe single wat mij betreft wel, 7563. Maar wat vind jij ervan? Dat is veel belangrijker. We hebben de NPO Luister-app daarvoor in het leven gewekt. Je kan binnen één klik eventjes laten weten hoe je dat liedje vindt. In de poll. Of gewoon een uitgebreid bericht. Ik ben heel benieuwd hoe je deze vindt. De nieuwe Florence Road, hier in première op 3FM. Dit is 7563.
1: 3 voor 12 Radio. Primeur.

0: je bent wel even getuige geweest van iets heel bijzonders, hoor. Dat ga ik je nu eerlijk zeggen. De vorige single van Florence Road is inmiddels 21 miljoen keer beluisterd op Spotify. Dit is hun nieuwe single, 7563. Komt pas na 12 uit, dus deze staat op 0 plays op Spotify. Als deze straks miljoen keer beluisterd is, dan weet je, oh ja, die hoorde ik bij 3 voor 12 radio. Dus geef maar even jouw eerlijke reactie. Deze band uit Ierland, de muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Ik wil het er over 3 minuten over hebben, dus mocht je even de tijd hebben, pak de NPO Luister-app. Schrijf je eerste reactie deze kant op, dan hoor je ondertussen Bruno Mars. Dit is Apathé.
1: Ja, twanen, en dan game, en dan...

Radio. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. En elke maandag tot en met donderdag hoor je hier gewoon gloednieuwe muziek op 3FM. Maar ja, dit is een moment wat je nooit meemaakt op zo'n donderdag. Dit is een première. Dit liedje kon je nergens anders horen dan hier. En er is echt overweldigend veel gestemd op de poll in de NPO Luisterapp. Door onder andere Wido, Timo, Sandra, Fabian, Sarah, Ari, Jeroen, maar ook Barry, Mark, Marijn, Ingrid, Benjamin, Olly, Imke. Ze zeggen allemaal, ik geef deze track een dikke, vette 10. Dan heb je ook nog Zoe, die zegt 7563. Ik heb dit voor het eerst live gehoord in Dublin op het New Year's Eve Festival, waar ze met Inhaler speelden. Och, dat is mijn natte droom, joh, zo'n festival. Echt fan geworden van die band die nacht. Danielle, die is er ook bij, die zegt Ierland brengt zoveel goeds qua muziek. Niet normaal, hé. Remmert, die zegt ook deze is goed. Gijs, hey Jasper, fijn nummer, lekkere baslijn. Heerlijk, meer van dit. Maurice die zegt ook, oh, dit was een van mijn hoogtepunten, hé, op Rock Werchter, in hetzelfde straatje als Wolf Alice. Dit moet je vaker draaien. Henk Jan zegt ook, nou, het is niet verkeerd, man. Vaker draaien. Ja, dan heb je ook nog Johan de Emoji-man, die altijd even een paar emojis omschrijft hoe hij dit liedje vindt. Ik zie gewoon een rockhandje de lucht in, vuist de lucht in en heel veel hartjes. Maar ik beloof je, dit ga ik je de komende weken door de strot duwen, deze band. Want ik geloof heilig in Florence Road. Zometeen meer nieuwe muziek van onder andere Yard Act. Naar deze van

0: lekker zeg. Pip Blom, you're the keep it together. Nou, dat doen ze al 10 jaar, hè. Pip Blom bestaat dit jaar 10 jaar als band. En dat gaan ze ook vieren. Hebben ze gedaan met oude liedjes in een nieuw jasje. Ze gaan ook spelen weer opnieuw met de oude drummer van de band. Ja, ik vind het lekker. Ik vind het goed. You're the keep it together hier bij 3FM. Het is 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper. En weet je wat het belangrijkste is in het leven? Muziek. Ja, misschien ook wel gewoon nieuwe muziek. En daarom ben je hier binnengekomen bij 3FM. Binnen nu en pak een beetje een minuutje of 10... een geweldige band uit Ierland in de 3FM Livebox. Heb je al eens gehoord van pub punk? Nou ja, ik heb die term vorig jaar zelf bedacht. De band Cardinals klinkt gewoon alsof ze in je lokale Ierse pub staan. Maar dan met die postpunk-gitaren. Ze hebben een accordeon mee. Ja, ik kan niet wachten om dat aan je te laten horen. Maar eerst over You're Gonna Need a Little Music gesproken. De nieuwe Yard Act. Die hebben net een nieuw album uitgebracht en daarover zeiden ze het volgende.
1: Mainly that you're gonna need a little music. Yeah, just... I don't know. It ends on a note of hope again, like the last two do. I think it plummets deeper into the darkness before it claws its way back to hope. But... yeah, ultimately, it's this sort of idea of, like, you know, push on, which is vague and sounds like it should be on a tote bag, but it's deeper than that, you know, it's more nuanced.
0: Mocht je bij de show van Yard Act zijn op 3 oktober en een tote bag zien met erop de tekst Just Push On, gewoon doorgaan, dan weet je dat het hier begonnen is bij 3FM. Fiction, you cannot hide. Dit is de nieuwe single, dit is Fiction.

Het hele nieuwe album is zo ontzettend speels. Ga checken You're Gonna Need A Little Music van Yardact. Zometeen hier live music van Cardinals, na onder andere deze van Dua Lipa.

0: Als ik dit een beetje hoor, dan denk ik, waarom heeft het origineel van dit liedje uit de jaren 80 van Anita Ward nooit in Stranger Things gezeten? Alles zat daarin, behalve dit. Althans, deze versie dan niet. R&B Ring My Bell van H. Origineel van Anita Ward. Het is 3 voor 12 radio. Eindelijk weer eens live muziek in de studio.
1: Live muziek bij 3 voor 12 radio. Met vanavond.
0: Ja, de afgelopen maanden hebben we vooral op de festivals gezeten. Maar goed, de avonden worden weer korter. De nachten worden langer. En dat betekent dat je gewoon weer live muziek in de studio bij 3 voor 12 radio krijgt. Ja, en het voelt alsof de band die vanavond hier staat nog maar net bezig is. Maar inmiddels hebben ze een debuutalbum, mega veel shows gedaan in Nederland. Ja, en in hun thuisland, Ierland, zijn ze al de favoriete band van je favoriete band. Het zijn 5 gasten uit Cork die morgen doorgaan naar een grote festivalshow in Duitsland. Maar ik ben heel blij dat ze een tussenstop hebben gemaakt bij 3 voor 12 radio. En even de eerste weken dat we begonnen zijn waren ze hier ook al. Maar ze zijn eindelijk terug in de 3FM Livebox. Ik heb het over Cardinals. Denk aan postpunk met een hele goede accordeon. Je hoort ze nu live bij 3FM. Cardinals, dit is She Makes Me Real.

Ja, lekker zeg. We hebben weer live muziek voor je bij 3 voor 12 Radio. En niet van de minste, de band heet Cardinals. Ze komen uit Ierland, uit Cork, onderweg richting een festivalshow in Duitsland. Ja, ik ben zo blij dat ze hier de tussenstop gemaakt hebben. Zometeen eens even bijpraten met ze, want het is ook alweer lang geleden. En je hoort zometeen veel meer muziek. Och, wat een lekkere avond, hè. Het is de donderdagavond van 3FM. Mijn naam is Jasper. En dit zijn de Monkees voor je. Dit is I Wanna Be Yours.

Arctic Monkeys. Monkeys for Intimy, you're the I Wanna Be Yours. We zitten over een week of twee op Lowlands. En daar staat een act waarvan ik denk, dat ga je leuk vinden. Als je houdt van The Last Dinner Party, maar ook Kate Bush, ook een Chapel Roan. Ze is 23 jaar, komt uit Engeland, ze heet Erin LeCount. Dit is de gloednieuwe single, dit is The Cinema.

0: uur 's middags in de Lima. Ga dat zien, dan zien we samen een wereldster in wording. Erin LeCount, Jorde de Cinema. Zometeen meer muziek bij 3FM van onder andere Oscar en de Wolf en meer live muziek van Cardinals. 3FM.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: zometeen meer 3 voor 12 radio. Met muziek van Somber, muziek van Oscar en de Wolf. En meer live muziek van Cardinals.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in 2 schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. 3FM.
2: Ster. Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
9: Wat is dit heftig.
8: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
10: Waar zijn we beland? Ik draai door.
8: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Zet je schrap voor meer nieuwe muziek ontdekken op 3FM. Zometeen een live sessie in de 3FM livebox van Cardinals. Na muziek van Somber en deze Oscar en de Wolf.

heb je vorig jaar best wel eens bij 3FM kunnen horen bij Eva in 3 voor 12 radio. Maakt nu best wel coole hip-hop. Nou, dit was echt in 2019 volgens mij. Toen noemde hij zichzelf Jonathan Leander 96. En maakte hij dit, de Wooden Girl bij 3FM. Inspiratietrack voor de band Cardinals uit Ierland. Ja, die gaan de komende maanden de hele wereld over. Hé. Over een weekje staan ze in Japan, morgen in Duitsland. Binnenkort ook even terug voor een show in Maastricht, maar daar vertel ik je zo meteen alles over. Ze hebben een geweldig album uitgebracht, Masquerade. En daar staan ze nu mee in de 3FM Livebox. Je gaat ze horen hier bij 3 voor 12 Radio. Cardinals live bij 3FM. Dit is Barbed Wire.

0: Lekker dit, hé.
1: Oi, oi, oi, I love it. Cardinals in de 3FM Livebox. Ik heb ze inmiddels al een paar keer live gezien en het is elke keer zo intens goed. Janneke zegt ook, I love it, Cardinals. Ik zie Danielle, die zegt, ik ga over een paar weken naar Cork toe. Hopelijk zijn ze er. Nou, ben er bang voor. Deze gasten gaan de hele wereld over namelijk. Shirt zegt, wat een gasten, hé, in de Livebox. Heel blij dat ze er zijn. Ik zie ook Rosalien die zegt, hey, dit klonk goed, hé. Die accordeon maakt het echt bijzonder. Echt ontzettend goed. Wat een fijne band. Ze zijn binnenkort terug in Nederland op het Zero for Three Festival. Dat is in Maastricht in de muziekgieterij. Danielle die is daarbij. Die gaat daar genieten op 6 september. Er zijn nog kaarten voor, mocht je dat willen zien. En anders zijn ze terug op 30 en 31 oktober in Paradiso tijdens London Calling. Maar hou ze in de gaten. Ga dat album Masquerade checken en check het ook morgen op YouTube. Want bij 3 voor 12 op YouTube krijg je gewoon een extra track. Hoe lekker is dat?

late avondshow. Bomvol nieuwe muziek. Zometeen Sun Has Set van Biba Doobie. De nieuwe Dave Buddha in première straks. En de comeback zometeen van Remy Wolf. Ken je die nog van een paar jaar geleden? Nou, die is terug heen met een hele goede single. Die ga je zometeen horen bij 3FM. Check vooral in als je erbij bent via de NPO Luisterapp voor het allermooiste liedje van Gorilla's ooit. Ik heb gewoon weer staan janken op Best Kept Secret. Dit is On Melancholy Hill.

0: Doobie. Daarmee gaat ze ook nog eens gewoon groot spelen in de AFAS Live in Amsterdam. She's so back, zou je kunnen zeggen. Veel nieuwe muziek vanavond. Zometeen na 12. Onder andere voor het eerst nieuwe muziek van het album van Role Model.
1: 3 voor 12. Radio Jasper Leidens.
0: Er is ook nieuwe muziek van de Ierse band Bashed. Mocht je dat leuk vinden, echt een geweldige band. Een beetje in het hoekje van Cardinals. Wil je echt niet missen, wil ik je eerlijk zeggen. Maar eerst is er nieuwe muziek van Remy Wolf. Het eerste geluid in 2 jaar. Je zou haar kunnen kennen van dit.

eerste geluid in zo'n 2 jaar tijd. Je zou, als je dit zo hoort, kunnen denken, hey, Lola Young. Nou, deze dame was Lola Young ver en ver voor. Ze heeft dus een nieuwe single, die heet Twiggy. En er zit meteen weer zo'n typische Remy Wolf verhaal achter. Ze zegt zelf dat de nieuwe single gaat over mensen die zowel emotioneel onbereikbaar zijn als geen kont hebben. En dat ze toch valt op die mensen. Dus mensen die vooral emotioneel onbereikbaar zijn en geen kont hebben. De track ontstond nadat ze jaren in een tourbusje zat. Ze nam even bewust wat gas terug. En ze schreef hem tijdens een schrijfsessie in een boshuisje in Californië. Ze wilde meer kwetsbaar en eerlijk schrijven. Nou, over die dunne billen dus. Ze speelde het liedje ook al met Hayley Williams van Paramore op een festival in Amerika pas geleden. En ik vind het echt een steengoed liedje. Ik ga hem ook even aan Eva voorleggen, Eva Kleven.

0: Vincent Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Binnen nu en nou 10 minuten beginnen we op 3FM met de soundcheck. Heel veel nieuwe muziek voor het eerst op de radio. Maar ja, het is altijd lekker om er net even iets eerder mee te beginnen. Vanavond mocht je al de nieuwe van Florence Road voor het eerst horen. Zometeen nieuwe muziek van Role Model. Maar eerst nieuwe muziek uit Nederland van Dave Buddha. Hij komt met een nieuw album, gaat Boerenpunk heten. Nieuwe single die gaat hier in première. Maar goed, eerst even inchecken bij Dave zelf. Hallo.
2: Hey, 3 voor 12. Hallo, met mij. Ten eerste wil ik jullie bedanken dat jullie mij uitgekozen hebben als Hollandse Nieuwe. Dat vind ik echt super tof. En vet dat jullie hem gaan primeuren dadelijk. Hallo, met mij gaat over weemoed en het terugdenken aan mooie tijden. Het is een gevoel wat ik vaak ook krijg als de zomer ten einde loopt. En dat je dan terugkijkt op de zomer. De zomer is natuurlijk nog niet voorbij, maar we gaan wel het einde naderen. En ik vond het liedje daar heel goed bij passen. Het liedje is geproduceerd door Kalunde en Son of Mark. We hebben eigenlijk hele leuke sessies gehad om dit liedje tot stand te brengen. En ja, ik hoop dat jullie er ook van gaan genieten. Oké, dan. Groetjes, kusjes, houdoe.
1: 3 voor 12 Radio. Primeur.

van Dave Buddha. Het album komt eraan, Boerenpunk. Ik vind het wel mooi dat hij gewoon zichzelf voorstelde.

0: Nou, ik ga liever nog niet weg, want er is nog heel veel muziek om aan je te laten horen. Zometeen na 12, namelijk een nieuwe editie van de Soundcheck. Ja, dat is een mooi uur met alleen maar nieuwe muziek. En die nieuwe muziek, ja, ik heb ook nog geen idee wat we daarvan kunnen verwachten. En dat is eigenlijk het leuke. Er komt zometeen om 12 uur, New Music Friday, heel veel muziek uit. En ik heb heel veel dingen ook nog niet gehoord. Zoals bijvoorbeeld het nieuwe album van Role Model, die je de afgelopen tijd vaak op 3FM hebt kunnen horen met High Hopes 3000. Moet ik zometeen even iets van draaien. Maar er is ook nieuwe muziek van Barst, Ierse band. Er is nieuwe muziek van Luna. Raven Lené komt met een album. Ja, en wie weet wat er nog meer aankomt. Zometeen hoor je het allemaal op 3FM in de Soundcheck. 3FM.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.
9: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wauw.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
0: 3FM. Het is bijna 12 uur. Dat betekent dat de poorten van de nieuwe muziekhemel zich openen zometeen in de Soundcheck. Na het laatste nieuws van 12.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden.
14: 3FM. VPRO. Jasper Leijdens.
0: Ja, het is inmiddels 12 uur geweest. Dat betekent een nieuwe vrijdag. Dat betekent fris beginnen met de soundcheck in 3 voor 12 radio.
14: 3 voor 12, de soundcheck.
0: Inmiddels al meer dan anderhalf jaar hoor je gewoon de allerbeste nieuwe releases. Een minuut nadat ze zijn uitgekomen hier al bij 3FM. Dat is het mooie van muziek. Elke vrijdag komt er iets nieuws uit en dat gaan we samen ontdekken. De vrijdag op 3FM start met de soundcheck. Samen checken we op deze New Music Friday de sound van de toekomst. En er zijn nogal wat albums uitgekomen, hé. Normaal gesproken is de zomerperiode best wel een periode waarin geen albums uitkomen. Nou, deze week een nieuw album van Role Model, een nieuw album van Raven Lené, eentje van Overmono. Nou ja, laten we gewoon beginnen met Role Model, joh, want deze dude die gaat hard hoor. We leerden hem bij 3FM kennen met Sally When the Wine Runs Out. De nieuwe single High Hopes 3000, die heb je vast al 3000 keer gehoord bij 3FM. Ja, het is heel erg eind jaren 80, begin jaren 90 vibe. Een beetje Andrew Gold, een beetje Beck, een beetje Tom Petty. Maar dan van nu. Ik wil graag even één track van je, aan je laten horen van het album. De afsluiter, dit is Harmony, de nieuwe van Role Model.

van de zomer, hé. Hey. Another N45 Ultra. Talk to you bij 3FM. Het is 12 uur geweest. 10 over 12 op de vrijdag. En dit uur, ik zeg het je eerlijk, is het meest frisse uur van de Nederlandse radio. We horen namelijk allebei muziek die we nog nooit eerder konden horen. Dat is superleuk. 10 minuten geleden is er namelijk een shitload aan muziek uitgekomen. En het is heel leuk om in je eentje door zo'n New Music Friday-lijst te scrollen. Maar het is veel leuker om dat samen op de radio te beleven, toch? Zo hoorde je net nieuwe muziek van het album van Role Model. Daarvan heb je High Hopes 3000 best wel vaak kunnen horen bij 3FM. Nu is er een heel album, Chuck Timely and the Hourglass. Ik vind dat echt een fantastische albumnaam. En je hoorde net de afsluiter van het album Harmony. Je moet zelf een beetje denken aan een gemiddelde EO-jongerendag... met heel veel gospel, heel veel applaus. Ik zie ook Johan de emoji-man, die zegt... ja, het is even wat meer mainstream poppy-geluid op deze Harmony... dan de High Hopes 3000. Maar wel lekker fijn gedragen, vloeiend liedje. Doe een beetje denken aan Charlie Puth. Snap je wel erin, Johan? Ja, praat vooral ook mee hè, via de NPO Luisterapp. Want het zijn allebei tunes die we allemaal nog nooit gehoord hebben. Ja, er is in ieder geval één artiest die je de afgelopen jaren... best wel vaak bij 3FM hebt kunnen horen. 3FM Talent stond nog op de 3FM Awards. Sinds een paar minuten is er een gloednieuwe single van Luna. Je zou haar kunnen kennen van deze. Voorbestemd. En ons is beloofd dat Luna weer even een nieuwe sound heeft aangenomen. En volgens mij is ze gewoon lekker aan het experimenteren met muziek. De ene keer met een ballad, de andere keer met een samenwerking. Nu heeft ze een liedje genaamd Schoonzoon. En of dat dan de ideale is of de badass, ja, daar gaan we achterkomen de komende paar minuten. Bij de clip, bij de song zit in ieder geval een clip, een video opgenomen in Parijs. En het wordt na al die losse singles toch wel even tijd voor iets meer... Nou ja, we gaan het misschien dinsdag horen, want dan is Luna te gast in de middagshow bij 3FM vanaf 6:30. Nieuwe single heet Schoonzoon.

Fat Dog bij 3FM. Je ontdekte Peace Song in 3 voor 12 radio. Net als daarvoor de nieuwe single van Luna. Ik zie Danielle via de NPO Luisterapp die zegt... ja, ik wist het al direct na 2 seconden. Ik kon even een biertje gaan halen. Ja, ik snap je wel. Daar tegenover heb je ook Barry die zegt... klinkt lekker hoor, de nieuwe single van Luna. Ja, dat is het mooie van deze soundcheck. We ontdekken samen heel veel nieuwe muziek. Ja, en je kan wel zeggen dat deze donderdagavond... toch een soort van Ierse avond is bij 3 voor 12 Radio. Slaantje, zou je zeggen. Proost op zijn Iers. Eerder vanavond al Cardinals in de 3FM Livebox. Check dat morgen via het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Florence Road in première als track van de dag. Ja, en een band die je zeker niet mag vergeten is Bashed. Ze komen ook uit Ierland. Ze stonden eerder dit jaar op Eurosonic. In Groningen waren ze ook nog eventjes bij ons in die studio. En wat ik zo leuk vind aan deze band... is dat je gewoon hoort dat hun muziek gemaakt is... voor hele grote mainstages. Maar dat je ze nog steeds kan zien in kleine concertzalen. Ze stonden pas geleden in Echo in Utrecht. Stonden op Douwpop. En mocht je dit nu ontdekken bij 3FM en denk je... dit vind ik leuk. Ze staan binnenkort ook nog op het Zero for Three Festival in Maastricht. Ja, dit is misschien wel mijn favoriete liedje van Bashed tot nu toe. Keira Knightley, ook gedraaid voor je op 3FM de afgelopen tijd. Maar dit is gewoon weer een big tune. Terror TV, zo heet hij. Dit is de nieuwe single van Bashed.

0: Ja, dit was niet Bas, toch?
1: Nee, dit was namelijk Jesse Hoefnagels. Nieuwe single heet Kapot, hoorde je bij 3FM. Basht uit Ierland hoorde je daarvoor nog een Terror TV. Daar komen goede reacties op binnen hoor, via de NPO Luister. Ik vind het altijd leuk om even van je te horen in dit uur. Ik zie Bernd, die zegt, ja man, Basht, wat een fijne band. Rien, die is er ook bij, die zegt, ik vind deze weer heel erg leuk. Van Basht, de opvolger van Keira Knightley. En Danielle, die is er ook bij, die zegt, Terror, Black Magic on the radio. Cheers, wat een tune. Het is 3 voor 12 radio. Dit uur ontdekken we de sound van de toekomst met zometeen een samenwerkingsproject van onder andere Jacob Dubbel. Dat doet me denken aan een serie vroeger, maar nee, niks is minder waar. Hij heeft een project samen met GoToGym. Ga je zometeen horen, maar eerst het nieuwe album van deze.

is eindelijk nieuwe muziek van Raven Lené. En deze powervrouw ga je vinden op Lowlands over 2 weken. Want ja, nog 2 weken, dan is het tijd voor Lowlands. De hele week voorpret met live muziek bij Andres, van vanavond nog Billie Eilish. De hele week kon je kaarten winnen voor dat festival. Ja, bij 3 voor 12 zitten we ook zeker in die voorpret. Volgende week woensdag schuift bijvoorbeeld de festivalbaas van Lowlands, Camille Le Rutte, aan in de uitzending, 2 uur lang. En dan gaan we het ook ongetwijfeld hebben over Raven Lené, want haar nieuwe album is uit. Het album heet Blue Island, daar gaat ze zeker muziek van spelen. En ik weet niet wat er... Oh, het is een sirene. Ik dacht eerst dat er iets naar beneden viel.

Een beetje die ademhalingsoefening die Billie Eilish op het podium doet. Netjes meditatief ademhalen. Je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jasper en ik weet niet of je gisteravond geluisterd hebt naar 3 voor 12 radio. Toen heb ik uitgebreid gesproken met Connor Mason, de zanger van Nothing But Thieves. Dat gesprek check je morgen via 3voor12.nl. Dit is hun nieuwe single. Dit is Baby Cool Evelyn. Nothing But Thieves.

0: Baby Cool. Mocht je alles willen weten over het nieuwe album van deze band, Stray Dogs, check dat morgen via 3voor12.nl.
1: 3 voor 12, de soundcheck.
0: In dit geval hoorde je hem ook gewoon in 3 voor 12 radio, want gisteren uit, nu gewoon weer op 3FM. Raven Lené ook nog, met het nieuwe album Blue Island. Daarvan hoorde je In and Out. Hey, in dit geval is er een samenwerking tussen GoTo Gym en Jacob Dubbel. En ik weet niet uit welke muziek of tv-generatie jij komt, maar Jacob Dubbel doet me toch een beetje denken aan Fox Kids. Maar nee, niks is minder waar. Jacob Dubbel speelt mee in de GoTo Gym Live Experience. Samen zijn ze 66,6% van Not A Fan. Dus 1/3 daarvan in dit geval. 2/3 GoTo Gym en Jacob Dubbel. Ja, eigenlijk ultieme indie disco fans zou je kunnen zeggen. Hun nieuwe project klinkt ook een beetje als een Nederlandse versie van LCD Sound System of zo. Ze zijn in ieder geval lekker gaan pielen met heel veel synthesizers. En dat vind ik wel fris. Ik vind het wel echt fris klinken. Ze noemen zichzelf samen Grote Komeet. Dit is hun nieuwe single, dit is Cherokee.

Lana Del Rey en Doin' Time. Het is 3:12 radio. Tot 1 uur met nog heel veel nieuwe muziek. Want er is een heel nieuw album van Over Mono uit. Die heb je de afgelopen weken vaak gehoord op 3FM met Night in Shining Prada. Zo eens even checken hoe het klinkt op het album dat uit is. Ik wil je zeker nog het nieuwe geluid van Westside Cowboy laten horen. Ook zo'n coole band uit Engeland. Maar ja, eerst misschien wel het grootste popnieuws van deze week. Dat heeft alles te maken.

Lana Del Rey en Doin' Time. Het is 3:12 radio. Tot 1 uur met nog heel veel nieuwe muziek. Want er is een heel nieuw album van Over Mono uit. Die heb je de afgelopen weken vaak gehoord op 3FM met Night in Shining Prada. Zo eens even checken hoe het klinkt op het album dat uit is. Ik wil je zeker nog het nieuwe geluid van Westside Cowboy laten horen. Ook zo'n coole band uit Engeland. Maar ja, eerst misschien wel het grootste popnieuws van deze week. Dat heeft alles te maken met deze mevrouw.

namelijk iets meer dan een week geleden ineens een magische boodschap. Ik heb iets waar ik over wil praten. En nee, ik ga niet het komende half uur vol lullen. Maar nee, dat was de boodschap van de Queen of Pop herself, Madonna. Kwam ineens met dat mysterieuze bericht op haar Instagram vorige week. Nou ja, de geruchtenmolen begon overuren te draaien. Wat zou het zijn? Wat zou er gebeuren? Wat bleek nou? De nog altijd living legend zou verschijnen op de World Pride in Amsterdam. Speciaal voor een exclusieve show van volgens mij een half uurtje, die een uur te laat begon, reisde Madonna af naar AFAS Live met heel veel gasten. Stuart Price, haar producer, was erbij. Dat was geweldig. Maar het werd nog beter, want bestie en queer item, Kylie Minogue was erbij. Dus je had de Queen of Pop en de Princess of Pop samen op één podium. Daar werd aangekondigd dat er een nieuwe versie zou komen van haar track Love Sensation. De After Hours versie. En die is dus samen met Kylie Minogue. Ja, dit is popnieuws, dus ik wil het graag aan je laten horen. Madonna en Kylie Minogue op één song. Dit is Love Sensation, The After Hours.

Zijn de temperaturen eindelijk een keer gezakt? Krijg je jungle op de radio? Someday, somewhere. Dus wel lekker dat ze in november in de Ziggo Dome staan, want hebben we ook nog eens een warme winter, althans, met de opwarming van de aarde. Ik weet niet of dat het allerbeste idee is. Misschien moet je het gewoon gaan zien op een festival. Het is 3FM, 3 voor 12 radio. Tot 1 uur ontdek je nog heel veel nieuwe tunes op de radio. Ja, zo hoor je nu al op de achtergrond een beetje de klanken van Overmono. De twee broertjes uit Engeland die zitten ook achter deze hit.

Dinsdag gehoord met 3 voor 12 Radio's mega-fan. Ja, en gelukkig voor haar stonden ze op het Down the Rabbit Hole Festival een maandje geleden. Ze mochten ook spreken met de broers over hun muziek-nerdschap. Vind ik echt heel erg leuk. Ze hebben zojuist een heel nieuw album uitgebracht. Pure Devotion. Daar staat die Night in Shining Prada op die je de afgelopen tijd hebt gehoord. En deze, dit is af.

0: nee.
1: Camera. Een jaar geleden kende niemand nog de band Westside Cowboy. Inmiddels hebben ze bijna een album. Mogen ze spelen met grote bands als Geese, Black Country, New Road. En is er een gloednieuwe single.

Uit Cowboy en Dobro. Nieuwe single bij 3 voor 12 Radio en de Soundcheck. Ik heb er nog eentje voor je van iemand die je kunt kennen van dit. Calvin Harris maakte namelijk Blessing samen met Clementine Douglas. En mocht je jezelf het hele leven hebben afgevraagd... wat, wie, hoe, wie is Clementine Douglas? Nou, die heeft dus net zelf nieuwe muziek uitgebracht. En Trust, zo heet het liedje Me, best een tune. Zometeen Bas, eerst nog deze dus.

0: lekker zeg. De muziek van Sam Fender en de nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran staat voor je klaar na het laatste nieuws van 1 over 1.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Oud-Dorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax sloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden.
0: Bas van Schaik. Of je nou onderweg bent naar je nachtdienst, of je nou van terugkomt van een barbecue, of dat je gewoon nog niet wil slapen. 3FM is bij je met de muziek. Dit is Sam Fender en 17 Going Under.

Martin Garrix bij 3FM, you're the repeat it. Ja, en de stem die je hoorde, die komt dus van de man die zijn eigen ketchup heeft. Dus echt waar, Ed Sheeran. Het is zijn lievelingssaus, ketchup, en het heet... Ed-chup. Echt waar, Ed-chup. Ja, oprecht supergoed gevonden, heel eerlijk. Zo is mijn lievelingseten carbonara, maar... Basta carbonara? Nee, ik voel hem niet helemaal, nee. Was hier, lekker dat je 3FM hebt aangeknald. Shaboozie draai ik zo voor je naar de nieuwe van de

0: het is niet op 10 handen te tellen hoe vaak je deze waarschijnlijk gehoord hebt. Shaboozie, je borstong blijft goed wat mij betreft. Jordan bij 3FM. Hey, wat wilde jij als kind vroeger worden?
1: 3FM.
2: Bas van Schaik.
0: Misschien juf of misschien piloot of profvoetballer. Ja, dat wilde ik altijd vroeger worden. Als 9-jarige heb ik ooit meegedaan met een talentendag bij Feyenoord. Als keeper, ik durfde te duiken, ik kon goed ballen vangen. En ja, ik was ook best wel enthousiast. En de scouts, die waren ook enthousiast. Was leuk, ik kwam ronde na ronde kwam ik verder. Vond ik zelf superleuk. Ik heb zelfs een tijdje op een gegeven moment mee mogen trainen met Feyenoord onder 11 jaar. Was echt heel cool. Maar toen brak ik mijn arm en toen zagen ze het opeens niet meer zitten. Ja. En weg was de droom. Super treurig. Ja, ik lach er nu om, maar... Maar goed, de gitarist van Eurythmics, die is ongeveer hetzelfde overkomen. Hij was ook goed op weg om profvoetballer te worden, maar hij kreeg op zijn 13e een enorme, ernstige knieblessure. En dus moest hij van het scoren van doelpunten naar het scoren van hits. Maar dat is wel gelukt, hoor maar. Eurythmics bij 3FM, dit is...

0: Callback staat voor je klaar. En dit waren Topic en Becky G bij 3FM en Sorry Papi.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Misschien zit je tijdens je nachtshift al een paar uur stil achter je bureau, of voer je tijdens je vakantie helemaal niks uit. Dan moet je de komende tijd deze even een paar keer opzetten, zodat de kilo's er niet één voor één bij komen en zo. Ja, het is niet echt een dance track, maar er zit wel iets aanstekelijks in, waardoor je echt niet stil kan blijven zitten. Geloof me, zelfs je kleine teen wil bewegen als hij deze hoort. De nieuwe K-pop sensatie Cat's Eye is dit.
1: 3FM.
2: Cat's Eye, Animal.

0: Even goed, vrouwtje S10, Jorde, ik haat hem voor jou bij 3FM. Mijn naam is Bas. Ik hou echt ontzettend van artificial intelligence, van AI. Is zo ontzettend handig. Ja, bijvoorbeeld vandaag, vond ik zo grappig. Mijn vader heeft van een nieuwe auto gekregen. Stuurde heel trots een fotootje in de groepsapp. En ik heb toen die foto in AI upgeload. En toen heb ik de prompt gegeven. Zorg die tegen een muurtje is aangereden en gecrashed. Die heb ik vervolgens die foto die daarvan is gemaakt in die familie-app gegooid. En nou ja, iedereen was boos op me. Ze vond het allemaal niet leuk, maar dat is nou echt mijn humor. Had niet zonder AI gekund. Is ook flauw, ik weet het, maar goed. En sinds vorige week vraag ik dus hier zo tijdens de uitzending allemaal dingen aan AI. En je komt erachter hoe eigenlijk dom AI soms ook kan zijn. Bijvoorbeeld vorige week vroeg ik hem, kan ik met ballonnen naar de maan?
1: Je zou verbaasd zijn hoe ver je met ballonnen kunt komen. Dus laten we even rekenen.
0: Wacht, kan ik met ballonnen naar de maan komen?
1: Ik ben er heilig van overtuigd dat je met genoeg ballonnen echt een eind kunt komen.
0: Ja, dat kan natuurlijk niet. Zometeen ga ik even een nieuwe vraag stellen aan de AI. Dat heeft te maken met slapen vandaag. Heel bijzonder wordt dat waarschijnlijk. Ook Harry Styles staat voor je klaar naar Naughty Boy Sam Smith bij 3FM. Dit is La.

0: De klanken van Harry Styles bij 3FM en American Girls. Gebruik jij een beetje veel AI? Ik ga nu ook AI gebruiken. Want sinds kort heeft AI een spraakfunctie. Superhandig, praat hij ook daadwerkelijk gewoon terug. Dat ga ik gebruiken. Want steeds meer mensen gebruiken AI voor echt alledaagse problemen. Maar heeft AI ook echt de oplossing voor alles? Dat is wat ik me afvraag. Met vandaag... Oeh, ik begin een beetje moe te worden. Wil slapen. Ik moet morgen heel vroeg op, maar het lukt me echt niet om in slaap te vallen. Kun je me helpen?
1: Natuurlijk. Adem rustig in en uit. Luister maar naar mijn kalme stem. Slaap je al?
0: Nee, ik slaap nog niet.

0: De klanken van Harry Styles bij 3FM en American Girls. Gebruik jij een beetje veel AI? Ik ga nu ook AI gebruiken. Want sinds kort heeft AI een spraakfunctie. Super handig, praat hij ook daadwerkelijk gewoon terug. Dat ga ik gebruiken. Want steeds meer mensen gebruiken AI voor echt alledaagse problemen. Maar heeft AI ook echt de oplossing voor alles? Dat is wat ik me afvraag. Met vandaag... Oeh, ik begin een beetje moe te worden. Vol slapen. Ik moet morgen heel vroeg op, maar het lukt me echt niet om in slaap te vallen. Kun je me helpen?
1: Natuurlijk. Adem rustig in en uit. Luister maar naar mijn kalme stem. Slaap je al?
0: Nee, ik slaap nog niet.
1: Nou, hup. Je moet nu echt...

0: meer mensen gebruiken AI voor echt alledaagse problemen. Maar heeft AI ook echt de oplossing voor alles? Dat is wat ik me afvraag. Met vandaag...
1: ik begin een beetje moe te worden.
0: Wel slapen.
2: Ik moet morgen heel vroeg op, maar het lukt me echt niet om in slaap te vallen. Kun je me helpen?
3: Natuurlijk. Adem rustig in en uit. Luister maar naar mijn kalme stem. Slaap je al?
2: Nee, ik slaap nog niet.
3: Nou, hup, je moet nu echt gaan slapen, hoor. Morgen moet je vroeg op. Dus ogen dicht, nu slapen.
2: Ja, ik doe mijn best. Ja.
3: Kom op. Geen excuses meer. Je moet nu gewoon slapen.
2: Ja, ik doe me toch mijn best.
3: Ik weet dat je je best doet, maar nu is het echt tijd. Geen gedoe meer, ogen dicht slapen.
2: Maar help me dan.
3: Ik heb je geholpen en nu is het aan jou. Slapen. Echt, je kunt dit.
2: Nee, AI weet niet hoe je zomaar in slaap kan komen. Gelukkig lekker wakker blijven.

0: 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: muziek. Omdat je uiteraard bij 3FM, zoals de nieuwe van Sef, Jordan de laatste zomer. Ja, was geen succes, hè, net met AI.
1: Kom op. Geen excuses meer. Je moet nu gewoon slapen.
0: Ja, ik doe me toch mijn best. Nee, AI kan je niet zomaar in slaap krijgen. Heb jij nou nog iets anders waarvan je denkt, maar leg dit eens even voor aan AI, Bas. Drop het even via de NPO Luisterapp. Morgen ga ik gewoon weer iets nieuws aan AI vragen. 3FM door je speakers. Lekker meezingen in de nacht. En niet te hard, worden je buren wakker, maar wel een goede track. Deze George.

0: eerst word je bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws. Het is 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer.